0: pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Was het liefde op het eerste gezicht, meneer?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Voor mij wel.
0: Ja?
1: Ik heb 6 jaar achter haar aangerend.
0: Heeft u er moeten veroveren?
1: Ja, zoiets. Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En ik heb zelf natuurlijk in hele exclusieve omgevingen gewoond. Ja. En daar lopen mensen die honderden miljoenen bezitten, met, en dan hebben we het echt over zulke bedragen, met hun ziel onder hun arm.
2: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West. Power.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Zometeen in West Vervakker bladeren we in de ochtendkrant. Ik heb er net een gevonden, jazeker. Eerst het 6 uur nieuws uit de regio met Reinhard Roemer.
4: Westland heeft met Midden-Delftland een afspraak gemaakt over de opvang van asielzoekers. Midden-Delftland huisvest een deel van de asielzoekers van Westland. En in ruil vangt Westland statushouders van Midden-Delftland op. Een meerderheid in de gemeenteraden is voor, maar er is ook veel kritiek, onder meer van de partij Westland Verstandig. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is vanaf vanmorgen 11 weken dicht. In die tijd voert de provincie Zuid-Holland groot onderhoud uit. De afsluiting geldt voor al het wegverkeer. En ook voor de scheepvaart zijn er beperkingen. Meer regionieuws, 6:30, nu het andere nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna 1 ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
7: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
8: Wat zou jij doen als je nog 1 keer... nog 1 keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen?
9: Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
10: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Albert Hammond. Ja. En zijn eigen identiteitscrisis. 7:07 spoorslags zijn wij de ether ingevlogen. Vandaag 14 september 2026. Het is maandag.

0: En zo zijn we allemaal weer verzameld voor een nieuwe week. Het is de derde maandag van september. Noem je dat dan, geloof ik? Ik weet niet of dat officieel zo is. Nou, het zal wel. Maar morgen natuurlijk, Prinsjesdag. Dat gaan we ook allemaal weer beleven.
1: Ja, dat is niet zo. Het is de tweede maandag.
0: Nee, dat denk ik dus ook. Het is de tweede stiekem. Ja, toen ik het zei, dacht ik, nee.
1: Maar het is morgen wel de derde dinsdag.
0: Dat dan weer wel. Ja, nou, ja, goed. De verwarring, we zijn nog niet begonnen, is alweer compleet. En we hebben natuurlijk ook een heel weekend achter de rug. Reinoud Roemer was vrijdag al terug, begreep ik.
1: Ja.
0: Van zijn fietstocht.
1: Ja, zeker. Met spierpijn en al. Ja. Maar hij heeft het wel gered.
0: Dus die is er. En Erik Kooijman. Dat is Erik Kooijmanweek. Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hallo.
0: Hoe is het allemaal?
2: Ja, goed. Lekker weekend gehad. Ik heb gisteren weer gezwommen in de zee.
0: Oh.
2: En dat moet je echt doen nu.
1: Ja.
2: Dat is echt een aanrader, want het is lekker. De temperatuur is goed. En het bruist alsof je in Spa Rood aan het zwemmen was.
1: Oh?
2: Ja.
0: En waarom zou het zo bruisen?
2: Ja, door de golven natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
2: Maar
0: het is ook heerlijke temperatuur, hè?
2: Ja. Ik was echt verbaasd dat het nog zo lekker was. Eerst rennen en dan zwemmen helpt ook wel, want dan ben je erg warm. Dan koel je een beetje af.
0: Ja.
2: Maar
0: je was ook niet de enige, denk ik.
2: Tip voor de dag? Nou, jawel.
0: Oh, wel.
2: Zondagochtend vroeg.
0: Ja. Oh, ja, ik weet niet hoe vroeg het was. Ja. Ja.
1: Dan is het water, denk ik, warmer dan de omgeving.
2: Ja.
1: Dus dat is ook wel, wel lekker. Dan ga je eigenlijk een soort van, als het ook nog bruist, een soort bubbelbad in.
2: Ja, nee, dat was echt fantastisch. Ik ben normaal een beetje een koukleur, maar ik word steeds beter.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Hoe ouder je wordt. Ja, nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, het is natuurlijk wel, doordat dat zeewater zo warm is, krijg je wel al die regenbuien over je heen. Hè? Want als het af en toe even regent, dan knalt het echt naar beneden.
1: Het kan flink hard gaan, maar toch zijn er ook wel hele lekkere momenten geweest de afgelopen dagen.
0: Ja, het was echt van alles en nog wat. Soort varia.
1: Je moest een beetje in de gaten houden.
0: Min of meer. Ja, jij bent eigenlijk, het hele weekend ben je, ik heb je gisteren nog eventjes gezien, maar glanzend doorgekomen.
1: Ja,
0: stralend van oor tot oor.
1: Ik straal eigenlijk nog steeds.
0: Ja, een soort glow. Hoe is er over je heen gekomen? Hè? Ja. Want je doet fotocursus.
1: Ja, naar opleiding, hè?
0: Opleiding.
1: Vakopleiding.
0: Ja, het is inmiddels opleiding en vakopleiding. Ja. We zijn al een fase verder. En dan moet je natuurlijk allerlei opdrachten inleveren. Jij staat links en rechts van alles te fotograferen. En ik heb eigenlijk het hele weekend alleen maar van jou gehoord dat je award-winning bent. Want de eerste dingen die je nu echt vakmatig hebt moeten doen voor deze opleiding, die zijn beoordeeld. En
1: dat was weinig op aan te merken. En dat vond ik heel erg leuk natuurlijk. Ik moet één keer in de twee weken ongeveer. Dan heb ik die fotocursus op zaterdag. De hele dag in Zoetermeer. Half Zoetermeer heb ik dus ook al op de foto staan. Ik kom ook altijd luisteraars tegen. Altijd heel gezellig. Die dan zich afvragen wat ik daar in hemelsnaam aan het doen ben. Maar aan het fotograferen dus. En ik moest al mijn opdrachten inleveren afgelopen zaterdag. En ze zijn goedgekeurd. Dus ik mag door. Dat vond ik wel heel
0: erg stil leuk leven ook. Maar er waren eigenlijk, je had een hele portfolio gemaakt. Maar er waren wel, dat wil ik toch even benadrukken. Ja. Twee foto's die er in het bijzonder eigenlijk uitsprongen.
2: Stond jij erop?
0: Ja.
1: Ik heb af en toe een model nodig. Ja. Eentje was je wel heel erg wazig.
2: In zwembroek of niet?
0: Dan zie je niet dat ik het ben.
1: Nee.
0: Maar die andere is echt bijzonder, hè? Want dan is er een heel gat. Mijn buik is weg.
1: Ja. Een hele artistieke foto.
0: Dat is echt een stukje art deco bijna.
1: Nou, absoluut.
0: Dan zie je eigenlijk mijn omgeving. Zie je dan, ik hou twee takken dan vast. En dan zie je de omgeving, dat zal je aanspreken. De duinen lopen dan door in mijn lijf. Ja, dat is echt très artistiek.
1: Wow. Je moet hem gezien hebben, denk ik.
0: Wel echt heel... goed. Flitsend als altijd.
1: Ja, door naar het volgende blok.
0: Hupsakee.
2: Nou ja, die ook eens een keer prijzen.
0: Ja, ook wel eens leuk. Eindelijk. Met de radio proberen we het al jaren.
1: Kan jij niet de volgende keer model staan, Erik?
2: Ja hoor, geen probleem.
1: Ja. Nou, fijn.
0: Wild in de natuur.
1: Ja, wat ik dan weg Photoshop.
0: Ja, daar moet je wel uitkijken. Maar goed. We zijn weer begonnen, mensen. Van harte welkom met de mannen van het goede doel.

0: Dit ben ik, zie je? Heel subtiel.
1: Oh, dat is ook
0: heel netjes.
1: Wat goed voor jou.
0: Ja, ik dacht, ja. Zo kan het ook.
2: Ja, maar het kan ook zo.
0: Ja, en dat doe ik dus niet. Daar begin ik niet aan. Wat ben je rustig op rechts?
1: Nou ja, ik ben nog heel erg het artikel aan het lezen eigenlijk. Ja.
0: Wil je even gewoon goed, dat we... Dat is prima. Wat we even gewoon...
2: Heb je een pauzemuziekje?
0: Een pauzemuziekje of zo?
1: Oh, ja, dat zou wel lekker zijn.
0: Ik weet niet waar ik het vandaan moet
2: kan
0: halen.
2: Kan ik zelf
0: maar...
2: iets neurieën, zeg
1: ja,
2: maar.
1: Ja, nou, als je dat zou willen doen.
0: Ja.
1: Heb je goed weekend gehad, Rijn?
0: Nee, niet met anderen praten, want jij bent aan het concentreren.
2: Weet jullie wat dit vandaag...
0: Mensen, één moment eventjes.
1: Ja, fijn hoor.
0: Zeg maar als je klaar bent, hoor.
1: Nou, voorlopig niet.
0: Wel relaxed.
1: Ja, ik geloof dat ik er wel
0: ben. Ja, toch wel?
1: Ja, ongeveer.
0: Oh, wat fijn.
1: Ja.
0: Ja.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
1: Ja, het gaat om de voorpagina.
0: Ik ben benieuwd.
1: Van het AD, ja. Nou, het gaat over olifanten, tijgers en slangen in Maleisië. Die verliezen namelijk hun leefgebied doordat er bomen uit het regenwoud als duurzame biomassa in Nederlandse energiecentrales belanden. De Stichting Comité Schone Lucht die eist bij de rechter dat het kabinet ermee stopt. Het ontdekte dus dat er complete bomen worden gekapt uit Maleisië. En dat die dus hier terechtkomen om in die biomassa-centrales verbrand te worden. En dat zorgt dan weer voor zogenaamd schone energie. Want biomassa geldt officieel als een klimaatneutraal manier om energie op te wekken. En het was in 2025 de grootste bron van duurzame energie in Nederland. Hout is toegestaan als biomassa om dan te verbranden en die energie vrij te laten komen. Mits het houtafval betreft uit duurzaam beheerde bossen. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. De overheid ging tot nu toe voor circa 9,5 miljard euro aan subsidie gaf die aan het gebruik van biomassa. En die organisatie die sleepte dus voor de rechter om dat in ieder geval te stoppen.
0: Ja, het is ook wel bizar eigenlijk dit, toch?
1: Ja, dat is nogal verschuiven van het probleem ook, het lijkt me.
0: Ja. Je stopt er dus echt allemaal eigenlijk gewoon...

0: dingen in die helemaal niet duurzaam verantwoord zijn.
1: Absoluut.
0: En dan komt het eruit en dan zeg je, dat is duurzaam en we geven je nog wat geld toe ook.
1: Ja, zeker. Ja. Zo is het, ja.
0: Nou.
1: En blijkbaar is er te weinig controle op waar dat hout dan precies vandaan komt.
0: Ja.
2: Waar duizenden demonstranten uit heel Nederland zaterdag op de Dam stonden voor het klimaat, klonken er ook felle pro-Palestijnse leuzen op het plein. Er was zelfs een protestdoek met Hup Hamas, schrijft de Telegraaf over vanmorgen. Al voor het officiële programma op het hoofdpodium voorbij was, galmden weer pro-Palestijnse strijdkreten uit megafoons. Er is ook een Nederlandstalig lied met Leven Palestina, vernietig Zionisme als refrein. Tientallen demonstranten met kenmerkende sjaals hadden zich bij het Nationaal Monument verzameld. Volgens de organisatie deden tienduizenden anderen mee met die klimaatmars.
0: Ja, een heel ander nieuws, maar toch ook wel even wat. Celine Dion.
1: Ja.
0: Ze heeft opgetreden.
1: Ja.
0: Voor het eerst natuurlijk weer in Parijs. Al weken is de hoofdstad van Frankrijk in rep en roer door de comeback van de Canadese zangeres. En daar stond ze dan op het podium in een zwarte strapless designerjurk van Dior met diamanten ketting. Een torenhoog grijs gevaart op het podium dat iets weggeeft van een rotsblok. Splijt als het ware open. En wie komt daar tevoorschijn? Oh. Het is alsof we er nu zelf bij zijn.
1: Is het
0: eerlijk? Celine Dion.
1: Ja.
0: Het is het moment waar haar miljoen fans jarenlang op hebben gewacht. In La Défense, in de arena daar. Dan zingt ze haar eerste noten. Oprah Winfrey op de eerste rij, hartsvriendin. Eerste nummer, dat ging niet zo goed. Ze vloog helemaal uit de bocht. Omdat ze echt hartstikke zenuwachtig was. Want ja, dit was voor haar ook heel, heel bijzonder en emotioneel. Dat bleek wel. Maar het is wel opgelucht ademhalen als blijkt dat ze zich na het eerste nummer herpakt. Had ook een hele band trouwens bij zich met zangers en violisten. En je ziet dan ook wel dat ze er steeds meer plezier in krijgt. Als bijvoorbeeld een van haar gitaristen er lekker op losrokt. Die had er ook zin in die avond. Volgens de krant heeft Dion haar fans zaterdagavond meer dan nodig tijdens haar 2,5 uur durend concert. 26 nummers zingt ze. Ze zoekt oogcontact. Ze gooit een arm omhoog. Ze maakt een vuist. En na het zingen van The Power of Love heeft ze haar volgeblazen wangen zelfs leeg laten lopen. Even een leuk detail om te weten. Ja, dat helemaal leeg. Het is natuurlijk bijzonder, omdat ze is ook ziek. En ik vind het wel echt een prestatie dat ze dit überhaupt weer staat.
1: Ja, absoluut. Ze heeft zo'n syndroom. Dat heet het stiff person syndroom. En daardoor kon ze heel lang dus eigenlijk amper bewegen. Het is wel beter geworden ook.
0: Ja.
1: Dus of ze moeten mee leren leven, deels. Maar ook wel echt wel verbeterd. Dus wel knap. En dat ze het ook dan weer volhoudt. Dus ook wel echt een lang artikel. Ik hoor wel dus alleen maar positieve dingen bij jou. Maar er was ook wel kritiek. Gordon die moest namelijk 1,5 uur wachten. Voordat ze begon. Ja, en dat was die. Ik word er niet vrolijk van.
0: Nee, daar word je ook niet vrolijk van. Nee. Nou ja, en in het tiende nummer dus van de avond ging het ook weer mis. Hè? Dan is zelfs de band is zelfs gestopt. Daar vroeg ze om. En toen is ze opnieuw begonnen. En dat schrijft de krant ook wel. Dat je dus echt kan zien dat ze dat die ziekte haar sporen wel heeft nagelaten. Ja. Ik ben alles wat ik ben, omdat jullie van mij houden.
1: Oh.
0: Dat is wel mooi, hè? Dacht ik zo. Nou ja, en nu we het er toch zo over hebben. Hè? Waarom dan ook niet?

0: nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Wat ga jij doen dit weekend?
5: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
4: Ik ga helpen op een festival.
5: Rondlopen met een bierpomp zeker?
4: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
5: Is dat niet eng?
4: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
5: Klinkt best wel stoer.
4: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
5: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
4: Precies. Iemand nog iets te drinken?
6: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
7: Het is bijna 6:30. Goedemorgen, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
8: Gedetacheerd. Goedemorgen, Jorinde.
7: Goedemorgen.
8: De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is vanaf vanmorgen 11 weken lang dicht. In die tijd voert de provincie Zuid-Holland groot onderhoud uit. De brug krijgt nieuwe verf en de toplaag van het wegdek wordt vervangen. Bij de Geestbrug worden ook de brugbesturing en de software aangepakt. De afsluiting geldt voor al het wegverkeer. Dat moet tijdens de werkzaamheden omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. En ook voor de scheepvaart zijn er nog wel beperkingen. In de woning aan de Jan Bonnerkade in Den Haag heeft gistermiddag brand gewoed. Een bewoonster is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Politie onderzoekt de precieze oorzaak van de brand en de omvang van de schade van die woningbrand in Den Haag. Geiten, tiental kalkoenen en wat kippen. Ze lopen nog onbezorgd rond in een dierenweide in Hoogmade, maar binnen een jaar moeten ze wijken voor woningbouw. De vrijwilligers die zich inzetten voor het dierenweidje zijn er niet over te spreken. Er zitten volgens hen allerlei nadelen aan de locatie voor woningbouw, zegt ook de voorzitter van de stichting die verantwoordelijk is voor de dierenweide. Om te beginnen, zegt hij, is het grasland te klein. Dit is 2/3 van een voetbalveld. Dat krijg je nooit voor elkaar voor woningbouw en parkeerplaatsen. Aldus de voorzitter daar in Hoogmade.
7: En Huub Misé, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Tjet.
7: Die gaat over het weer. En Huub, ja, volgens mij ben je als weerman wel weer nodig deze week. Want we krijgen, denk ik, ik hoor het ook aan je, je bereidt je erop voor. We krijgen echt van alles en nog wat, hè?
9: Ja, min of meer wel. Het zal allemaal een beetje licht wisselvallig toch nog wel zijn. Het wordt niet echt helemaal dramatisch, maar helemaal na zomer wordt het ook weer niet bij ons. Daarvoor moet je echt wat meer naar het zuidoosten van het land. Kijk, de temperatuur, dat is wel goed. Vandaag ook. Het is nu zo'n 13 tot 15 graden. En het wordt vanmiddag, nou, misschien toch nog wel 22 graden. Maar plaatselijk komt er nog mist voor. De lucht is vochtig. Er is nogal wat bewolking. Er komt wel af en toe zon. Kan een beetje regen of motregen vallen. Ja, het is inderdaad van alles wat, maar niet echt helemaal overtuigend. Weinig wind, daar beginnen we ook al mee. En die wind die wordt zuidelijk, zwak tot matig. En dan zien we de komende nacht wolkenvelden, opklaringen. Later weer een kleine kans op mist. Misschien een beetje motregen. 16 graden als minimum, dus de nachten blijven nog aan de hoge kant qua temperatuur. Morgen overwegend bewolkt, misschien een beetje zon. Later op de dag, morgen, is er kans op een bui met in de avond misschien zelfs een klap onweer.
7: Maar geen verregende Prinsjesdag dus?
9: Nee, niet helemaal. Nee. Het is wat dat betreft eigenlijk wel te doen, want het is overdag dus ja wel droog. En de temperatuur morgen ook is aangenaam. Rond de 22 graden in de middag. Dus zo, ja, wanneer die rijtour er is, nou, ik denk dat het een graad of 20 wordt.
7: Ja.
9: En 's middags dus nog wat hoger. Maar vanaf woensdag, ja, dan wordt het langzamerhand wel iets wisselvalliger. Dan is er iedere dag wel kans op regen. Soms ook wel wat zon. En dan moeten we terug naar 18 of 19 graden. Veel wind zal er nog niet zijn. En dat is eigenlijk een beetje het weerbeeld voor de rest dus van de week. En dan zien we toch weer vanaf het weekend en volgende week dat de temperatuur weer wat hoger kan worden. Dat het weer wat droger lijkt te worden. En dat er ook weer af en toe wat zon is. Dus ja, je hebt gelijk. Er zal van alles wat gebeuren. Maar toch ook weer niet eigenlijk allemaal heel dramatisch.
7: Alles met mate.
9: Ja, dat zo is het.
7: Nou, dat is fijn. Ja. Dan gaan we ook nog eventjes kijken bij Daan WB. Want daar zit ook iemand.
10: Ja. Ik ben ook iemand. Hallo.
7: Ja, je bent zeker met iemand. Mij. Je mag er zijn, hoor, zeg je dan tegenwoordig. Hè?
10: Ja, wie ben ik dan?
7: Ja, Erwin Hart.
10: Ah, oké. Okay.
7: Ja, natuurlijk, die ken ik uit duizenden.
10: Ja, stel nou dat je iets anders had gezegd.
7: Ja, dan was je naar huis gegaan. Ja. Hoe is het op de
10: heel
7: weg?
10: Boos. Ja. Nou, ik kan het niet goed zien, want het is mistig in Zuid-Holland. En daar beperkt het zicht. Even opletten allemaal. Als je wat ziet, dan weet je dat het niet mistig is. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hoogvliet, 5 kilometer file. 10 minuten vertraging. Er stond een kapotte auto. Stond, want hij is gemaakt.
7: Juist, heel goed. En dan blijf je er de hele ochtend bij, neem ik aan.
10: Ik ga er vanuit voor wel voorlopig.
7: Dankjewel.
8: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf gewoon luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: van tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: OJ's, Backstappers om 6:11 hier bij Radio West in West wordt wakker. Van harte welkom allemaal, we zijn er weer. Fijn dat je er ook bij bent en we praten je natuurlijk zoals altijd ook bij over het nieuws van deze ochtend. Dat beginnen we in Zweden. De centrum-linkse oppositie daar lijkt de verkiezingen te hebben gewonnen. Bijna alle stemmen zijn geteld en ze hebben 3 zetels meer dan het centrum-rechtse blok. Nog lang in de nacht was het een nek-aan-nek race en dus is het feest bij partijleider Andersen.
1: Anledning att söka en ny samarbetsanda.
0: Er is een reden om te streven naar een nieuwe samenwerking in de Zweedse politiek. En dat wij het vertrouwen hebben gekregen om het Zweedse volk in de Riksdag te vertegenwoordigen, daar moeten we goed mee omgaan. Het is nog wachten op de stemmen uit het buitenland en dan is de winst helemaal zeker.
2: De energierekening wordt volgend jaar waarschijnlijk ietsjes hoger. Dat komt door de hogere kosten die netbeheerders maken. Die kosten worden doorberekend aan de klant. Volgens Netbeheer Nederland moet er volgend jaar veel gebeuren.
3: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
0: In Pauw en de Wit blikt de fractievoorzitter van het CDA, Henry Bontebal, vooruit op Prinsjesdag. Bontebal benadrukt het belang van met elkaar om tafel gaan zitten en in gesprek blijven.
4: Wat ik Jesse Klaver ook vandaag heb horen zeggen, is dat hij zegt bijvoorbeeld de WIA. Dat is een van die onderdelen uit de sociale zekerheid, waar straks, als we niet uitkijken, 1 miljoen mensen in terechtkomen. Hij zegt vandaag ook, ik snap dat daar hervormd moet worden. Dus ja, nou, je kunt er op 2 manieren naar luisteren. Je kunt zeggen, hij stelt een soort ultimatum, maar ik hoor hem ook zeggen, ik snap dat hier iets moet gebeuren. Nou, dan is mijn vervolgvraag, kom aan tafel, het kabinet is volgens mij niet onredelijk. Hier moeten we toch met elkaar gewoon uit kunnen komen.
0: Veel gehoorde kritiek is een gebrek aan visie bij het minderheidskabinet. Ook daar reageerde Bontebal op.
4: Ik ervaar ook dat er constant wel een druk is om het in 20 seconden te zeggen. Dus we zitten ook wel in een samenleving die ook niet zoveel ruimte biedt om echt ook te praten over visies.
0: Ja, het wordt natuurlijk heel interessant, hè? Want straks komen dan die algemene beschouwingen na Prinsjesdag. En gaan ze dat dan allemaal een beetje uitkomen met elkaar?
2: Ja, want er moet natuurlijk nog een partij bij in ieder geval. Het kabinet wil eigenlijk een heel brede coalitie eigenlijk voor de Prinsjesdagplannen.
0: Over links, over rechts.
2: Ja, precies. Ja. Maar dat lijkt toch wel heel erg moeilijk te gaan worden.
0: Ja, nou ja. In ieder geval benieuwd of er aan het einde van de week wat meer helderheid over is. Ik denk op sommige gebieden nog niet.
2: Ik denk het ook
0: niet.
2: Het
0: is natuurlijk vooral toch de vraag wie eigenlijk het gaat betalen, hè? De wat meer vermogende of het andere deel. En dat box 3 ook allemaal hartstikke ingewikkeld. En ik denk dat ze nog even uitstellen.
2: Ja, box 3 is natuurlijk belasting op vermogen.
0: Ja, precies.
2: Zeker, dus dat is eigenlijk meer voor de rijken. Ja, zeker. Ik denk dat er nog flink wat bakjes koffie doorheen gaan. Ook achter de schermen, niet alleen tijdens de debatten.
0: Nee, zeker.
2: Vandaag worden er artiesten gehuldigd in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Dat is omdat ze zijn opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Ik zeg Hall of Fame automatisch, maar het is de Wall of Fame, de muur. Er zitten bekende namen tussen, zoals Herman van Veen, Ramses Shaffy en ook één vrouw, Belinda Muldijk. Zij schreef veel nummers voor Rob de Nijs.
5: Ik was zijn vriendinnetje, dus de platenmaatschappij die had ook zoiets van, ja, waar komt hij nou mee binnen, weet je wel? En ik was een rockchick, ik was helemaal niet uit zijn genre, zal ik maar zeggen. Huh? Dus er was nogal wat twijfel, ik moest mezelf echt bewijzen. En voor Rob was het ook heel belangrijk dat ik zeg maar beter dan goed was.
2: Naast liedteksten schreef Muldijk ook veel boeken en daar wil ze mee doorgaan.
5: Het laatste wat ik heb geschreven was gewoon voor Rob. En toen hij stierf, toen dacht ik van, ik ga nou gewoon weer boeken schrijven. Ik heb een stuk of 20 boeken geschreven, dus er kan er nog wel eentje bij.
0: Als je toch bezig bent.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: En ze wordt vandaag geëerd en ze heeft prachtige teksten geschreven.
6: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Niet het meest snelle noemen wat hij ooit heeft gemaakt. Goedkoop. Laat het licht aan snellen.
1: De buitenpost.
0: En het is ook wel verstandig om nog even het licht aan te laten. Want het is best wel weer donker, hè? Ja, zo op deze tijd.
2: Dat is inderdaad voor het eerst eigenlijk dat me dat opvalt. Ja, dat het weer wat donkerder wordt, s'ochtends ook.
0: Had je of later licht eigenlijk nog je oogjes een beetje dicht om deze tijd?
2: Ik denk het, ja.
0: Ik denk het ook.
2: Het is me niet opgevallen.
0: Nee, maar het gaat ook zo sluipenderwijs, hè?
2: Dat is het, ja. Dat ineens, op een gegeven moment valt het je ineens op, ja. En dit is de dag.
0: De dag is gekomen.
2: Ja.
0: De dag is ook gekomen dat Erik Kooijman is afgereisd naar de binnenstad van Den Haag.
2: Ja, en dat is niet voor niks, want Sylvia die deed afgelopen vrijdag mee met de Sweet 16. Kan jou ook overkomen als je nu even appt naar 070-307-8080 en je geboortedatum doorgeeft. Maar Sylvia, ja, dan vieren we je 16e verjaardag en dan krijg je natuurlijk ook een verjaardagscadeautje.
0: Ja, en Erik, dat heb jij onder je arm meegenomen en je zit nu bij de thuis, hè?
3: Ja, ik zit aan de koffie, haarsbakje. Heel lekker. Hoorde ik nou dat je 16 bent geworden?
4: Ja, goed hè?
3: Dat is ongelooflijk.
4: Ja, je blijft 16. Ja. Eenmaal 16 blijf je 16.
3: Nou, ik zag je net ook al helemaal vrolijk worden dat je op de radio komt. Dus je bent ook echt een radiovrolijk mens.
4: Ja, ik ben gek op de radio. En ik ben al heel vaak, zijn ze hier geweest bij me. Om iets leuks te brengen.
3: Ja, we moeten je een beetje onderhouden ook qua aandacht.
4: Ja, tuurlijk. Dat is heel belangrijk. Want anders raak je de luisteraars kwijt.
3: En je hebt gezelschap van Tom. Maar ik werd binnengelaten door je kleinzoon. Want die logeert bij jou als hij nachtdienst heeft. Ja. Die werkt in de nacht. Ja, ik werk in de ochtend. De nacht, dat lijkt me nog wel heftig hoor. Heb je dat ooit gedaan?
4: Nee. Mijn ex die werkte bij de ATM, dus die was ook vaak 's nachts thuis, laat thuis. Dus ik ben het eigenlijk wel gewend.
3: Ja, een beetje dat het onregelmatig is allemaal. Ja.
4: Ja.
3: Hey, en Sylvia, wat zou je de luisteraars willen vertellen vandaag?
4: Dat ze er gewoon eens een gezellige dag van moeten maken. Ondanks alle ellende en het gezeur. Denk ook eens aan de leuke dingen. Probeer eens positief te zijn. Is niet altijd makkelijk, maar ik vind, probeer het.
3: Dat je ook grappen maakt en zo.
4: Ja, maar zie ook het mooie van het leven. Ik bedoel, we hebben nog steeds prachtig weer. Doe gezellig met de mensen om je heen. En als je wel eens verdrietig bent, dat is heel normaal. Dat heeft iedereen. Maar mensen zijn niet meer positief tegenwoordig.
3: Het mag wat meer gelachen worden en wat vrolijker om je heen te kijken.
4: Ja, en doe eens aardig tegen. Als ik buiten loop, zeg ik altijd iedereen gedag. En iedereen zegt gedag terug. En misschien straal je dat uit. Maar ja, ik probeer het. Lukt niet altijd, maar ik probeer het wel altijd.
3: Je had misschien dominee moeten worden.
4: Hè, nee, ik ben geen preker, zeg. Ik ben wel een kletser, maar geen preker.
3: Nou, zo komt het ook niet over. Ik ga weer verder, want ik ben van de buitendienst. Ik moet zo weer de bossen in. Heb je nog een tip voor mij waar ik naartoe moet vandaag?
4: Wij gingen vroeger altijd naar het Overvoordebos. Maar ik weet niet of dat nog heel veel is. Maar het Zuiderpark. Het Zuiderpark is altijd prachtig. De Rozentuin. Je kan daar prachtig wandelen. Er is een kleine kinderboerderij. Het is altijd mooi, het Zuiderpark.
3: Nou, ben ik helemaal met je eens. Een van de meest ondergewaardeerde plekken van Den Haag. Ja. Alright. Nou, ik ga op pad. Misschien het Zuiderpark, misschien iets anders. We zullen wel zien. Ga je nog iets geks doen vandaag?
4: Nee, weinig. Vandaag geen gekke dingen doen.
3: Maar wel vrolijk, dat weet ik zeker. Ja. Nou, hier is de verjaarskalender. Ja, er staan allemaal gezichten op en zo.
4: Ja.
3: Volgens mij die van mij ook.
4: Ja, ik weet het.
3: Maar ja, je hebt me nu toch al gezien.
4: 28 september is meerjarig. En die is 2 dagen voor mij jarig.
3: Dat is een weegschaal dan, hè?
4: Ja, dat zei ik tegen haar toen de tijd. Welkom bij de weegschaal. Nou, toen vond ze helemaal goud. Vond ze helemaal leuk.
0: Nou,
3: fijne dag, hè, Sylvia.
0: Een en al gezelligheid daar.
3: Ja, daar ben ik.
0: Oh, we hebben Erik ook gevonden. Heel goed.
4: Bedankt voor de mooie
0: Ja, heel graag gedaan. Groetje, Sylvia.

0: As what, hier ben ik. En don't turn around. Zometeen na 7 hebben we iets leuks, hè?
1: Ja, we hebben een extra prijs. De hele week gaan we dat weggeven. En we gaan met de tram. Dat is heel leuk.
0: Ja, maar niet zomaar een
1: tram.
0: Nee,
1: het hele bijzondere.
0: Echt, ja. En, ja. Oh, en we gaan ook mee, heb ik gehoord.
1: Ja, we gaan ook mee. Ja. Ja.
0: En er wordt een liedje gespeeld. Misschien
1: ook nog. Ja.
0: Heel gezellig.
2: Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: Studio Rotterdam-Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Zometeen in West wordt wakker kritiek op asieldeal in het Westland. 7 uur, het Regio Niels met Reinhard Roemer.
6: De provincie Zuid-Holland heeft de veiligheid van de Juliana-sluis in Gouda na invoering van landelijke richtlijnen niet direct getoetst. In 2018 raakte al iemand zwaar gewond bij een val van de brug, maar pas nadat een automobiliste met haar wagen van de brug viel en overleed, is onderzocht of de cameraopstelling aan de nieuwste inzichten voldoet. In een huis aan de Jan Bronnerkade in Loosduinen heeft gistermiddag brand gewoed. Een bewoonster is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt de oorzaak van de woningbrand en de omvang van de schade. En de Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is vanaf vanmorgen 11 weken lang dicht. De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. De afsluiting geldt voor het gemotoriseerde verkeer. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke loopbrug. Meer regio nieuws 19:30, nu het andere nieuws.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
8: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
7: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna €100 miljoen. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won, had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
9: Daar is de winst.
10: 5-7, 16.
9: Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
7: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Erwin de Hart bij de ANWB.
11: In Zuid-Holland komen mistbanken voor op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Hoofdvliet, 10 kilometer langzaam rijdend verkeer.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
16: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, goedemorgen. We tingelen je huiskamer in, de slaapkamer misschien wel. Of zit je al op het werk, dat zou ook zomaar kunnen. Of in de auto.
1: Ja, Ans die bijvoorbeeld, die gaat lekker boodschappen doen met de zoon. Het zo. Naar 070-307-8080. Je mag ook natuurlijk altijd jouw plannen doorgeven aan ons. Ik ben wel benieuwd.
0: Zeker.
1: Wat je gaat doen.
0: Wat staat op het programma aan het begin van deze week? Nou, bij ons iets leuks.
1: Ja.
0: Want we hebben een extra prijs. En daarmee ga ik... Kijk, we laten mensen als Sweet 16 worden. Hè? Dat kan jou ook gebeuren. Maar we gaan eigenlijk met deze prijs ook heel erg terug in de tijd.
1: Dat kan je wel zeggen, inderdaad. Ja. Want als je nu belt naar 070-390-5454... dan kan je komende zondag, dus het is al hartstikke snel, om 12 uur een prachtige rit maken in een historische tram. Als het niet regent, dan is het echt bijzonder, want het is voor het eerst namelijk dat er dan een open tram rijdt.
0: Ja, deze open tram rijdt dan echt als museumtram voor de allereerste keer.
1: Ja, wat is dat voor tram?
0: Het is een prachtige tram. Was ooit
1: paard... Ja, met expert natuurlijk.
0: Zeker. Was ooit zelfs nog paardentram.
1: Oh ja.
0: Zo oud is die al. Toen is die geschikt gemaakt om achter elektrische trams te rijden. Dan hebben we dus gewoon over begin vorige eeuw. Hè. Zo oud is die. Heel veel vrijwilligers zijn jarenlang bezig geweest om hem op te knappen. Het is een juweeltje geworden. Werkelijk waar. Zo mooi. Zit je nog op van die houten bankjes. En ja, je kijkt gewoon alle kanten op en naar buiten zonder dat er ramen in zitten. En ja, dat is een feestje om dat mee te mogen maken. Dan ben je echt even helemaal terug in de tijd. Ga je naar Scheveningen en weer terug vanaf het Openbaar Vervoermuseum in Den Haag. Dus we hopen dat het zonnetje schijnt. En als het nou niet zo is, dan ga je ook in een hele mooie tram. Alleen is die dan dicht. Maar dat is ook de tram zoals die vroeger naar Scheveningen reed. Ja. Ook echt fantastisch mooi.
1: En het leuke is, het HOVM, het trammuseum, gaat dus speciaal voor ons, voor alle luisteraars van West Wakker die deze week die kaarten winnen, een speciale rit organiseren.
0: Ja, heb je dus
1: ik ben dus ook echt letterlijk inderdaad de enige en de eerste, niet de enige, maar wel de eerste die, als het mooi weer is, in die open tram rijdt.
0: Ja, en wij gaan ook mee.
1: Dus ja, we gaan
0: mee.
1: Het is
0: een soort West Wordt Wakker uitje, we zijn er ook.
1: Ja.
0: En ook de maker van het West Wordt Wakker liedje is er. Nou, misschien dat hij hem nog wel zingt en op de gitaar speelt.
1: Ja, nou, je kan misschien ook nog een verzoekje doen. Hij speelt van alles namelijk.
0: Dus het wordt een ontzettend leuke zondagmiddag. Als je wil, 070-390-5454 met de open tram naar Scheveningen. En je bent dan eigenlijk de eerste die dat voor elkaar krijgt. Ja, en ik pak ook even de krant erbij.

0: stond aan als het buiten 40 graden was.
1: Ja, ja, prachtig.
0: En de ruiten wissen piepte.
1: Ja.
0: Dus ik vond het wat minder. Ik reed liever dan op toen de nieuwe.
1: Maar nee.
0: Maar nee, tuurlijk. Het is een leuke tram. Ja, ja. Om te zien is het een leuke tram. Zeker.
1: En dat gaat dan toch helemaal nooit meer uit je lijf en leden, hè, die tram. Dus je denkt, dat is best leuk om weer te gaan doen. Dit dan met een nog oudere tram.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja, nou Karin, we hebben goed nieuws.
2: Ja, ik zet je op de gastenlijst en we zien je zondagmiddag rond 12 uur.
0: Nou, hartstikke leuk. En is dat voor 1 of 2 personen?
1: 2 personen.
2: 2 personen, ja.
0: Oh, ja. Super. Nou, onwijs leuk. En dan gaan we ik kijk ernaar uit.
1: En dan gaan we speciaal voor jou ook nog even zo'n PCC in. Dat je nog even lekker krom voor het raam kan zitten, voor oude gevoelens.
0: Ja,
1: vind je dat leuk?
0: Klopt, 40.
1: Ja.
0: Ja, ja, super. Ja, oké. Okay.
1: Gaan we doen, Kaar. Ik zie je zondag gezellig.
0: Ja,
1: okay. Fijne dag.
0: Doei.
1: Dag. Nou, Karin is erbij. En jij kunt er ook bij zijn, want later vanmorgen dan gaan er nog een keer 2 kaartjes uit.
2: Ja, over een uurtje ongeveer.
1: Kijk, juist. Zorg dat je je tramkaartje bij de hand hebt. Wij knippen hem voor je. En dan maken we er een leuk Westwoord wakker uitje van. 13 voor 7:30 met muziek van Wet, Wet, Wet.

0: Muzikale nattigheid op Radio West. Wet, wet, wet en sweet surrender. 7:59, later dit uur, wordt iemand weer eventjes Sweet 16. Al is het maar gewoon voor een paar minuten met de muziek uit die tijd die hij of zij nooit vergeten is en die nog altijd zo mooi in de oren klinkt. Dat kan iedereen overkomen tegenwoordig, hè?
1: Het kan iedereen overkomen. Het kan jou ook overkomen. Hoe leuk is het om weer even 16 te zijn en verjaardagscadeautje te krijgen en de prachtige muziek uit die tijd weer even op te rakelen. Je kan nu alvast appen naar 070-307-8080. Dat is ons WhatsApp-nummer. Het enige wat je moet appen is even jouw geboortedatum. En dan maken we jou weer even 16 jaar.
0: Ja, tot nu toe alleen maar goede ervaringen hebben we teruggehoord. Ze zijn zeker nog niet 16, de basisschoolleerlingen, maar ze huppelen alweer enkele weken door hun vertrouwde school heen. Zo ook in de basisschool Binkhorst, genaamd KC de Bink. Dat is de enige basisschool daar in die wijk. Nou zou dat bijna niet doorgaan, want de school zou vorig jaar eigenlijk de deuren moeten sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Het riep veel emoties op bij leerlingen en ouders, hebben we toen ook nog gehoord in Westsoortwakker. En die keuze werd dus door de stichting teruggedraaid. We praten erover met Femke Privé, directrice van de school. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat moet toch een intens jaar zijn geweest. Ook voor jou kan ik me voorstellen. Als dan die onzekerheid boven je hoofd hangt, hoe was dat?
2: Dat klopt natuurlijk wel. Het was een bewogen jaar. Het was voor iedereen een lastige tijd, dat is zeker waar. Maar al snel zagen we de kracht van onze ouders, kinderen, ons als gemeenschap. En dat was tegelijkertijd natuurlijk wel weer heel mooi om te zien.
0: Ja, want heeft die kracht er uiteindelijk voor gezorgd dat je nu kan zeggen, nou ja, we zijn weer gewoon actief met de school?
2: Die kracht heeft er voor een belangrijk deel aan bijgedragen, zeker waar. Natuurlijk ook hè, ons bestuur, Lucas Onderwijs, die hierin meegegaan, die dit mogelijk heeft gemaakt. En die dat ook heeft gezien en heeft verteld in actie. Dus dat is een hele mooie samenwerking geworden uiteindelijk.
0: Ja, want wat zorgde er dan? Want natuurlijk, er was veel protest, noem het maar allemaal op. Maar hoe kon het nou dat de school uiteindelijk toch open kon blijven? Wat heeft de doorslag gegeven?
2: Ja, dat is best een technisch verhaal. Maar eigenlijk komt het erop neer. We moesten sluiten omdat we te weinig kinderen hebben. En omdat wij geloven dat we echt gewoon een goed product hebben als school. Waar we heel trots op zijn en waar wij denken dat kinderen verder komen. Krijgen we toch deze kans om in te zetten op het verwerven van nog meer leerlingen.
0: Ja, want dat moet natuurlijk wel gebeuren, hè?
2: Dat moet zeker gebeuren. We hebben echt nog wel kinderen nodig, inderdaad. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft. Maar goed, we hebben dus daarom wat extra tijd gekregen. Dat is fijn.
1: Hoe lang is die extra tijd?
2: Dat ligt natuurlijk een beetje aan. Maar we hebben in 2029, 2030 hopen we op de nieuwbouw. En dan gaan we ervan uit dat we gewoon op volle kracht draaien. Zoals dat iedere basisschool in Nederland graag ziet.
1: Ja, dus het is niet zo dat als nu je target zeg maar niet gehaald wordt, het aantal kinderen, dat je dan komend jaar weer hetzelfde probleem hebt?
2: Nee hoor, zeker niet. Dat ligt niet. Dat is niet zo.
0: Nee, want ik kan me zo voorstellen. Want natuurlijk aan de horizon gloort de zon, zou ik bijna willen zeggen. Ik bedoel, die wijk gaat natuurlijk toch groter worden. Dan komen er ook meer kinderen. Dus het toekomstperspectief op wat lange termijn is toch hartstikke goed.
2: Ja, het toekomstperspectief is echt heel goed. Dus dat is zeker waar, dat ziet ook iedereen. Maar we zien ook allemaal gewoon dat wij gewoon een goede school zijn. Hè? Ja. Wij zijn een school met IB-onderwijs. Dat internationale tintje past natuurlijk ook helemaal bij de wijk. En dat is natuurlijk ook wel wat helpt aan dat iedereen er vertrouwen in heeft.
0: Ja, hoe zijn die eerste weken geweest? Heb je toch wel met een soort trots gevoel rondgelopen van dat je dacht van nou, hop, daar zijn we weer.
2: Ja, het is echt heel leuk om hier te zijn inderdaad. Je ziet dan eenmaal zo'n eerste schooldag dat je al die kinderen met vol vakantieverhalen, goede moed en een klein beetje spanning soms op die bekkies. Maar dat ze zo die school binnenstromen, ja, dat is echt heel leuk om te zien. Ook omdat we natuurlijk zagen dat daar ook weer nieuwe leerlingen tussen zaten.
0: Ja.
2: Ouders die toch het vertrouwen hebben in onze school, ondanks natuurlijk dat negatieve smetje wat er even opgezeept heeft. Maar dat mensen toch ook zien hoe waardevol de wijk is en dat zij hun kind hier dus ook bij willen hebben. Ja, dat is echt wel heel leuk om te zien.
0: Kan ik me voorstellen. Nou ja, ontzettend fijn dat het gelukt is, Femke Privé. Dankjewel hè, en succes daar.
2: Heel erg bedankt. Fijne dag hè.
0: Jij ook.

0: Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hey Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
10: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
9: Ah, check.
11: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
12: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
13: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
14: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
15: Bijna 7:40. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Tjeerd, Hadi, Jorinda.
17: Goedemorgen.
16: Op de Lutherse Burgwal in Den Haag is vanmorgen even voor 7:00 brand uitgebroken in een woning. De brandweer is met meerdere wagens en een hoogwerker op de plek van de brand. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Op een andere plek in Den Haag, in Loosduinen, was gistermiddag ook een woning brand. De bewoonster van het huis aan de Jan Bronnerkade in Loosduinen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe de brand in Loosduinen precies is ontstaan en hoe groot de schade is, is niet duidelijk. De provincie Zuid-Holland heeft de veiligheid van de Juliana-sluis in Gouda niet direct getoetst na de invoering van nieuwe landelijke richtlijnen. Het onderzoek blijkt dat het toezicht moet worden verbeterd. In 2018 raakte een 62-jarige fietser zwaar gewond bij een val van de brug. Die ging open terwijl hij nog op de brug stond. Maar pas nadat een Goudse vrouw van 58 begin dit jaar met haar auto van de brug bij het Juliana-complex viel en overleed, is onderzocht of de cameraopstelling voldeed aan de nieuwe inzichten. De onderzoekers omschrijven de verkeerssituatie bij de sluis als ingewikkeld. Weggebruikers zouden zich er anders gedragen dan de bedoeling is. Zo rijden fietsers vaak nog op het allerlaatste moment door als het verkeerslicht al op rood staat, zeggen de onderzoekers. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is vanaf vanmorgen 11 weken lang dicht. In die tijd voert de provincie Zuid-Holland groot onderhoud uit. De brug krijgt nieuwe verf. De provincie heeft dat niet nodig. En de toplaag van het wegdek wordt vervangen. Bij de Geestbrug worden ook de brugbesturing en de software aangepakt. De afsluiting geldt voor al het wegverkeer. Dat moet tijdens de werkzaamheden omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. En ook voor de scheepvaart zijn er beperkingen.
15: Nee, ook wel goed dat ze dat doen, want anders geeft die brug op een gegeven moment ook de geest.
16: Heel mooi. Ja, al wat goed.
15: Huub. Wat ons opvalt...
16: Die is niet uit de fles, hè, de geest. Dat hoor je.
15: Nee, zeker niet. Wat ons toch opvalt, ik weet niet of jij dat dan ook een beetje ervaart... maar meer mensen zullen het hebben, dat je dan ineens denkt van... jeetje, wat is het toch nog donker, 's ochtends?
5: Ja.
15: En dat krijg je 's avonds ook wel wat meer, hè? Dat dat toch ook weer vroeg alweer een beetje... dat is zo sluipend gaat dat.
5: Ja, nou ja, de dagen worden nu echt toch wel best ook nog wel vrij snel korter, hoor. Ja. Inderdaad, 's avonds al, hè, want hoe laat gaat de zon onder? Iets voor achter, geloof ik. En 's ochtends komt hij na 7 pas op. Het is allemaal even wennen, maar goed, het lukt allemaal wel, hoor. Zeker wel. En we hadden nog een klein beetje zon vanochtend. De bewolking gaat toch een beetje toenemen. Bij die opklaringen die er vanochtend waren... is wel hier en daar wat mist ontstaan. Dat is een beetje plaatselijk, dus daar moet het verkeer nog wel rekening mee houden. En voor de rest, ja, zal die bewolking toch wel weer wat gaan toenemen uit het zuidwesten. Dan komt er weer een front over met af en toe wat regen of motregen. Het is rustig weer, weinig wind. Er komt een zwakke tot matige zuidenwind. En ja, het is een warmtefront, dus achter dat front wordt de wind weer wat meer zuid-zuidwestelijk en wordt er ook wat warmere lucht aangevoerd, zodat het vanmiddag 22 graden kan worden. Dat dan weer wel.
15: Ja, ja.
5: Vanavond wolkenvelden, komende nacht ook wat opklaringen. Heel plaatselijk misschien weer wat mist. Het wordt dan 16 graden, dus vannacht wordt het ook weer niet koud. Morgen op Prinsjesdag beginnen we met een beetje zon. Dat blijft in de ochtend nog wel zo. Dan komt er toch weer wat meer bewolking. En later op de dag, maar dat is pas helemaal aan het eind van de middag. Dan is er wel kans op een bui. Ik denk dat de rijtoer dan wel afgelopen is, hoor, op zich. En we hebben dan toch ook morgen weer temperaturen van 22, 23 graden.
15: Dus eigenlijk een hele mooie Prinsjesdag, toch? Als je
5: eigenlijk,
15: zo hoort.
5: Volgens mij best is het goed wel te doen. Het is niet het allermooiste weer, maar het is goed te doen. En zeker, tussen de middag is het droog. En dan morgenavond dus een paar buien. Woensdag wordt het wel anders, want wat er morgenavond passeert... is een koufront. Daarachter komt met een noordwestenwind woensdag. Wat koelere lucht onze kant op. 18, 19 graden wordt het dan. Komen enkele buien voor. Donderdag, vrijdag, zaterdag is het ook allemaal een beetje... enigszins wisselvallig, met temperaturen 18, 19 graden. Maar vanaf zondag, dat duurt natuurlijk wel weer eventjes... wordt het toch weer wat droger, komt de zon weer wat meer terug... en begin volgende week zou het zomaar weer opnieuw 22 graden kunnen worden. Dus we kunnen nog steeds een afwisseling krijgen... van soms een beetje herfstachtig gevoel... en soms toch ook weer een beetje nazomer.
15: Ja, van alles wat dus.
5: Ja.
15: En Erwin Dart, die is bij de ANWB, ook van alles wat...
17: Valt wel mee. Het is inderdaad, we hebben de mistmelding voor Zuid-Holland nog steeds staan. Verder een file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Knoopend Hoogvliet 7 kilometer. En 5 minuten vertraging op de A12 Den Haag-Utrecht bij Harmelen 7 kilometer file.
15: Ja, hier perfect zicht trouwens. Ik doe even een weermelding.
17: Ah, mooi.
15: Dacht ik, ja. Zo fijn.
17: Leuk.
15: Graag gedaan.
17: Dag.
16: Dag. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: Wordt wakker. Dit is

0: Gilbert O'Sullivan. 7:50, ook in een soort harmonie eigenlijk natuurlijk. Hè. Morgen is het Prinsjesdag, daar hoor je van alles over op Radio West ook. Ook bij ons morgenochtend.
1: Absoluut, ja zeker.
0: Gaan we veel over melden. Maar in Den Haag begint het feest vanavond al. Tijdens Prinsjesnacht verandert de binnenstad namelijk in één groot muziekpodium. Op tientallen plekken zijn optredens van vooral Haags talent te zien. Het is een soort kroegentocht langs jazz, rock, klassiek, spoken word. Het is er allemaal. Alle reden om eventjes vooruit te blikken met Sarah de Bruin van de organisatie van Prinsjesnacht. Sarah, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, toen je vanmorgen opstond, dacht je meteen, ah, ik heb er zin in, dit wordt mijn dag.
2: Zeker. Ik werd super enthousiast en uitgerust wakker. Alles gaat volgens mij volgens plan. Het weer is mooi. Dat is ook fijn, dat is ook niet altijd het geval.
0: Nee.
2: Ja. Ik heb er zin in.
0: Ja, we hebben die Prinsjesdag eigenlijk gewoon al even lekker vooruit getrokken. En dan ook, kijk, als wij gewoon aanleiding zien voor een feestje, dan maken we dat ook. En het gaat toch wel een feestje worden, hè, vanavond en vannacht.
2: Ja, dat zeker. We zijn dit jaar weer een beetje groter. Het is ondertussen de 4e editie. En ieder jaar breidt het aantal locatie en het aantal acts weer een beetje verder uit.
0: Is dat ook door het succes wat het heeft?
2: Dat denk ik dan, hè?
0: Ja.
2: Absoluut. De enthousiaste horeca, enthousiaste artiesten. Het is echt iets wat wel ook gedragen wordt door iedereen die bijdraagt eraan.
0: Ja, want neem ons eens eventjes eigenlijk mee door Den Haag. Hoe ziet dat er straks uit?
2: Nou, we hebben in de binnenstad, ondertussen zijn het 31 locaties. En eigenlijk tussen de Mauritskade en de Bierkade is een hele route. Dus als je de punten pakt, dan heb je de Grapes and Olives en COC Café Hilton. Aan de kant van de Mauritskade, zeg maar helemaal het begin van het Noordeinde. En dan ga je via de Kunstbar, waar een speciaal singer-songwriter-programma plaatsvindt, naar Occasies, La Patrona, De Haagse Broeder, De Filosoof, Hotel Indigo, Hotel Fogo, de Oude Molstraat met de Oude Mol, Le Café, Proeflokaal, ja. Twee Heren.
0: Alles doet mee, hè?
2: En dan helemaal door naar de Bierkade.
0: Ja, maar er zijn ook wel even, want je noemt wel heel veel locaties, maar er zijn ook wel een paar hele bijzondere plekken, hè, waar vanavond wordt opgetreden.
2: Zeker. Doe je dan bijvoorbeeld op de fietsenstalling waar we beginnen vanavond.
0: Daar sta ik niet elke avond naar muziek optreden te kijken, toch?
2: Nee, exact. Wij dachten, hoe leuk is het om eigenlijk al te starten. Omdat het zo in de binnenstad is, gaan we er ook vanuit dat natuurlijk veel mensen dat met de fiets doen. Om al te beginnen wanneer je fiets stapt. Dus daar hebben we de allereerste act begint daar. Een singer-songwriter, Amba Rosalyn. Daarna een piano-duet. En ook helemaal aan het eind wordt er ook afgesloten voor als mensen weer hun fiets ophalen.
1: Ja. Ja, en het is wel even iets anders dan bijvoorbeeld Hotel de Zenders.
2: Zeker.
1: Ja, maar dat is ook een locatie. Is ook een bijzondere locatie, vond ik.
2: Absoluut. Die zijn vanaf het eerste jaar, doen ze al mee. Dat is heel leuk en een hele bijzondere locatie. Inderdaad, vaak staan ze daar dan op de trap in de ontbijtzaal, zeg maar. Dat is prachtig.
0: Ja, er is dus heel veel te beleven. Heel veel muziek, heel veel spoken word. Maar heeft Prinsjesnacht nou ook nog altijd iets met Prinsjesdag te maken? Of is het gewoon een mooie aanleiding om er eens even lekker op uit te trekken en gewoon te genieten van alles wat er te zien en te horen is?
2: Dat laatste natuurlijk sowieso. En we proberen wel ook wel degelijk een soort link te maken door er ook wat inhoud aan toe te voegen. Daarom hebben we spoken word en daarom sluiten we dit jaar voor het eerst af met een nachtmis.
0: Ja.
2: Zoals we zelf zeggen, onze nachtelijke ode aan de democratie. Waarbij er naast muziek ook voordrachten zijn van in dit geval Scott Beekhuizen van Prinses en de Geit en Lauren Nargi van de Pussy Boys. Die dus ook nog een boodschap meegeven aan het eind van de avond.
0: Kijk, nou zo is er eigenlijk voor elk wat wils en zit alles erin. Je moet maar eventjes het complete programma kijken als je geïnteresseerd bent op prinsjesnacht.com. Sarah, dankjewel en een onwijs fantastische avond, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: Joe, dag.
2: Hoi.

0: Een beetje summer sunshine, hè, om de overgang naar de herfst wat makkelijk te maken. De Koors. Ik zeg wel steeds, we doen wat nieuws op West wordt wakker, in West wordt wakker. Maar het hoort er inmiddels al helemaal bij natuurlijk. Sweet 16. En dat is hartstikke leuk. We laten je eventjes, al is het maar voor een paar minuutjes, gewoon 16 worden.
1: Ja, we gaan nu eigenlijk helemaal niet zo ver terug in de tijd. We gaan namelijk naar Ardin. Die lag nog heerlijk te slapen toen ik hem net belde. Maar inmiddels ben je wakker, hè Ardin? Goedemorgen.
2: Ik ben er al helemaal uit.
1: Kijk, dat doe je snel. Ja. Hoe word jij dan wakker? Heb je dan koffie nodig? Of heb je een ritueel 's ochtends?
2: Ja, van mijn bed uitstappen tot de deur uitgaan duurt 4 minuten. Dus ik.
1: Dat doe je supersnel.
2: Ja, dat is mijn kleren aan, tanden poetsen en of de fiets op of de auto in. Dat is top.
1: Ja, wat goed zeg. En dan ben je helemaal fris en fruitig.
2: Ja hoor, de rest doen we lekker op werk. Koffietje, ontbijtje.
1: Ja. Deed je dat ook al zo snel op je 16e?
2: Het was nog sneller.
1: Ja. Ik zei al, we hoeven helemaal niet zo heel ver terug in de tijd. Want wanneer was jij 16?
2: Ja, dat is 2016 geweest.
1: Ja, je bent geboren in 2000, 27 april. Dat is 10 jaar geleden dus. Dus dat is makkelijk rekenen. Wat deed je in die tijd? Zat je nog op school?
2: Toen ik 16 was het eigenlijk een toptijd. Zat ik op school. Op het automeubileringscollege, maar dat was eigenlijk. Dat was meer spijbelen, want ik was veel aan het werken in de kassen. Lekker met mijn vrienden en dat was echt een toptijd eigenlijk.
0: Ja, je hoort heel vaak eigenlijk iedereen zeggen over zijn 16e jaar, dat was een toptijd, dat was fantastisch. De muziek in die tijd, dat vindt eigenlijk iedereen ook altijd nog geweldig. Heb jij dat ook een beetje?
2: Ja, ik heb er toevallig een beetje mijn voorwerk gedaan. Ik heb het een beetje teruggeluisterd en ik kan het wel deels beamen,
0: ja. Ja, mooi is dat, hè? Nou, we hebben ook wat voorwerk gedaan. Dus we hebben ook wat uit de kast getrokken hier. Uit de 2016-kast. Let maar heel goed op, Arwin. En dan zijn we benieuwd, Arwin, wat je ervan vindt.

0: onmiskenbaar natuurlijk Justin Timberlake. Het is ook een beetje jouw tijd, hè, dit allemaal, Jorien. Dus
1: ja, zeker. Ik ben iets ouder dan Arden, ouder, maar nog wel nog mijn jeugd. Ja, zeker.
0: Ja, Arden, Justin Timberlake was er wel helemaal uit die tijd ook, hè?
2: Ja, dat was inderdaad helemaal in de disco, Adios.
0: Ja, ben je helemaal uit je dak gegaan? Was je in de disco wel opvallend aanwezig?
2: Wauw, af en toe wel natuurlijk.
0: Ja, dus hier ging het van goed op?
2: Ja, redelijk. Ja.
0: Nou, dan houden we deze erin, maar we hebben ook hele andere dingen.

0: Ja, Adele die had het weer uitgemaakt met The Lover. Dus er kwam ook weer een nieuw album. Send My Love is dit. Stond ook in de top 40 toen jij 16 was.
1: Die hoor ik voor het eerst. Nee.
0: Ja, echt waar? Of...
1: Nee. Deze, niet helemaal aan mijn muziek was dit destijds.
0: Nee, geen Adele-fan.
2: Nee. Waar hield je op je 16e van? Wat vond je leuk?
1: Ja, dat is heel slecht. Maar mijn vrienden en ik, we luisterden allemaal naar Hardstyle natuurlijk.
0: Oh ja, die zit hier niet bij hoor.
2: Nee, dat niet.
1: Nee,
2: maar lekker stampen geblazen natuurlijk.
1: Lekker stampen geblazen natuurlijk.
2: Ja, in de kas.
0: Ja,
1: hard aan het werk.
2: Ja.
0: Nou, ik heb nog wel een dansbaar liedje in ieder geval voor je. Kan je ook wel een beetje op stampen hoor.
2: Ja, even kijken.

0: Ken je deze nog?
1: Het is geen hardstyle, dan?
0: Geen hardstyle, nee.
2: Nee, maar absoluut een banger. Dat is Cake by the Ocean, dat is een pareltje.
1: Ja. Oh, kijk, zie je?
0: Van DNC, van een van de Jonas Brothers. Joe Jonas, die heeft een eigen bandje ook. En die had toch even een flinke hit met dit nummer.
1: Maar ik, Ardin, als ik dan. We kunnen er eentje helemaal voor je draaien, dan weet ik wel welke dat gaat worden.
2: Ja, dat wordt de laatste natuurlijk.
1: Dat wordt de laatste. Daar kan eigenlijk geen twijfel over bestaan. Ardin, was het even fijn om er even 16 te zijn?
2: Ja, heerlijk.
1: Ja, zou je er nog eens
2: dat is lekker. Dat is lekker wakker worden.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Zijn we nog eens terug willen naar die tijd? Gewoon lekker met je vrienden in die kast staan.
2: Oh, heerlijk.
1: Kijk, nou, dat is precies de bedoeling.
0: Ik heb ook nog een verjaardagscadeautje voor je, Ardin. En je krijgt de enige echte Radio West Mok. Nou, dat vind je vast fantastisch. Ja,
2: dat vind ik echt heel tof.
0: Ja, die komt naar je toe. Nou. Gaan we regelen.
2: Ja, superleuk.
1: Ardin, ga even helemaal uit je dak. Speciaal voor jou. Cake by the Ocean. En fijne dag, hè?
2: Hey, zelfde effectje.
1: Joe, hoi.

0: Jordan, die was weer eventjes helemaal 16. Terug naar 2016, dat is ook verpasselijk ook natuurlijk. Sweet 16, en hier werd hij helemaal enthousiast van om dit weer te horen. Die heeft de glazen uit de kast gedanst hierop. En als jij dat nou ook wil, Jorin, even 16 worden, dat kan, hè?
1: Ja, dat kan je gewoon overkomen als je appt naar 070-307-8080. En het enige wat je moet appen is jouw geboortedatum.
0: Ja, inderdaad. En dat is het enige wat we nodig hebben.
1: Het enige wat we nodig hebben. En dan bellen we je binnenkort om je even 16 jaar te maken. En dan krijg je dus ook nog een leuk verjaardagscadeautje.
0: Ja, en dat wilde ik net zeggen. Dat is natuurlijk ook nog de moeite waard, toch? Dat
1: absoluut.
0: Je ook gewoon echt jarig bent en een cadeautje krijgt.
1: Zeker.
0: Over cadeautjes gesproken. Zometeen na 8 uur voor de tweede keer.
1: Ja.
0: Gaat het eruit?
1: Gaan we komende zondag gaan we met een hele groep luisteraars gaan we met de tram. Ja. En niet zomaar een tram, maar een historische tram. En als het een beetje mooi weer is, moeten we nog even aan Huub vragen natuurlijk. Als het niet regent in ieder geval. Dan is het echt een hele bijzondere, een open tram. Die echt al heel lang niet heeft gereden door Den Haag.
0: Nee, door de burgemeester in gebruik genomen laatst. Dat zou een primeur zijn dat je dus gewoon nog mee mag met dat ding. Dat is verder eigenlijk nog niemand gebeurd buiten wat hooggeplaatste gasten. Zometeen, na 8 uur hoor je er alles over.
2: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
3: Elke dag.
4: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
12: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
13: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
12: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
13: Al 100 jaar.
12: Van der Geest.
13: Dat is verhuizen. En meer.
14: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
0: Is het nog wel veilig in Delftse Hout? Zometeen meer daarover in West wordt wakker. Het 8 uur regio nieuws met Reinhard Roemer.
15: Op de Lutherse Burgwal in Den Haag is vanmorgen even voor 7 uur brand uitgebroken in een woning. De brandweer kwam met meerdere wagens en een hoogwerker naar de plek van de brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De provincie Zuid-Holland heeft de veiligheid van de Juliana-sluis in Gouda na invoering van landelijke richtlijnen niet direct getoetst. In 2018 raakte al iemand zwaar gewond bij een val van de brug, maar pas nadat een automobiliste met haar wagen van de brug viel en overleed, is onderzocht of de cameraopstelling aan de nieuwste inzichten voldoet. En de Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen 11 weken lang dicht. De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. De afsluiting geldt voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke loopbrug. Meer regio nieuws om 8:30, nu het andere nieuws.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
17: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
16: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
18: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
16: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodore in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij de ANWB Erwin Dart.
19: In Zuid-Holland komen mistbanken voor. Er komen ook files voor. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. 5 kilometer bijvoorbeeld tussen Reewijk en Nieuwebrug. Een kwartier vertraging. 10 minuten op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht. 11 kilometer file. 5 minuten op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer file. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knopen te Brekseplein en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer file. En 5 minuten vertraging.
20: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
21: Voordeeluitjes.nl. Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
22: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
23: Voordeeluitjes.nl.
21: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
25: Lekkere van Albert Heijn.
26: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
27: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En net werd iemand dus eventjes Sweet 16. Maar we hebben een hartstikke leuke prijs deze week voor je in de aanbieding. Waarbij je eigenlijk ook helemaal teruggaat in de tijd. Ook eigenlijk nog ver voor je eigen tijd teruggaat. Hè? Dus een stukje geschiedenis wat je aan de lijve kan beleven.
1: Ja, want hoe oud is die? Wanneer reed hij?
0: Nou, dit is zelfs al gewoon elektrisch reed hij mee van het begin vorige eeuw. Maar hij is ook nog paardentram geweest daarvoor. Dus dat is echt hartstikke oud.
1: Dus dat is 18 zoveel?
2: Heel oud.
1: Jeetje. Het gaat dus om een tram. En speciaal voor ons rijdt die bijzondere tram. Dus zondag om 12 uur. We gaan zelf ook gezellig mee.
0: Ja, een Westwoord wakker rit.
1: Ja, echt een Westwoord wakker rit met de hele tram gevuld. Met luisteraars. Als het mooi weer is, dan is het dus die bijzondere tram die ook al als paardentram reed. Nu dus elektrisch achter een andere tram aan.
0: Open tram dus.
1: Een open tram. Dus dan moet het niet regenen. En als het wel regent, dan gaan we met een andere bijzondere historische tram vanaf het Haagse Openbaar Vervoer Museum in Den Haag richting Scheveningen en weer terug. Dus het wordt een bijzondere rit. En je mag ook nog gratis het museum in als we weer terug zijn.
0: En het leuke is dus dat als we inderdaad ook met die open tram gaan, en die andere tram is trouwens net zo mooi, die heeft ook jaren naar Scheveningen gereden. Ja, dan heb je een beetje de primeur. Want het is voor het eerst dat dan gewone reizigers mee mogen met die tram. Dus dat is wel heel lief en leuk dat het aan Westwoord Wakker gegund is. En dus ook aan jou. En wij zijn erbij.
1: Ja,
0: ja, dus dat wordt echt gezellig. Je gaat ook gezellig met ons mee.
1: En het leuke is, ja, je hoorde nu hoor je hem spelen eigenlijk op de achtergrond. De maker van het Westwoord Wakker liedje, die is trambestuurder.
0: Ja.
1: En die gaat ook mee.
0: Ja.
1: En misschien dat hij ook nog wel zijn gitaar meeneemt.
0: Ja, het liedje zingt.
1: Ja, het zou kunnen.
0: Dat zou hartstikke fantastisch zijn. Dus als je mee wil met ons, met het Westwoord Wakker uit je komende zondag om 12 uur. Daar in die hele bijzondere oude tram. En dat het gewoon nog eens even wil beleven. En het is echt een aanrader. Dan moet je nu bellen naar 070-390-5454. 070-390-5454. En dan ga je zondag gewoon gezellig met ons mee. Ja, ik zou het wel weten hoor. Ik zou gewoon eventjes bellen.

0: Nou, Bob, dat doe jij ook heel veel, hè? Note to yourself. Jij schrijft heel veel notes naar jezelf. Ja, dat valt mij op.
1: Ja, ik heb heel veel briefjes en lijstjes en dingetjes van dingen die ik dan moet doen. En ook heel vaak doorschrijf naar de volgende dag.
0: Maar zonder die briefjes zou jouw leven echt een puinhoop zijn.
1: Absoluut, 100%. Ik ben namelijk de chaot zelf.
0: Ja, ik zag laatst een briefje van jou van ook dingen die je allemaal thuis moest doen. En dan wordt het ook heel netjes officieel doorgestreept wat er dan gebeurd is.
1: Klopt.
0: Ik dacht, nou, dat is nog wel een briefje. Je hebt er wel een paar weken voor nodig.
1: Ja. Ik heb nog weinig doorgestreept, kan ik je vertellen.
0: Staat er ook tramrit op met Westwoord Wakker
1: staat
0: nu inmiddels?
1: Erop. Ja,
0: ja, en nou, dat, Nel kan ook zo'n briefje aanmaken. Nel de Kok, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent helemaal blij volgens mij, hè, Nel?
2: Ja, gewoon een verrassing.
0: Ja.
2: Dat lijkt me onwijs gaaf, dus ik ben heel benieuwd.
1: En waarom vind je het zo gaaf?
2: Nou ja, die oude tram trekt me wel. Toch een beetje jeugdherinneringen.
0: Ja, want kan je nog een beetje herinneren wat jouw oudste tram is, Nel? Hoe dat er een beetje uitzag?
2: Het was een open tram.
0: Kijk.
2: En later werd het een beetje een dichte tram. Een beetje aan de voorkant, een beetje geelachtig groen.
0: Ja, zeker.
1: Maar zou je toch in deze tram hebben gereden? Zou dat kunnen, Tjurt?
0: Nou, ik denk, je hebt een kleintje. En je hebt een grote open tram. Ik denk dat Nel de grote open tram heeft gezeten.
1: Oké, en dit is de kleine waar wij mee gaan rijden.
0: Een lieve uitvoering. Maar die is net zo mooi.
2: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, nou ja, Nel, laten we hopen. We moeten een beetje duimen dat het niet regent op dat tijdstip op 12 uur zondagmiddag. Maar dat kan heel goed. Dan gaan we met de open tram. Maar anders gaan we met ook een hele oude tram die ook jaren, ook in jouw tijd, nog naar Scheveningen heeft gereden. Dus dat is net zo leuk.
2: Oh, dat vind ik ook leuk.
0: Ja, en wij zijn erbij.
2: Is ook een herinnering.
0: Daarom. Wij zijn er gezellig bij. We gaan het Westwoord Wakker liedje misschien nog wel zingen. En je mag ook nog in het museum kijken. Dus het wordt een topmiddag.
2: Nou, dat vind ik superleuk.
0: Nou, ik vind het ook hartstikke leuk. Wat fijn dat je erbij bent, Nel. En dan zien we elkaar zondag. Goed?
2: Is helemaal goed. Prima.
0: Joe, tot dan.
2: Nog een fijne dag, jullie.
0: Jij ook. Dag.
2: Ook dankjewel. Dag.

0: Als je nou denkt, ik heb de tram gemist net. Geen zorgen. Morgen, volgens dienstregeling, ook nog weer. Gaan er ook nog kaartjes uit.
1: Ja, de hele week.
0: Hele week.
1: Zo rond na zevenen en na achten. Dus 2 keer in Westwoord Wakker per dag.
0: 4 vrouwen zijn in de afgelopen maanden van hun fiets getrokken en belaagd in Delftse Hout. 2 van hen werden ook aangerand. De politie doet onderzoek en burgemeester Alexander Pechtold roept vrouwen op om voorlopig niet alleen te fietsen door dat recreatiegebied. Verschillende oppositiepartijen vragen zich af waarom daar niet eerder voor is gewaarschuwd. Ik moet toch ook bij Delftse Hout aan jou denken, Jury.
1: Ja, ik moest ook een beetje aan mezelf denken.
0: En ook aan mezelf, want ik loop wel eens met je mee. En met Casper, want Delftse Hout is wel echt een van jouw vaste plaatsen waar Casper echt even goed eruit kan, hè?
1: Ja, absoluut. Daar mogen honden ook los vaak, op veel plekken in ieder geval. Dus ik kom daar regelmatig. Ik heb me nooit onveilig gevoeld, maar ik loop ook daar niet per se in het donker. Dat helpt misschien ook nog wel. Hoewel ik niet precies weet op welk moment van de dag deze vrouwen zijn lastiggevallen. Nee. Dus dat is volgens mij niet bekendgemaakt.
0: Maar pas je dan wel aan dat je denkt, want het is nu ook wel weer dat het eerder donker wordt natuurlijk. Hè? Straks is het alweer, je gaat nog wel eens regelmatig, dan heb je een tukkie gedaan en dan denk je om 5 uur, we gaan nog even voor de grote ronde met de kast.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dat je dan nu denkt, nou, maar dat doe ik dan maar niet in Delftse Hout. Ik ga wel ergens anders naartoe.
1: Nou, ik zou dan niet zo snel in de schemer nog. Nee. Dat je kans hebt dat het donker wordt, dat je daar dan loopt. Nee, ook omdat er nu echt voor wordt gewaarschuwd natuurlijk door de burgemeester en de politie. Zou ik dat dan niet doen, inderdaad. Hoewel, ik heb wel een waakhond mee natuurlijk.
0: Dat natuurlijk wel, maar toch. Maar het is niet op grond van eigen ervaring. Dus je komt daar niet mensen tegen dat je denkt van oeh, dan loop ik even een paar bomen voor om.
1: Nee, niet op het deel van de Delfzout waar ik dan meestal kom. Zo bij dat water.
0: Maar het is wel degelijk gebeurd en dat zorgt dus voor zorgen in de politiek in Delft. Erik Kooijman, jij bent nu zonder Casper, maar wel met jezelf in... Het was wel handig geweest als hij meteen uit geweest. Maar dat hadden we moeten denken. Je bent nu wel in Delftse Hout. Ja, het ziet er nu ongetwijfeld heel vredig uit, toch?
2: Ja, het is rustig, het is mooi. Het is een hele mooie morgen met mist. En het is ook een fantastisch natuurgebied. Dus ik voel me helemaal prettig. Mag je wat vragen? Ik ben van de radio. Er zijn hier wat incidenten geweest met vrouwen die lastig zijn gevallen. Heeft u het gehoord?
3: Ik heb het gehoord, ja.
2: Schrikt u ervan?
3: Ja en...

0: Nee, ik denk dat er altijd wel incidenten plaatsvinden. Maar fijn is het niet natuurlijk. Ik sta er wel even bij stil, ja.
1: Ja, want u loopt nu met de hond hier. Ja. Hij lijkt een beetje op Casper trouwens. Oh. Casper is de hond van de medepresentator Jorinda. Ja.
0: Oh, leuk. Nou, dan heeft ze goede smaak. Ja.
2: Dank je. Ja.
1: Maar het is niet zo dat u denkt van, ik ga niet meer.
0: Nou, ik denk dat ik het donker even oversla. Het wordt natuurlijk straks weer vroeger. Ik ga het liefst om 7 uur 's ochtends wandelen. Ja. En dat ga ik misschien maar heel even laten als het zo weer donker wordt. Ja.
1: Iets of later.
0: Met iemand samen, ja, of iets later. Ja, ja. Ja,
1: de politiek in Delft heeft gezegd, misschien moet het groen wat minder, meer openheid. Maar dat is bijna niet te doen hier. Het is zo groot en zo groen.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja, zou ik ook wel heel erg zonde vinden van het groen. Dus ik hou wel erg van dit groen. Ja, ja, dus wat mij betreft. En we moeten ook niet te veel ons laten leiden door angst. Maar goed, dat is mijn inzicht. Ja. Ja.
1: Ja, dat is een slechte raadgever, zeg je wel. Tegelijkertijd, mannen, die begrijpen het eigenlijk niet zo goed, hè? Dat vrouwen daar bang voor zijn. Het is wel weer een man geweest.
0: Helaas, ja, helaas. En ik moet ook eerlijk bekennen dat ik met een vriendin hier een heftig incident ook heb meegemaakt 1 jaar geleden. Maar dat was op klaarlichte dag. En dat was ook inderdaad door 2 mannen. Ja, ja.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Maar dat is goed afgelopen?
0: Dat is gelukkig goed afgelopen, maar dat was geen fijn gevoel. Ja, ik heb wel gevoeld van, hey, het kan ook heel bedreigend zijn. Deze jongen had duidelijk wat tot zich genomen, zeg maar. Dus ja, ja, en toen ben ik gewoon maar rustig doorgelopen. Joh, je hebt gelijk, wij gaan nu door. Nee. Maar het was niet fijn.
1: Nee. En dan ben je nog met z'n tweeën.
0: Ja. En dan zijn we met z'n tweeën, dat klopt. Ja, ja.
1: Nou, heftig. Succes met de hond en een fijne wandeling.
0: Dankjewel. Ja, komt goed. Van mijn hond moet ik het niet hebben qua bescherming, vrees ik. Maar jullie succes. Oké.
1: Okay.
3: Ja.
1: Nou, ik heb even een rondje gelopen rond het hele meer. En er is een fietsroute die heel veel gebruikt wordt. Pijnakker, Zoetermeer, Delft, Gouw. Dan kan je zo Delft binnen fietsen. Het is ook een hele mooie route.
3: Ja.
1: Die is redelijk open. Maar als je aan de westkant van het water komt, bij het Delftse Hout, zeg maar tegen Ypenburg aan, en daar zijn heel veel parkeerplaatsen ook. Merkwaardig veel parkeerplaatsen. En dat is wel een plek waar ik dacht van, hey, dit is wel een vluchtroute. Mannen in een auto, stel ik me dan zo voor. Maar dat ziet er heel. Dat is ook een beetje luguber. Ja,
3: ja.
1: Zelfs ochtends in de morgen.
3: En als je daar dan naar kijkt, zouden ze daar dan iets aan kunnen doen om het minder luguber te maken? Of?
1: Nou, er waren geluiden om camera's op te hangen. Je kan wel heel goed surveilleren, denk ik, bij die parkeerplaatsen waar auto's staan. Maar dat zijn er echt een stuk of 5 in het bos. Dit is een soort autobos geworden bijna. Dus daar kunnen ze wel wat maatregelen treffen om het iets veiliger te maken.
3: Ja, het is wel opvallend dat de eerste, de beste vrouw die je tegenkomt toch ook wel zo'n ervaring dan nog wel weer heeft opgedaan, hè?
1: Ja, maar ja, goed, er zijn ook buiten aanranders heel veel verwarde mensen.
3: Ja, zeker.
1: En daar is ook heel weinig tegen te doen, denk ik.
3: Ja. Nou, maar goed. Het zijn zo de ervaringen in Delftse Hout, dat het absoluut een mooi gebied is. Ik zou het ook wel zonde vinden van altijd groen, hoor, hierin.
2: Nou, dat ben ik wel met deze mevrouw ook wel eens, inderdaad. Ja, dat is toch een lastig dubio waar je dan in zit.
3: Maakt het juist mooi. Nou, er gaat nog over gesproken worden in de Delftse politiek. Erik Kooijman, dankjewel, hè, daar in Delft.
1: Ja, oké, okay, hè.
3: Op naar het regionieuws van 8:30 met Reinhard Roemer, ook uit Delft.
2: Ja, dat is ook verdacht, vind ik dat.
3: Dat is heel verdacht, inderdaad. Ja. Maar eerst nog maar eventjes George

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
13: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
14: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
15: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op FransMetDeBedderij.nl.
16: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
17: Het is 8:55. Goedemorgen, je luistert naar West wordt wakker. Met het nieuws met Reinhard Roemer.
18: In natuurgebied Delftse Hout zijn de laatste tijd zeker 4 vrouwen belaagd. Ze werden van hun fiets getrokken en 2 van hen zijn aangerand. Verslaggever Erik Kooijman sprak er vanmorgen bij het eerste daglicht iemand aan die haar hond aan het uitlaten was.
19: Ik denk dat er altijd wel incidenten plaatsvinden. Maar fijn is het niet natuurlijk. Ik sta er wel even bij stil. En we moeten ook niet te veel ons laten leiden door angst. Maar goed, dat is mijn inzicht. Ja.
20: Ja, dat is een slechte raadgever, zeg je wel. Nou, er waren geluiden om camera's op te hangen. Ja, maar ja, goed, er zijn ook buiten aanranders. Heel veel verwarde mensen. Daar is ook heel weinig tegen te doen, denk ik.
18: Burgemeester Alexander Pechtold van Delft roept vrouwen op om voorlopig niet alleen door het recreatiegebied te lopen of te fietsen. Verschillende oppositiepartijen in de gemeenteraad van Delft vragen zich intussen af waarom er niet eerder is gewaarschuwd. De provincie Zuid-Holland heeft de veiligheid van de Juliana-sluis in Gouda niet direct getoetst na de invoering van nieuwe landelijke richtlijnen. Het onderzoek blijkt dat het toezicht moet worden verbeterd. In 2018 raakte een 62-jarige fietser zwaar gewond bij een val van de brug. Die ging open terwijl hij nog op de brug stond. Maar pas nadat een Goudse vrouw van 58 begin dit jaar met haar auto van de brug bij het Juliana-complex viel en overleed, is onderzocht of de cameraopstelling voldeed aan de nieuwste inzichten. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. Provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren moeten sluiten vanwege een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing weten tegen te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
6: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het verwerven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wel kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
18: Ja, de nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona en de stikstofcrisis. Maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen.
17: Gaan we naar Huub Mizee. Goedemorgen.
21: Goedemorgen, Jorinda. Ja,
17: we krijgen nog even een toetje. Een zomers toetje.
21: Ja, min of meer qua temperatuur. Ja, nee, want ik wilde eigenlijk ook nog wel zeggen dat de mensen die vroeg opgestaan waren, wat eerder dan wij nu zijn, die hebben nog wel een mooie ochtendrood gezien. Maar ochtendrood geeft water in de sloot. Ach. Ja, vandaag gaat het toch nog wel weer een beetje regenen. In Zeeland regent het een beetje. Het is een warmtefront dat over onze omgeving naar het noordoosten zal trekken. Daardoor is het toch vrij veel bewolking. En zoals gezegd, in de loop van de dag af en toe een beetje regen en motregen. Het is heel rustig weer. De mist is verdwenen bij ons in Zuid-Holland eigenlijk. En er komt een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt wel 21 graden, dus die temperatuur, dat komt wel goed. En dan zien we de komende nacht grotendeels droog weer met wolkenvelden, enkele opklaringen, heel misschien een beetje mist. Het wordt niet kouder dan 16 of 17 graden. En morgen, dat ziet er wat beter uit. Dan is er zelfs af en toe wat zon in de loop van de dag. Dus nou, misschien net wel tijdens het middaguur met de rijtour. Later op de dag is er wel kans op een bui. Dat kan ook in de avond zijn. Morgen een zuidwestenwind voor de 22 of 23 graden. Dat is inderdaad dat heerlijke nazomertoetje wat we nog krijgen. Voordat het woensdag en donderdag toch wel weer wat wisselvalliger wordt. Met kans op weer opnieuw een paar buien. En dan wordt het nog maar 19 graden. Donderdag en vrijdag 18. In het weekend zaterdag nog wat regen. Daarna vanaf zondag toch weer wat beter. Begin volgende week ook weer af en toe zon. Wordt het opnieuw weer iets boven de 20 graden. Nou ja, zo kunnen we dus iedere dag af en toe een beetje wennen aan de herfst. Maar er komen ook nog zeker enkele aangename dagen.
17: Nou, dat is goed om te horen. Dankjewel, Huub. En dan gaan we ook nog naar Erwin de Hart. Ja, je zingt met je eigen tune mee.
22: Ja, het is zo'n mooi liedje.
17: Ja, zeker, ja.
22: Is er ook een singeltje van te krijgen?
17: Nou, als jij hem inzingt, dan kunnen we maken.
22: Oh, nee, ik dacht gewoon instrumentaal, een soort James Last.
17: Oh, zo. Nou, ik wil hem best naar je sturen, hoor. We kunnen hem officieel uitbrengen. Misschien wordt het een hit.
22: Misschien wordt het een hit. Ja. Nee, heb je.
17: Ja, zo is het. Hoe is het op de weg, Erwin?
22: Ja, ik vind het weer niet een drukke spits voor de regio dan. Veel vertraging is er niet op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Rijswijk. Plaspoel, Polder, 5 minuten extra en 6 kilometer file. 10 minuten op de A4, nog niet eens van Den Haag naar Amsterdam tussen Knopend de Hoek en Knopend de Nieuwe Meer. 8 kilometer file. Bijna 8 minuten op de A16 Breda-Rotterdam bij de Van Brienenoordbrug. En 9 minuten op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Knoop het Gouw en Terbrechtseplein in 10 kilometer file.
17: Zou je het dan ook leuk vinden als we er een remix van maken? Een beat eronder?
22: Ja, doe dat maar op de B-kant dan.
17: Ja, dat is goed. Ja. Tot zo, Erwin.
18: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Jimmy Cliff en Reggae Night. 12 over half 9 bijna. We zoeken even contact met onze Herman.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Ja, Herman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En we moeten even terug naar zaterdag, naar de wedstrijd van ADO Den Haag tegen FC Twente. Vijfde nederlaag al van dit seizoen. Wat mij vooral ook opviel, dat ze begonnen zo moeizaam, die wedstrijd.
2: Nou, inderdaad. Je kan ook zeggen, Twente trok even flink van leren in de beginfase van die wedstrijd. Bij ADO Den Haag was het eigenlijk niet meer dan achter de feiten aanholen en hopen dat de overlevingsmodus snel gevonden werd. Nou, daar slaagden ze eigenlijk wel redelijk in. Maar ze werden inderdaad, wat je zegt, Jette, ze werden redelijk van het kastje naar de muren gestuurd. En dan is het een wonder dat Twente niet kan profiteren. Ja, dat het dan uiteindelijk 2-0 wordt uit twee dode spelmomenten. Hè? Een penalty van Weghorst en Prupper uit een hoekschop. Ja, dat is dan eigenlijk des te pijnlijker. Ik had het idee dat de spelers van ADO Den Haag behoorlijk onder de indruk waren van FC Twente. Ze speelden met een wat aangepaste tactiek, waarbij Ratering als een soort Dumfries de hele rechterkant moest bestrijken. Bij balverlies was hij dan de vijfde verdediger. Dat was allemaal in het begin een beetje onwennig. Maar ja, het is, de conclusie is, hè, we kunnen er lang over praten, nog altijd geen overwinning uit zes wedstrijden voor ADO Den Haag. 1 puntje. En ze staan inmiddels op de laatste plaats. Want Cambuur, de concurrent voor die laatste plaats, won eigenlijk heel verrassend met 3-0 van NEC. En laat het nou volgende week ADO Den Haag tegen Cambuur zijn.
0: Dat wordt wel een hele belangrijke wedstrijd, hè?
2: Absoluut, want ik denk dat als ook daar weer niet gewonnen wordt, dan gaan de kopjes nog meer hangen. En zie dan nog maar eens uit dat dalletje te komen. Dan sta je na 7 wedstrijden nog altijd zonder overwinning. Ja, en dan weet je dat het eigenlijk wel een heel lastig verhaal zou kunnen gaan worden dit seizoen. Dus Cambuur volgende week is echt cruciaal. Zonder dat daar maatregelen en hoofden en koppen en stoelpoten moeten sneuvelen. Maar ja, het is er wel eentje waar alles uit de kast getrokken moet worden.
0: Het kan zo'n kantelmoment zijn eigenlijk, denk ik.
2: Kantelmoment, dat is het. Ja, schitterend.
0: Ja, ik zit hier ook niet voor niks. Dat we even kijken ook naar de rest van de Eredivisie. Want wat natuurlijk vooral wel opviel, was dat er werden wel wat grote scores geboekt, hè?
2: Er werd echt flink gescoord, inderdaad. Ja, de uitschieter daarin was natuurlijk Feyenoord. 7-0 uit bij PEC Zwolle. Na midweeks te zijn weggepoetst in Barcelona met 5-1. Ja, de ploeg van Bronckhorst die komt er wel goed voor de dag. PEC was ook wel heel erg zwak. Maar 7-0, dat is een uitslag die je ook niet iedere dag behaalt. PSV wint met 4-1 van Sparta en Ajax wint met 5-1 van Fortuna. Dissonant eigenlijk AZ dat op vrijdagavond al met 1-1 gelijk speelt tegen Willem II. En dat betekent dat PSV de nieuwe koploper is in de Eredivisie. En ADO, we hebben dus een nieuwe koploper en een nieuwe nummer laatst. PSV nummer 1, ADO nummer 18.
0: En dan Formule 1.
2: Oh, is de jingle
0: ik doe hem zelf. Dat is wat goedkoper.
2: Klinkt beter eigenlijk. Ook. Ja. Ja, Max Verstappen behaalt een tweede plaats in Madrid. Nieuw circuit daar. Nou, daar hadden de rijders hadden behoorlijk wat kritiek op dat nieuwe circuit. Maar Verstappen wordt daar tweede. Had daar wel trouwens een beetje mazzel, hoor. Want er kwam een virtual safety car... Max die kan de pits in en Lando Norris die was die pits net voorbij, waardoor Max de tijdwinst kon boeken, waardoor hij op de tweede plaats kon eindigen. Antonelli won de race moet ik zeggen in Madrid en Max die moest eigenlijk wel een beetje lachen om die tweede plaats. Nou, dat was niet heel erg verdiend, want ze komen nog heel veel tekort met die Red Bulls, maar de puntjes en die tweede positie die zijn binnen, hartstikke mooi.
0: Ja, dag Herman.
2: Ja, dit is een vrolijk mailtje.
0: Dit is een heel vrolijk mailtje. Ja hoor. De eerste overwinning is binnen voor SVV Scheveningen. Ik lees hem ook vrolijk, hè. In en tegen Spijkenisse sloegen de Schollekoppen vlak voor tijd toe door de beslissende 2-3 uit een hoekschop in te koppen. Ik krijg nu ook weer wat vertrouwen in jouw woorden, Herman. Groeten, Kees.
2: Ja, nou, ik ben blij dat het eindelijk een keer goed uitpakt. Want ik probeer Kees iedere maandag eigenlijk een beetje gerust te stellen.
0: Vaak tegen beter weten in, laten we
2: vaak tegen beter weten in, inderdaad. En ik zeg ook altijd bij, ja, weet je, als je maar vaak genoeg roept dat Scheveningen gaat winnen, dan zal het een keer wel uitkomen. Daar hoef je geen groot voorspeller voor te zijn.
0: Ik weet niet of dit de teksten zijn waar Kees op hoopt, hoor.
2: Nee, maar het is wel eerlijk. Je moet ook wel eerlijk naar jezelf zijn. Nee, ja, fantastische overwinning uit bij Spijkenisse. En zeker als die dan tot stand komt in de allerlaatste minuten. Dat is hartstikke mooi. En ze kunnen met een gerust hart de volgende wedstrijd tegemoet gaan, denk ik.
0: Ja, en wat viel verder nog op eigenlijk op het amateurveld?
2: Verder viel met name op dat Quick Boys de ongeslagen status blijft behouden. Die hebben alle wedstrijden nog gewonnen. 3-1 winnen ze van Roda Raalte. Dat is de nummer laatste. Het is wel jammer dat ze een tegendoelpuntje kregen. Want dat was de eerste van dit seizoen. In de derde divisie B is het FC Lisse dat ook nog tot nu toe alles heeft gewonnen. Ze winnen met 3-2 van TOGB. En dan toch nog even terug naar de tweede divisie. Rijnsburgse Boys. Uit bij Kozakken Boys. Een 6-1 nederlaag. Het was een volledige off-day. Een dramatische wedstrijd voor Rijnsburgse Boys. Ja, die staan er nog even niet lekker op aan het begin van het seizoen.
0: Nee, daar moet nog wel een tandje erbij ook. Zoals ze dan zo mooi zeggen. Mag ik jou ontzettend bedanken?
2: Dat mag je. Graag gedaan.
0: Tot snel.
2: Tot snel, hoi.
3: Je luistert naar West wordt wakker.
4: Dit is...

0: Ik vond het een belachelijk idee nog steeds trouwens om te leren hoe je met wapens om moet gaan, om daarmee anderen te doden die je niet kent. Ik bedoel, van zo'n primitieve manier van doen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Op de muur zaten al die West-Duitse mensen en die zwaaiden naar ons. En ik wist, die kunnen de muur naar beneden gaan. Die kunnen gewoon over de grens naar ons toe komen, kunnen mijn hand geven. Ja. Maar als ik één stap die kant doe, dan gaan ze schieten.
3: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Rita Franklin, zometeen in het volgende uur natuurlijk.
1: De Radio West tijdmachine.
0: De Mistvaders zijn opgetrokken, dus dat komt helemaal voor elkaar. Hij mag gewoon vliegen. We hebben wel iets moois aan boord, hè?
2: Ja, de hoofdprijs. Ja, dat is eigenlijk gewoon gratis geld.
0: Echt waar. Gratis geld? Gratis ik hang aan je lippen, jongen.
2: Ja, 100 euro. Het is een tegoedbon, maar die kan je op allemaal verschillende manieren uitgeven.
0: 100 euro?
2: 100 euro gewoon. Kan je bij een doe-het-zelf zaak doen of een speelgoedwinkel. Zelfs een lingeriezaak. Maar je kan ook gewoon lekker naar de bioscoop. Daar kan je wel 10 keer van naar de bioscoop, denk ik.
0: 100 euro?
2: 100 euro.
0: Ja. Zometeen gewoon in de Radio West tijdmachine.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
14: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
13: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
0: Zometeen dus in West wordt wakker.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Met zoals Jorien het zo mooi uitdrukte, gratis geld. Wie wil dat nou niet?
2: Ja, ik wil het wel hoor, gratis geld. Maar ik mag niet meedoen.
0: Nee, dus helaas. dat blijft voorlopig gewoon hopen. Hij komt werkelijk naar binnen gestormd. De enige echte Reinhard Roemer. Met het laatste nieuws. Overzicht van het regionieuws van 9 uur.
15: KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Omdat er met enige vertraging alsnog duizenden woningen bijkomen. En dus leerlingen. In natuurgebied Delftse Hout zijn de laatste tijd zeker 4 vrouwen belaagd. 2 slachtoffers zijn aangerand. De Delftse burgemeester Alexander Pechtold roept vrouwen op om voorlopig niet alleen door het recreatiegebied te lopen of te fietsen. Oppositiepartijen vragen zich intussen af waarom er niet eerder is gewaarschuwd. En de Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen 11 weken lang dicht. Provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. De afsluiting geldt voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke loopbrug. Meer regionieuws straks om 9:30. Nu het andere nieuws.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
17: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
16: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
18: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
16: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Erwin de Hart is bij de ANWB.
19: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer een kwartier vertraging in 8 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen 3 kilometer file en een kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. 4 kilometer file geeft ruim 20 minuten vertraging.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
22: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
23: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
24: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
25: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
26: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
25: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
26: Voordeeluitjes.nl. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
27: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: En zometeen stap je misschien wel met ons in...
1: De Radio West tijdmachine.
0: Met dus wel een hele mooie hoofdprijs aan boord. Gratis geld hoorde ik Jorien zojuist roepen. En dat is eigenlijk wel helemaal wat het omschrijft.
2: Ja, want je krijgt dan namelijk, als je dus 3 vragen goed hebt, dan maak je de kans op 100 euro. Het is de nationale keuze cadeaukaart. En je hebt dus genoeg keuze om het uit te geven. In meer dan 200 winkels, kan online, soms ook een fysieke winkel. En het is echt van alles en nog wat. Je kan naar de bioscoop, je kan nieuwe schoenen kopen. Naar de drogist, is ook vaak duur, hè, om al die shampootjes en andere drogistspullen te kopen. Lingeriezaak, kledingketens, die zitten erbij. Oftewel, je kan echt lekker gaan shoppen voor 100 euro.
0: 100 euro, mensen. En het zijn dure tijden. Dus zo'n nationale keuze cadeaukaart, dat komt hartstikke goed van pas. Nou, mond vol, maar je hebt er wel wat aan. Het is namelijk ook vol geld. Dat is dus de hoofdprijs waarvoor je kunt kwalificeren vandaag in de Radio West tijdmachine. De moeite waard. En als je 1 vraag goed beantwoordt, hebben we natuurlijk ook wel iets moois.
2: Ja, want de komende dagen wordt het nog wel best wel warm. Maar daarna koelt het natuurlijk snel af. En daarom krijg je de Radio West sjaal. Dan zit je er lekker warmpjes bij deze winter.
0: Die kan je niet op tijd genoeg krijgen, inderdaad. De Radio West sjaal was ook mooi. 070-390-5454 voor de nationale keuze cadeaukaart ter waarde van 100 euro, mensen. En een sjaal van Omroep West helemaal in de lijn. 070-390-5454. En je gaat ook nog gratis en voor niets mee. Wat wil je nou nog meer? Met de Radio West tijdmachine. Nu maar bellen.

0: Diggy Dex en Eva eroveren. Oh ja, heerlijk. Slaap lekker. Eigenlijk wel een van mijn favoriete liedjes, moet ik zeggen. Vooral ook gezien het thema.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ik ben namelijk gek op slapen. En ik denk dat dat echt even de ding is die ik het beste doe. Ook.
2: Oh ja.
0: Dat het echt wel een kwaliteit is van mezelf. Ja,
2: Oké. Heb je dat altijd gekund?
0: Altijd.
2: Ja, ja. Je hebt het niet hoeven leren.
0: Nee. Dat ging echt vanzelf. Dat is dan zoiets, dat heb je gewoon, dat zit in je.
2: Ja, is een natuurtalent.
0: Een natuurtalent, ja zeker. Maar nu ben ik hartstikke wakker, want de tijdmachine gaat de lucht in. En daar moet je bij blijven. En wij gaan samen met Anja vanmorgen. Anja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, je vond het spannend, hè?
3: Heel erg, ja.
0: Ja, en hoe komt dat dan?
3: Geen idee. Kan ik je niet zeggen.
0: Nee,
3: maar dat schiet er opeens in.
0: Ik snap het. Maar we gaan je er helemaal doorheen helpen natuurlijk. Je mag zo dadelijk lekker naast Jorinda gaan zitten. Die houdt desnoods zelfs op verzoek je hand vast.
2: Ja hoor, geen probleem.
0: Geen probleem.
3: Ja, man.
0: Gordeltje om. En dan gaan we gewoon eens even een reis maken naar in ieder geval een jaar waar we al een tijdje niet geweest zijn. Of zelfs, Anja, misschien wel helemaal nooit een stap gezet hebben. Dat ligt natuurlijk aan de leeftijd.
3: Oké.
0: Zou zomaar kunnen. Nou, ben je er een beetje klaar voor?
3: Ja.
0: Goed zo. Nou, dan worden de straalmotoren gestart. We zien de vlammen al uitkomen. En we gaan eens eventjes kijken welk jaar we bezoeken.
1: Deuren gaan dicht. Gaan open.
0: En ik denk dan altijd, oh, nou, dat is helemaal niet zo ver weg. Maar aan de andere kant, 1993, het is natuurlijk ook, ik kan niet rekenen, maar het is best wel weer een tijdje geleden ook, toch?
2: Ik heb het net meegemaakt.
0: Ja.
2: Ik was 2.
0: Nou, ik bedoel maar. Ja. En Anja, heb je het ook net meegemaakt of was je dat toen nog eventjes?
3: Nou, ik was er al even.
0: Ja? Ja, 1993, ja, het is misschien zo. Kijk, hoe verder weg het is, blijkt altijd hoe meer we er nog van weten. Zo eventjes, hopsakee. Ja. Geldt dat voor jou ook als het gaat om 93? Dat je denkt, nou, moet ik wel even goed over nadenken.
3: Nou, 93 was voor mij een hele drukke periode met kids enzovoort.
0: Oh ja.
3: Dus ik weet niet of ik het allemaal nog weet hoor, wat er toen gebeurde.
0: Nee.
2: Je hield het allemaal niet zo goed bij jou natuurlijk, omdat je het zo druk had. Het nieuws en zo.
3: Ja.
0: Wat had je echt, waren het echt nog kinderen in de leeftijd dat ze je echt wel de hele dag een beetje nodig hebben als moeder?
3: Nou ja, lagere school, zou ik maar zeggen.
0: Ja, zeker. Wel een leuke tijd ook, kan ik me voorstellen.
3: Ja, zeker.
0: Toch?
3: Zeker.
0: Ja.
3: Ja.
0: En zijn ze nu allemaal het huis uit?
3: Allemaal.
0: Juist, ja. Nou, dan kunnen ze nu ook niet afleiden, Anja. We gaan maar eens kijken inderdaad wat jij nou van 1993

0: Ja, Johnny natuurlijk. Ja.
1: Welk artiest verandert dat jaar, dus in 1993, zijn naam naar Tafkap? De artist formerly known as... Ja, welk artiest? Wie noemde zich Tafkap?
0: Dat weet ik.
1: Ja, en wat was...
0: Dat weet ik. Dat was Prince.
1: Welke Jeroen speelt in 1993 in de Amerikaanse film The Fugitive? Het is een van de meest succesvolle films van dat jaar. En dan zat deze Jeroen, alsof er niks aan de hand was, gewoon in. Maar over welke Jeroen hebben we het?
0: Oh.
1: Nou, dat zei hij ook, hoor, toen hij de rol kreeg. Dat was wel zijn eerste reactie.
0: Ja, even denken.
1: Ja, denk maar eventjes. Hele bekende Jeroen.
2: Ja.
0: Ja, precies. Krabbe.
3: Je hebt 3 vragen.
1: Ja.
2: Toch goed opgelet.
1: Nou, en wat ik grappig vond bij jou, het zit allemaal in laadjes, maar er zit net iets voor in het laadje. Je moet er even iets uithalen en dan komt het antwoord tevoorschijn. Ja. Nou, Anja, zo zie je maar. 1993 had je toch ook nog wel aandacht voor andere dingen als alleen maar voor je kinderen. En dat levert je het volgende op.
2: Ja, je krijgt sowieso alvast die prachtige prijs, namelijk de sjaal, de Radio West sjaal. En vrijdag, misschien zit je wel in de finale voor die 100 euro, die bon die je overal mag uitgeven.
1: Dat zou wat zijn.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Ja,
0: heel leuk.
1: 100 euro gewoon. Anja, ik vond het ontzettend leuk dat je met ons meeging.
0: Toppie.
1: En het viel mee volgens mij, hè?
0: Echt heel mooi, ja.
1: Goed zo. Fijne dag, Anja. Stap veilig weer uit.
0: Is goed.
1: Dag. En we blijven nog eventjes in 1993 met muziek dus van Ace of Base en The Sign.

0: voor 9:30. Radio West, West wordt wakker. De tijdmachine vliegt natuurlijk straks ook weer uit bij Bernard in aan de bak. En dan maak je dus ook weer kans op die fantastische bon ter waarde van 100 euro... waar je van alles en nog wat mee kunt doen. En we hebben WhatsApp.
1: Ja, dat is 070-307-8080. Dan kan je alles appen naar ons. Je kan ook foto's doorsturen. Je kan berichtjes inspreken. Dat laten we dan horen op de radio.
0: Ja, dat is zo leuk.
1: Ik vind het altijd leuk. Sam die houdt ons altijd een beetje op de hoogte van wat hij aan het doen is. Allereerst is hij helemaal blij, want hij heeft de afgelopen week namelijk de tijdmachine gewonnen. Oh. En is er vandoor gegaan met die mooie koffiemachine.

0: Oh, zo.
1: De hoofdprijs. Dus gefeliciteerd nog natuurlijk. Was vrijdag bij Bas. En verder schrijft hij... Ja, zaterdag ben ik met de vakantiereis begonnen. Hij had hem al even aangekondigd in WhatsApp ook afgelopen weken. Met de trein naar Wenen gereisd. Via München. Gisteren een excursie gemaakt in Wenen. En vandaag door naar Bratislava in Slowakije. Waar we dan ook weer een stadstour gaan maken. Dus dat was een ontzettend leuke, leuke vakantie volgens mij. Er zitten ook wat foto's. Mooi. Hij is dus met de trein. Er staat hierop dat zo'n... Ik zie hem wel eens rijden. Zo'n witte trein met zo'n rode streep. En daar staat dan DB. Ja, is dat de Deutsche Bahn?
0: De Deutsche Bundesbahn, hè?
1: De Deutsche Bundesbahn.
0: Ja. En Deutsche Bahn heette tegenwoordig natuurlijk, hè, vroeger. Want dat was natuurlijk toen nog West-Duitsland was. Dus jij zegt het eigenlijk beter dan ik zo.
1: En de Deutsche Bahn. Ja, precies.
0: Ja, heel ouderwets.
1: Hij staat er zelf ook op. Hij zegt nog, je hebt het goed gezien. Ik heb mijn bril niet op, ik heb een bril op, want ik ben mijn lenzenvloeistof vergeten. En de winkels waren gesloten.
0: Oh, dat is lastig. Maar heeft hij wel zijn koffiemachine dan bij zich die heeft gewonnen, vraag ik me af. Want die kan je zo natuurlijk onder je arm meenemen.
1: Ja, dat zou ik wel doen. Ja, dan heb je altijd goede koffie.
0: Nou, we krijgen ongetwijfeld nog meer verslagen. En laat vooral weten wat je aan het doen bent. Of als er iets in het programma gebeurt waar je tegenaan wil bemoeien. Het mag en het kan allemaal.
1: 070-307-8080. Het is ook de plek om je op te geven voor Sweet 16. Hè? Als je even 16 jaar wil worden, krijg je van ons ook een verjaardagscadeautje. Duik we even in de muziek van die tijd. Het enige wat je daar moet doen is je geboortedatum appen.

van Sweet 16 aanmelding. Oh, en we hebben Phil Collins. Sweet 16, ik wil graag... 17, nee, dat doen we niet. Daar gaan we niet aan beginnen. Ja. You can't hurry love, trouwens.

0: Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
4: Ik ben flexibel.
3: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
4: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
3: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
15: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: Half tien, goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
19: Goedemorgen Geert, goedemorgen Jorinda.
20: Goedemorgen.
19: Op een woonboot in Valkenburg is vanochtend brand geweest. Die ontstond in een accu, zegt de brandweer. Bij de brand kwam veel rook vrij. Hoe groot de schade is, wordt uitgezocht. De woonboot ligt aangemeerd aan de Voorschoterweg in Valkenburg. De bewoners raakten niet gewond. In natuurgebied Delftse Hout zijn de laatste tijd zeker 4 vrouwen belaagd. Ze werden van hun fiets getrokken en 2 van hen zijn aangerand. Verslaggever Erik Kooijman sprak er vanmorgen iemand aan die haar hond aan het uitlaten was.
21: Ik denk dat er altijd wel incidenten plaatsvinden. Maar fijn is het niet natuurlijk. Ik sta er wel even bij stil. En we moeten ook niet te veel ons laten leiden door angst. Maar goed, dat is mijn inzicht. Ja.
22: Ja, dat is een slechte raadgever, zeg je wel. Nou, er waren geluiden om camera's op te hangen. Ja, maar ja, goed, er zijn ook buiten aanranders heel veel verwarde mensen. Daar is ook heel weinig tegen te doen, denk ik.
19: Burgemeester Alexander Pechtold van Delft roept vrouwen op om voorlopig niet alleen door het recreatiegebied te lopen of te fietsen. Verschillende oppositiepartijen in de gemeenteraad van Delft vragen zich intussen af waarom er niet eerder is gewaarschuwd. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
23: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het verwerven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wel kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
19: Die nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona en de stikstofcrisis. Maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen en dus ook waarschijnlijk meer leerlingen voor de school. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen voor bijna 3 maanden gesloten. Provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug.
18: Het weer, Huub Mizee.
0: Vandaag is er vrij veel bewolking en in de loop van de dag kan er ook af en toe wat regen en motregen vallen. Er is eerst weinig wind. In de loop van de dag komt er een zwakke tot matige zuidelijke wind en het wordt ongeveer 21 graden. Komende nacht zijn er wolkenvelden, ook enkele opklaringen. Heel plaatselijk kan er wat mist ontstaan. De wind is ook vannacht zwak tot matig uit een zuid-zuidwestelijke richting en vannacht wordt het ongeveer 16 graden. Morgen is er nog wel vrij veel bewolking, maar komt er toch ook af en toe zon. Later op de dag is er kans op een bui. We hebben morgen een matige zuidwestenwind en dan worden 22 of 23 graden. Daarna woensdag en donderdag wordt het licht wisselvallig met soms enkele buien en 18 of 19 graden.
18: En Erwin de Hart, die is bij de ANWB.
1: Ik ben bij de ANWB. Ja.
18: Ja, dat doe je niet.
2: Hoe is het daar? Ja, is het gezellig bij de ANWB?
18: Heb je even een mijmering?
1: Ja, we gaan natuurlijk verhuizen. Maar ik vind het hier veel leuker dan het daar zal worden, denk
18: ik. Ja, zie je daar tegenop?
1: Ja, best wel eigenlijk. Ja.
18: Jij bent wel gehecht aan de plek ook, denk ik. Waar je
1: dan... ik kijk hier zo naar een sloot waar zwanen in zwemmen. Mensen lopen voorbij over de Van Alkemaderlaan. Dat is hartstikke leuk.
18: Ja, want jullie gaan naar Den Haag. Ja. In de buurt van Den Haag Centraal, toch?
1: Beatrixkwartier.
18: Beatrixkwartier, dat is
1: het nieuwe Den Haag eigenlijk.
18: Ja.
1: Ja.
2: Wel veel mensen ook om te kijken.
1: Nou, vind je?
2: Niet?
1: Nee.
2: Oh.
18: Misschien kunnen ze gewoon voor jou dat hokje laten staan daar als enige ding.
1: Dat lijkt me best leuk eigenlijk.
18: Toch? Dat je gewoon je eigen Erwin-hok.
1: Ja. Ik denk dat de hele afdeling het wel ziet zitten om hier te blijven.
18: Ja,
1: dat je dan tussen de nieuwe bewoners hier gaat zitten.
18: Ja, dat is toch leuk?
1: Dat is een goed idee.
18: Ik vind dat grappig. Dat ze ook langs je heen moeten gaan met zo'n slagboom en zo. Die je dan ook open doet voor ze.
1: Ja.
18: Oh, ik zie hele nieuwe perspectieven.
1: Ja, dankjewel voor dit idee.
18: Want er komt een woningbouw.
1: Ik zie het weer helemaal zitten.
18: Nou, gelukkig. En hoe is het op de weg?
1: Het staat stil op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen de Brechtseplein en Moordrecht over 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met 2 auto's. Er zijn ook 2 rijstroken dicht. Je kan beter omrijden via Den Haag over de A13 en de A12, want het staat helemaal stil. Maar de berger is ter plekke en is al aan het werk ook schijnbaar. Dus dat zal niet heel lang duren. De A20 Gouda richting Hoek van Holland heeft nu 5 kilometer file bij Nieuwekerk aan de IJssel. En de vertraging is bijna 10 minuten.
18: Dankjewel Erwin en fijn dat je dat weer goed gaat nu.
1: Ik ben ook blij.
18: Ja, mooi.
19: Eind goed, al goed. Dan maar de laatste woorden, toch? Daar hebben we. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Muziek is ook klaar. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: West wordt wakker.

0: Muziek van George Harrison om 9:09.
1: Ondertussen in...
0: Ja, het is eigenlijk op, hè, meneer. Het is op Scheveningen, is het. Want daar gaat het gebeuren vanmorgen. De dag voor Prinsjesdag natuurlijk. Het is altijd dan op dat standje erin altijd een hoop spektakel, hè?
2: Zeker, inderdaad. Heel veel mensen staan al klaar, denk ik, om dat spektakel te gaan aanschouwen. Want het begint zo rond 10:00. Want er wordt geoefend met de paarden die morgen te zien zijn op tv. En die door de stad natuurlijk lopen als je langs de kant staat. Voor het geval dat er toch wat is. Er zijn natuurlijk altijd mensen die schreeuwen. Zwaaien. Vroeger zijn er nog eens rookbommetjes afgegaan.
0: Ja, die worden afgevuurd, toch?
2: Ja, die worden ze inderdaad helemaal op voorbereid.
0: Ja. Erik Kooijman, die is al op Scheveningen. Die is er natuurlijk altijd op tijd bij. Dat gaat zo dadelijk allemaal gebeuren. Zie je daar al wel wat bewijzen van?
3: Ja, zeker. Het is, wordt zelfs uitgepakt. Want normaal gesproken is het een beetje bij het Kurhaus. En nu sta ik tussen de mensen die bij het beachstadion verzameld zijn. Er is ook een tribune. Die is al half gevuld. Een tribune met met veel koperen trompetters. Met mensen van het leger. Die gaan spelen, die gaan muziek maken. En allemaal mensen die gewoon komen kijken omdat het leuk is. Wat is zo leuk, Els, vind jij?
4: Het leuke is de variatie in troepen die ze hebben. Dus het zijn allerlei verschillende afdelingen van mensen die dus dan met die paarden gebruiken. Want het zijn niet ook allemaal eigen paarden, heb ik gehoord vorige keer. Maar dat je gewoon zegt van nou, dat is toch leuk om te zien, een schouwspel. Ja,
3: met vuurwerk, met rook, met allerlei dingen erbij.
4: En, dus, en dan die paarden die zijn er toch een beetje op getraind. Want ik geloof dat ze dat gisteren ook al gedaan hebben. Maar dat vind ik geweldig om te zien. En dan zo met de zee erachter. Echt Haags.
3: Nou, veel plezier.
4: Geweldig om te zien. En dan zo met de zee erachter. Echt Haags.
3: Nou, veel plezier. Hier naast me staan ook een paar dames. Kleine dames. Hebben jullie geoefend om hard te schreeuwen?
5: Nee.
3: Dat is wel de bedoeling, dat je straks hard gaat schreeuwen. Dat mag je thuis misschien niet, maar nu wel, voor de ene keer. Ga je het proberen?
5: Ja.
6: Maar dat kan je heel goed, hoor.
3: Als mijn moeder schreeuwt.
7: Ja, zij kunnen heel goed schreeuwen. Nou mogen jullie, eindelijk. Ik kan ook heel goed schreeuwen, dus dan doe ik het wel.
3: Ja. Je klinkt als een meisje.
7: Oh ja, nou niet zo hoog. Gewoon heel bemoedigend kan ik schreeuwen.
3: Heb je zin om die paarden te zien, dat spektakel?
7: Ja, het aangalopperen is eigenlijk het spectaculairste. Ja? Zeker, ja.
3: Dat is op het begin straks, als ze dan hier naartoe komen.
7: Klopt, ja. En dan daarna is het alleen maar genieten. En de kinderen laten schreeuwen.
3: Ja, maar je hebt het al vaker gezien, dus?
7: Eén of twee keer, ja. Ja. En mijn vader is vandaag ook mee. Die is nu met pensioen, dus die kan eindelijk op maandag. Ja. Ook leuk.
3: Familieuitje zo. Zeker. Hartstikke goed. Veel plezier. Nou, iedereen is in volle verwachting. Het is wel leuk. En ze hebben ook best wel uitgepakt. Want achter die tribune staat een heel rupsvoertuig van de marechaussee. Veel legerdingen zijn hier aanwezig. Veel pers altijd, want het zijn mooie plaatjes.
0: Ja.
3: Met

0: Met rook en paarden en toeters en bellen. Dus dat is altijd wel interessant. Ja.
1: Nou, gaat straks allemaal gebeuren. Zo rond 9:50. Dan gaat het los daar op Scheveningen. Het voorprogramma, zullen we maar zeggen, van Prinsjesdag.

0: Ed Sheeran.
1: We gaan er vandoor!
0: Ja, we gaan er zeker vandoor, want hij zit alweer in de studio naast ons. Bernard ter Horst zelf, nog altijd vervangend Patrick van Houten, want die is er niet. Hè? Die is nog steeds op vakantie.
2: Ja, weer. Nog steeds.
0: Ja, onvoorstelbaar. Ja. Maar toch, we zagen je eigenlijk net wel een soort van, moet ik zeggen, je hoort wel eens van dit soort verhalen, maar een soort wonder zagen we eigenlijk voltrekken voor onze ogen.
2: De opstanding van
0: de
2: Bernard.
0: De opstanding van Bernard. Want die liep werkelijk de laatste weken, nou ja, eigenlijk niet.
2: Nee.
0: Hè, dat was met krukken en toestanden. En dan nog. En je had getennist, hè, dat kan eigenlijk op jouw leeftijd niet meer. Helemaal verkeerd gegaan. Je was overal doorheen gezakt. Ontken het maar. Maar nee, van, je loopt echt als een kieviet. Wat is er gebeurd afgelopen weekend?
3: Genezing gaat goed, hè? Dus ik ben helemaal blij mee. Ik heb mijn eigen schoen weer aan. Ook erg prettig.
0: Maar je hebt niet een moment dat je dacht, dit is het. Nu is het goed.
3: Ja, oh, wel. Dat had ik wel, ja. Maar daar was jij niet bij.
0: Nee,
3: op dat moment.
0: Daar vraag ik ook naar.
3: Nee, dat was van het weekend, denk ik. Ja. En ik hou een beetje die week in de gaten. Wat ze zeiden, ik denk, nou, zou het lukken nu? Weet je wel. Nou, een stukje lopen, ja, gaat goed. Nou ja, zo. Maar ja, ik mag voorlopig nog niet tennissen.
2: Nou, ik zou het nooit meer doen om heel te zijn. Ja.
3: Het is gezond hoor, een beetje sporten.
0: Voor sommige mensen wel, maar voor jou dus niet.
2: Ze hebben het gezien de afgelopen week.
0: Lijkt me niet verstandig.
3: Dat was één blessure in 14 jaar. Nou, dat valt mee toch?
0: Ja, maar wat voor blessure zeg. Mijn hemel, ik kreeg zelf pijn van in mijn benen als ik ernaar keek. Angelique, bonjour.
4: Bonjour tout le monde.
0: Tennis jij nog?
4: Nee. Ik ben geen talentje.
0: Ook niet? Nee. Daar ben je wel goed in. Ik bedoel, qua sport.
4: eigenlijk ben ik helemaal niet zo sportief. Moet je heel eerlijk zeggen. Ik loop gewoon heel veel met de hond. En ik loop nu ongeveer al een jaar tegen mezelf te zeggen, je moet meer doen dan alleen maar 8 kilometer per dag lopen. Jawel, nee, dat moet echt wel. Ja. Maar ik ben gewoon een lui monster volgens mij. Ja.
0: Ben je wel eens geblesseerd geraakt eigenlijk met het wandelen met de hond?
3: Ik geloof het niet, hè? Hij verzint ze gewoon die vragen.
4: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Toen 's avonds laat, dan loop ik met Allegria door de omgeving hier. Nou, dat doe ik nu op een ander parcours dan toen. Want ik kende die hond toen niet zo goed. En die zag een kat en die maakte toch een sprong waar ik helemaal niet op voorbereid was. Dus ik lag lang uit werkelijk op straat.
3: Dat is ook niks meer voor
4: tanden
3: onze leeftijd.
4: Tanden door mijn lip.
0: Nee. Oh, tanden door je lip zelfs? Oh, heftig.
3: Jeetje.
4: Ja, echt. Ja, dat was heftig. Ja, nee, dat was echt heftig. Ja. Dus inderdaad, ja.
2: Ja, onze honden die rennen natuurlijk ook graag samen. Ik heb jou ook nog wel eens gered van een enorme val.
4: Soms dan word je gewoon van achteren aangevallen door de beesten. Ja. Die rennen dan zo hard. En ja, dan ben je gewoon een soort van sta in de weg. Dus dan knallen ze tegen je aan. Wat je helemaal niet verwacht. Inderdaad, Jorin, ik ben je nog steeds dankbaar.
2: Zo in mijn armen.
0: Het antwoord bewijst wel dat dit eigenlijk gewoon een hele goede journalistiek onderbouwde vraag was.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Wat gaan we vandaag doen zonder daar al te veel kleerscheuren mee op te lopen?
4: We gaan rustig wandelen.
0: Ja.
4: We gaan wandelen in Den Haag. Maar het is wel een hele leuke wandeling. Het is de Haagse Beat Tour. En natuurlijk, Den Haag is beatstad. En daar is nu een hele leuke wandeling omheen gebouwd door twee professionele artiesten. Erik Hofland, die heeft in Dysec gespeeld. En Arie Spaans van Rag Mob.
0: Oh, ja.
4: En die hebben een wandeling gedaan door Den Haag, waar je natuurlijk langs iconische plekjes komt die te maken hebben met Golden Earring, met Shocking Blue, met Goldband, met Direct. En daar gaan ze dan vertellen inderdaad van wat waar gebeurd is. Bijvoorbeeld waar het liedje Venus van Shocking Blue, een nummer dat op nummer 1 kwam op de VS hitparade, hoe heet dat daar? Ik zou het niet weten, maar in ieder geval nummer 1 was het.
2: Billboard op 100.
4: De Billboard 100.
0: Ja,
4: dat is hem, de Billboard 100. Dus daar komen ze langs, maar ook langs het Paard van Troje, waar allerlei backstage verhalen verteld worden over Q65. Het is gewoon voor de muziekliefhebbers echt een heerlijke wandeling om veel van Den Haag op te steken, maar met name ook van de muziek. En voor mensen die van een hapje erbij houden, daarna kan je die wandeling afsluiten met een diner.
0: Kan je dan ook daar pas aansluiten? Eventueel is dat optioneel.
4: Dat is absoluut mogelijk.
0: Oh, gelukkig.
2: Fijn. Ja. Dankjewel, dan zie ik jullie daar.
0: Ja, leuk.
4: Ja, en dan kan je gewoon blijven zitten tot de volgende dag. Want dan is er weer zo'n wandeling. Maar afgezien daarvan, vandaag is die om 4 uur. Je hebt dan daar voor de plaats... met het diner, daar zijn nog maar 2 plekjes over. Maar wil je geen diner, daar is nog voldoende ruimte voor.
2: Ik wil wel een diner, hoor.
4: Ja, je wil wel een diner, hè? Ja, dan moet je snel zijn, Jorin, want er zijn nog maar 2 plekjes over.
3: Hebben ze ook een kaasplankje voor Tjeerd?
4: 2 uur. Vast wel, vast wel. En lukt het je nou vandaag niet, omdat het een beetje een kort dag is? Morgen is die weer om 2:30.
3: Wat goed.
4: En als je meer informatie wil hebben, dan moet je even kijken op de website www.denhaag.com.
0: Juist. We dreigen bijna langer te worden dan de wandeling. Dus we gaan snel naar Bernard. Wat gaan we zo meteen doen?
3: Nou, we gaan in het archief naar 1976 en 1992. Bruce Springsteen zou vandaag zomaar de eeuwige roem kunnen bereiken.
2: Ja, leuk.
3: Dat is spannend.
2: Welk liedje?
3: My Hometown.
2: Oh, mooi. Ja. Ja.
3: En de plaats voor 12. Waar hebben jullie het meest vertrouwen in? Dat is een beetje het thema, zeg maar, van de plaats voor 12.
0: Never Trust a Stranger.
3: Had Kim gekund, maar... Wat ik heb staan is If I Ever Lose My Faith in You van Sting.
0: Oh ja, mooi.
3: En Have a Little Faith in Me van John Hyatt.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ook moeilijk kiezen.
3: Ja, ja. Dus.
2: Mooi. Ja, we denken nog over na.
0: Ja, we denken erover na.
3: Ja, dat dacht ik wel.
0: Dat is zometeen allemaal. Angelique, dank je wel.
4: Tot morgen.
0: Tot morgen op Prinsjesdag natuurlijk. Hele fijne dag. Dan zijn wij er ook weer. En nou ja, Shocking Blue dus van die wandelingen. En Venus en waar en hoe, dat hoor je dus bij die wandeling.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: En het is inmiddels 10:00, je luistert naar Aan de Bak. En het nieuws nu met Reinoud Roemer.
11: Goedemorgen. Scheveningen. Op het strand van Scheveningen wordt vanmorgen met paarden en veel lawaai geoefend voor Prinsjesdag morgen. De training trekt zoals elk jaar veel bekijks, van jong en oud, en begint rond deze tijd. In natuurgebied Delftse Hout zijn de laatste tijd zeker 4 vrouwen belaagd. 2 slachtoffers zijn aangerand. In natuurgebied Delftse Hout zijn de laatste tijd zeker 4 vrouwen belaagd. 2 slachtoffers zijn aangerand. De Delftse burgemeester Alexander Pechtold roept vrouwen op om voorlopig niet alleen door het recreatiegebied te lopen of te fietsen. Oppositiepartijen vragen zich intussen af waarom er niet eerder is gewaarschuwd. De Geestbrug tussen Voorburg en Rijswijk is sinds vanmorgen 11 weken lang dicht. De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. De afsluiting geldt voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke loopbrug. Meer regionieuws hoor je straks om 10:30, nu het andere nieuws.
12: Robert Baltus met het NOS-journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn 2 verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen.

0: Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En van het journaal gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB voor de verkeersinformatie.
2: Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.
3: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
7: voordeeluitjes.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
10: Tot 12 uur aan de bak.

De Monkees uit de jaren 60 en Daydream Believer. Goedemorgen. Het is bijna 12 minuten over 10. Je luistert naar aflevering 2363 van Aan de Bak op deze maandag. Ja, weer een nieuwe dag met heerlijke muziek op Radio Westen. In Aan de Bak hebben we natuurlijk weer een aantal vaste items. Zoals Eeuwig Roem. En ik zei het net al bij Jorinda en Tjeerd. Het is misschien zover dat we Bruce Springsteen de eeuwige roem gaat bereiken. Maar dat is allemaal straks pas in deel 2. In dit uur spelen we de tijdmachine een keertje. We gaan in het archief naar 1976. En we hebben natuurlijk ook de plaats voor 12 die we gaan bepalen met z'n allen. Daar straks meer over. Je kunt jouw verjaardag of die van een kennis of vriend nog doorgeven. Doe dat op aandebak@omroepwest.nl. Aandebak@omroepwest.nl. En ja, dat kan voor vandaag zijn, maar dat kan ook voor morgen, overmorgen, maakt niet uit. Zet er even bij om welke datum het gaat. Dat is wel handig, want anders word je te laat of te vroeg gefeliciteerd natuurlijk. Goed, genoeg gepraat. Ik ben nooit zo best in het meezingen van muziek.

0: Ja, jij zal ook vast wel herinneringen hebben aan bepaalde platen die je hoort. Dat je dan even terug bent in waar je toen was of zo. En met dit nummer heb ik het altijd dat ik dit singeltje kreeg op Sinterklaasavond. En daar was ik zo blij mee. Mink de Vil, Span a Straw.
1: De plaat. Voor 12.
0: En dat wilde ik gewoon even met je delen. Kan toch? Zo op maandagochtend. Het is bijna 10:50. Aan de bak en de plaat voor 12. Ja, we kunnen weer kiezen. En het thema is, waar heb jij het meest vertrouwen in? Welke plaat zou je het liefst horen? Daar komen ze.
1: Nummer 1.

0: Nummer 2.
1: Have a little faith in me. And have a little faith in me.
2: Ja, lastig, hè? Dat zijn twee hele goede platen eigenlijk. Faith in me. Maar ja, jij moet het zeggen.
0: Wordt het 1 of 2?
2: If I Ever Lose My Faith in You van Sting of Have a Little Faith in Me van John Hiatt. Eén van de twee gaan we draaien. En dat moet dan degene zijn met de meeste stemmen. Breng je stem uit op WhatsApp 070-307-8080 of via onze Facebookpagina. De Facebookpagina van Radio West. Tegen 12 weten we het. Hier is Brassip.

0: Randy Crawford heeft het nummer ook uitgevoerd. Eerder zelfs nog als Shola Emma, maar die had er in de jaren 90 ook een behoorlijke hit mee. Yuma Need Somebody was dat. Ja, het is alweer bijna half op. Straks gaan we in het archief naar 1976 en we spelen de tijdmachine.
1: Luistert naar Aan de Bak met Bernard ter Horst.
2: Dit is Radio.
3: Ik vond het een belachelijk idee nog steeds trouwens om te leren hoe je met wapens om moet gaan. Om daarmee anderen te doden die je niet kent. Ik bedoel, van zo'n primitieve manier van doen.
4: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
5: Op de muur zaten al die West-Duitse mensen. En die zwaaiden naar ons. En ik wist, die kunnen de muur naar beneden gaan. Die kunnen gewoon over de grens naar ons toe komen, kunnen mijn hand geven. Ja. Maar als ik één stap die kant doe, dan gaan ze schieten.
6: Ja.
4: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: En inmiddels is het 1,5 minuut over 11:30. Tijd voor het regionieuws. Goedemorgen, Reinoud.
9: Dag Bernhard, goedemorgen. Op het strand van Scheveningen wordt op dit moment met paarden, veel muziek en veel lawaai geoefend voor Prinsjesdag morgen. De training trekt zoals elk jaar veel bekijks, van jong en oud. Verslaggever Erik Kooijman was er al voordat het spektakel losbarstte.
10: Normaal gesproken is het een beetje bij het Kurhaus. En nu sta ik tussen de mensen die bij het beachstadion verzameld zijn. Er is ook een tribune. En allemaal mensen die gewoon komen kijken omdat het leuk is. Met vuurwerk, met rook, met allerlei dingen erbij.
9: Op een woonboot die ligt afgemeerd aan de Voorschoterweg in Valkenburg is vanochtend brand geweest. Die ontstond volgens de brandweer in een accu. Bij de brand kwam veel rook vrij. De bewoners raakten niet gewond. Hoe groot de schade is door de brand in Valkenburg wordt uitgezocht. In natuurgebied Delftse Hout zijn de laatste tijd zeker 4 vrouwen belaagd. Ze werden van hun fiets getrokken en 2 van hen zijn aangerand. Een vrouw die vanmorgen haar hond aan het uitlaten was in de Delftse Hout vertelde aan verslaggever Erik Kooijman dat ze niet bang is uitgevallen, maar dat ook haar iets naars overkwam in het recreatiegebied.
11: Dat is gelukkig goed afgelopen, maar dat was geen fijn gevoel. Ja, ik heb wel gevoeld van het kan ook heel bedreigend zijn. Deze jongen had duidelijk wat tot zich genomen, zeg maar. Dus ja. En toen ben ik gewoon maar rustig doorgelopen. Joh, je hebt gelijk, wij gaan nu door. Maar het was niet fijn.
9: Burgemeester Alexander Pechtold van Delft roept vrouwen op om voorlopig niet alleen door de Delftse Hout te lopen of te fietsen. Verschillende oppositiepartijen in de gemeenteraad van Delft vragen zich intussen af waarom er niet eerder is gewaarschuwd.
8: Ja, inderdaad. Erg genoeg. Huub Mizee, voor het weer.
12: Vandaag is er vrij veel bewolking en in de loop van de dag kan er ook af en toe wat regen en motregen vallen. Er is eerst weinig wind. In de loop van de dag komt er een zwakke tot matige zuidelijke wind en het wordt ongeveer 21 graden. Komende nacht zijn er wolkenvelden, ook enkele opklaringen. Heel plaatselijk kan er wat mist ontstaan. De wind is ook vannacht zwak tot matig uit een zuid-zuidwestelijke richting en vannacht wordt het ongeveer 16 graden. Morgen is er nog wel vrij veel bewolking, maar komt er toch ook af en toe zon. Later op de dag is er kans op een bui. We hebben morgen een matige zuidwestenwind en dan wordt het 22 of 23 graden. Daarna, woensdag en donderdag, wordt het licht wisselvallig met soms enkele buien en 18 of 19 graden.
9: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, dit was altijd instinker bij dit nummer. Waarom? Omdat... de man kon geen afscheid nemen aan het einde van de plaat. Such a shame was dat. Talk, talk.
1: De archiefbak.
0: Ja, en in de archiefbak gaan we naar het jaar
2: 1976.
0: Stevie Wonder die tekende op 14 april 1976 voor $13 miljoen een nieuw contract bij Motown Records. De zanger zat midden in de opname van zijn nieuwe meesterwerk. En dat is het echt, Songs in the Key of Life. Dit album lag vanaf 28 september 1976 in de winkel. En als je het nooit gehoord hebt, ik zou het een keer gaan beluisteren. En dan Paul McCartney en Wings. Die geven op 25 september 1976 een liefdadigheidsvoorstelling op het San Marcoplein in Venetië in Italië. Nadat het historische plein een enorme waterschade heeft opgelopen. Daarna is het natuurlijk nog vaker gebeurd. Maar de opbrengst was toen $50.000. En die gaat naar het herstel van het plein uiteraard. En dan in 1976 was het 100 jaar geleden dat de telefoon werd uitgevonden. Kunnen we ons bijna niet meer bedenken, maar ter gelegenheid daarvan organiseert het Haags Postmuseum een tentoonstelling getiteld 100 jaar telefoon. En Alexander Graham Bell ontwikkelde de telefoon. Het eerste exemplaar was een trechtervormig apparaat met een varkensblaas als vibrerend membraan.
3: De eerste telefoon was zodanig geconstrueerd dat ermee gesproken en geluisterd
4: hallo,
3: werd.
4: Hallo, verstaat u mij?
5: Hallo, wie is daar? Hallo.
3: De Engelse natuurkundige Hughes zorgde in 1878 voor een microfoon die als versterker fungeert. In verbeterde vorm wordt deze microfoon toegepast in de telefoons van het al spoedig op gang komende lokale telefoonverkeer via een centrale. Een centralist zorgt via klinken aan koorden voor de verbinding tussen aanvrager en ontvanger.
6: Zeker, toestel 1, kom voor u.
2: ...1976.

0: De beste man is razend populair nog steeds, ook in Nederland vooral. Treedt nog regelmatig op. Tegenwoordig heeft hij van die hele mooie lange dreadlocks. Billy Ocean. Dit was eigenlijk een van zijn eerste plaatjes. Love Really Hurts Without You.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En in de tijdmachine gaan we natuurlijk weer een prijsje weggeven. We zoeken kandidaten die mee willen doen met de tijdmachine. En ik zou zeggen, pak de telefoon en bel naar de studio als je mee wilt doen voor de tijdmachine en kans wil maken op zo'n prijs. Je hoeft er 3 vraagjes voor te beantwoorden. Het telefoonnummer is 070-390-5454. 070-390-54 als je mee wilt doen aan de tijdmachine. Nou, ik zou zeggen, niet wachten, lekker bellen. 070-390-5454. We pakken nummer 4. Daarover gesproken. Hier is Sommieu.

0: Heerlijke muziek maken die gasten toch. Sommelier was dat en Feels.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, het is zover. Het is alweer 13 minuten voor 11. Dus we moeten nog enige haast maken ook. We gaan het spelletje spelen. De tijdmachine. En kandidaat nummer 4, dat is vandaag Adrie van der Weijden. En Adrie, je zei net, ik ben jarig vandaag. Ja, toch?
2: Wel toevallig, hè?
0: Nou, dat is wel heel toevallig, hè? Wacht even. Dan moet ik even iets aan doen, natuurlijk. Wat denk je hiervan? Die is speciaal voor jou.
2: Nou, hartstikke bedankt.
0: En krijg je nog bezoek vandaag, of niet?
2: Nou, we hebben het dan in het weekend al gevierd. Want maandag is het een beetje een nare dag altijd voor iedereen.
0: Ja, inderdaad. Dan moet iedereen weer aan het werk en zo. En dat soort dingen, hè? Ja. Ja.
2: We zijn allemaal weer naar school en...
0: Ja. Dus je hebt een gezellig weekend gehad, eigenlijk.
2: Ja, heel leuk. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, je hebt in het verleden ooit wel eens meegedaan aan de tijdmachine, dus je weet hoe het werkt. Nou, ik zal in ieder geval vertellen, we hebben een leuke hoofdprijs deze week. Dat is de Nationale Keuze cadeaukaartenwaarde van €100. En je kunt die kaart gebruiken om te betalen bij meer dan 200 winkels, zowel online als fysiek. En dat kunnen natuurlijk allerlei winkels zijn. Dat is de hoofdprijs. Als je die wil winnen, dan moet je in ieder geval vandaag de 3 vragen goed hebben. Ja. En dan ga je in de grote hoed en... vrijdag tussen 4 en 7, dan wordt 1 winnaar daaruit gehaald. En die heeft die hoofdprijs gewonnen.
2: Ik weet het.
0: Ja. Je weet het, hè? En Adrie, we hebben ook nog een dagprijs vandaag. En dat is een Pluto Sport cadeaubon. Dus mocht je 1 of 2 vragen goed hebben, dan heb je die in ieder geval in de pocket op je verjaardag.
2: Nou, dat is niet gek dan.
0: Dat is niet gek,
2: maar dat proberen.
0: Ja, hè? Nou, ja, inderdaad. Dat is het gewoon. We gaan het gewoon doen. We gaan de tijdmachine starten. Stap in, zou ik zeggen. Hou je vast.
1: Deuren gaan dicht.
0: Doe even je gordel aan, want hij gaat schudden, Adrie. Hij gaat schudden.
1: 1, 9, 9, 0.
0: Ja.
1: Deuren gaan open.
0: In welk jaar zijn we aangekomen, Adrie? Heb je dat gehoord?
2: Sorry. 1990.
0: 1990, inderdaad. En dan gaan we eens even kijken welke vragen wij allemaal hebben. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor. Ja.
0: Oké, okay, nou dan starten we. Vraag 1. De Ajax-speler Danny Blind wordt vader in 1990. Hij kreeg een zoon en zijn zoon die speelde later ook voor Ajax. Wat is de voornaam van zijn zoon?
2: Davy.
0: Davy?
2: Ja, dacht ik wel. Okay. Davy Blind.
0: Dan gaan we naar vraag 2. De Koude Oorlog is voorbij en dus wordt het bekendste Amerikaanse checkpoint in Berlijn opgeheven. Het is nu alleen nog een toeristische trekpleister. En wat is de naam van de checkpoint? Hoe heet dat?
2: Oh, dat zal de muur wel zijn van Berlijn. Berlijnse muur.
0: Ja, de naam van de checkpoint. Daar gaat het om.
2: Oh, de naam. Nou, dat zou ik niet zo gauw weten. Nee.
0: Dan gaan we naar vraag 3. Op 24 december 1990 stapt acteur Tom Cruise in het huwelijksbootje met een wereldberoemde Australische actrice. En wat is de naam van die actrice?
2: Nou, dat weet ik ook niet. Nee.
0: Ach. Nou, dat is jammer. Nou, we gaan even aan de machine vragen hoeveel vragen je goed hebt.
2: Nou, niet veel.
0: Je hebt er geen goed gevoel over, hè? Nou, we gaan eens even kijken.
3: Je hebt 0 vragen goed.
0: Ach, en dat op je verjaardag. Wat jammer nou. Dat is echt jammer, toch? Adrie, ben je er nog? Adrie is gelijk weg. Die is er helemaal klaar mee. Die denkt, nou, ik heb geen vragen goed, ik hang gewoon op. Dat is jammer. Nou ja, goed. Het is wat het is, luisteraars. We gaan maar gaan muziek draaien dan. Adrie, de volgende keer beter. Ik wens je wel een hele fijne verjaardag vanaf deze kant. Hier is Chicago en Look Away uit Alert uit 1990.

0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Het is 11 uur. Je luistert naar Aan de Bak. Straks de eeuwige roem en de archiefbak. Maar nu eerst het nieuws. Reinoud Roemer.
10: Goedemorgen. Op de Droneweg in Bodegraaf is vanmorgen even voor zessen een man mishandeld toen hij bij zijn auto stond. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de dader en naar mogelijke getuigen. In natuurgebied Delftse Hout zijn de laatste tijd zeker 4 vrouwen belaagd. 2 slachtoffers zijn aangerand. De Delftse burgemeester Alexander Pechtold roept vrouwen op om voorlopig niet alleen door het recreatiegebied te lopen of te fietsen. En zo'n 1,8 miljoen mensen hebben dit weekend Open Monumentendag bezocht. Dat zijn er ongeveer evenveel als vorig jaar. In onder meer Leiden verzorgden ook basisscholieren als juniorgids een aantal rondleidingen. Meer regionieuws hoor je straks om 11:30, nu het andere nieuws.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn 2 verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
15: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
17: Albert Heijn. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Tot 12 uur aan de bak.

0: Ja, dat heb ik ook wel eens hoor, dat ik het gewoon niet weet. Maar dit was Benny Nijman.
1: Eeuwige roem.
0: En het moment is daar, we gaan weer de eeuwige roem doen. Ja, dat rijmt ook nog. En dat doen we vandaag met Kees Swets uit Boskoop. Dag Kees, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bernard.
0: Je zit er helemaal klaar voor, hè Kees?
2: Ik ben er helemaal klaar voor, ja.
0: Ja, ja. Je woont in Boskoop. En ik zie staan dat je weduwnaar bent. Twee dochters en vier kleinkinderen.
2: Ja, nou, kinderen.
0: Daar geniet je wel van, denk ik, hè?
2: Precies, ja. Ja, het is elke week een feest.
0: Juist. Ja, dat geloof ik. Hè? Ja. Het zal niet echt ontspannend zijn, maar wel gezellig.
2: Ja, heel gezellig. Ja. Nou, we beginnen al wel wat ouder te worden. Zes, zeven, negen, 12. Dus dan gaat het wel.
0: Ja. Ja, maar ze luisteren nog wel een beetje naar je, Kees, of niet?
2: Ja, precies. Ja, ik ben oud schoolmeester, dus dat moet het wel.
0: Oh, ze zijn een beetje bang voor je misschien, of niet?
2: Nee hoor.
0: Nou ja, goed. Ik weet niet uit welke tijd je komt als schoolmeester, maar dat je nog met een lineaal langs...
2: Vanaf 1970.
0: Ja.
2: Toen 79, dus dat was nog een andere tijd.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, goed. Alle gekheid op een stokje. Heb je nog leuke hobby's die je doet?
2: Ja, ik hou ontzettend veel van lezen, van fietsen, wandelen. Ik sta nu op het punt, ben op het ogenblik alweer aan het inpakken. Want ik ga de komende week ga ik een aantal dagen naar Veenendaal. Ga ik daar in de omgeving fietsen met mijn oudste dochter. Dat vind ik heel leuk.
0: Dat is een mooie omgeving, hè? Ja.
2: Ja, zeker. Ja. Is prachtig. Blauwe kamer. Het is echt prachtig daar.
0: Oké, gezellig. En leuk dat je dat dan met je dochter
2: zeker.
0: Ook doet. Ja,
2: ja zeker ook. Ja, leuk dat ze dat wel vragen. Als een oude man.
0: Hè? Ja, nou ja. Je klinkt niet als een oude man, hoor. Volgens mij sta je gewoon nog vol in het leven.
2: Ik ben nog 72, hoor. Dus,
0: ja, joh, maar dat maakt het uit, joh. gewoon lekker doorgaan, Kees. Zo is het. Iedere dag is er één. En genieten we er weer van, toch?
2: Ja. Zo zie ik het ook.
0: Goed, nou, dat is hartstikke mooi. Dan zijn we het daarover eens, Kees.
2: Ja, precies.
0: We gaan dus even kijken naar Eeuwige Roem. Wat staat er in de lijst? We gaan even luisteren.
3: Eeuwige Roem.

0: Ja, dit zijn ze. Bruce Springsteen, My Hometown. 6 dagen staat hij erin. Als hij blijft staan, dan bereikt hij vandaag de eeuwige roem. En verder hebben we nog Suzanne Freek. Niemand staat er inmiddels 3 dagen in als hij blijft staan. En Michael Jackson startte gisteren op 1 dag. En staat er dus 2 dagen in. Andersom, start op 1, staat er nu dus inderdaad 2 dagen in. En de vraag is aan jou, Kees. Welke plaat ga je eruit doen?
1: Nou, het zijn alle 3 goede songs.
0: Ja.
1: Maar ik kies voor de laatste. Want zowel Bruce als Suzanne hebben te maken met een partner die kanker heeft.
0: Ja.
1: Nou, zelf heb ik een vrouw gehad met kanker en is er overleden. Dus ik weet hoe zwaar het is.
0: Ja.
1: Dus ik kies voor de mens. Dit geval, nummer 3 eruit.
0: Ja, ik snap hem. Ja, ja, daar gaat hij. Hè? Ja, maar zo is het, Kees. Ik begrijp je keuze. Ja. En die moet je ook gewoon maken. Want daar is dit eeuwige roemspel voor. En dan mag jij natuurlijk ook een nieuwe plaat erin zetten. Die je gaat nomineren. En welke is dat?
1: Nou, op die eeuwige roemlijst van jullie...
0: Ja.
1: Is 11% is Nederlandstalig. En ik vind dat er een van de grootste taalkunstenaars van ons land... namelijk Heinz Pulzer... een virtuoos op het gebied van dichtvormen en liederen. Ik vind dat die ontbreekt. En hij werd in 1962 door Willem Duis omgedoopt tot Dr. Anders P. Hij was namelijk Dr. Anders in de economie. En Duis vond dat een betere artiestennaam. Vanaf 1964 heeft hij al veel liedjes gecomponeerd. En zijn eerste succes werd in 1973 de Veerpont genoemd. Die is zelfs op de 23e plaats naar de top 40 gekomen. Ik vind dit een prachtige metafoor voor de menselijke neiging om altijd naar iets anders of beters te verlangen. Terwijl eigenlijk alles overal hetzelfde is. Het lied eindigt in mineur wanneer de boot door overbelasting zinkt, doordat steeds meer reizigers toch van naar de overkant willen en uiteindelijk niemand van de boot af wil. Een geweldige vondst van Dr. Anders P. Heinz Pulzer.
0: Nou, prachtige aankondiging. Ik heb er geen aanvulling voor. Hier is de Veerpont. Dankjewel, Kees.

econoom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pont dus kort en gaat hij heen en weer.

En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op.

0: Ja, dat zat eraan te komen natuurlijk. Heen en weer, Dr. Anders P.
1: Eeuwige roem.
0: Inderdaad, daarvoor is hij genomineerd. En ja, er is er eentje blijven staan. En die betekent dat die de eeuwige roem heeft bereikt. En dat gaat namelijk om deze plaat.

0: eeuwige roem.
1: Ja, applaus. Die heeft het bereikt. En Dick, daar ben je heel blij mee, denk ik, hè?
2: Goedemorgen, Bernard. Ja, daar ben ik zeker blij mee. Dat is een mooie plaat.
1: Ja, zeker. Hij heeft de eeuwige roem bereikt vandaag. Dus die wordt toegevoegd aan de eeuwige lange lijst, zullen we bijna gaan zeggen. En dat betekent dat jij de eer hebt om weer een nieuw nummer te nomineren. Nou, dat was weer even zoeken natuurlijk, want de lijst wordt steeds langer. Maar je hebt hem mooi gevonden.
2: Ja, ik was aan het puzzelen, want inderdaad wat je zegt, de lijst wordt steeds langer. Maar ik ben uitgekomen op een liedje die ver van mijn tijd was, maar wel erg leuk.

Duncan Lawrence. En dan nog even over de plaat voor 12. Ja, want daar kun je nu nog even op stemmen. Over een kwartiertje ongeveer, daar ga ik eens even de stand opmaken. Je kan kiezen tussen If I Ever Lose My Faith in You en Have a Little Faith in Me. Eén van die twee gaat het worden. Dus zowel van Sting of John Hiatt. Tegen 12 drijven degene met de meeste stemmen. En als je iemand weet die jarig is, kun je hem ook nog snel doorgeven. Dan wordt hij zo tegen 12 even gefeliciteerd. En wij draaien zo vlak voor het nieuws de Bee Gees, Spiks en Specs.

0: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
1: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
2: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Hey, Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Het is anderhalve minuut over half twaalf. Je luistert naar Radio West. Het regionieuws nu met Reinoud Roemer. Goedemorgen, Reinoud.
14: Goedemorgen, Bernard. Op de Dronenweg in Bodegraven is vanmorgen even voor zes een man mishandeld toen hij bij zijn auto stond. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was voor de mishandeling en of het ging om een gerichte actie of dat het een willekeurig slachtoffer was, is onduidelijk. Politie is op zoek naar de dader en naar mogelijke getuigen. Zo'n 1,8 miljoen mensen hebben dit weekend Open Monumentendag bezocht. Dat zijn er ongeveer evenveel als vorig jaar. Veel rondleidingen waren volgeboekt. Dat was het geval bij monumenten in onder meer Leiden, Den Haag en Rotterdam. In Leiden verzorgden ook basisscholieren als juniorgids een aantal rondleidingen. Tijdens deze 40ste editie openden door het hele land 6000 monumenten hun deuren. Op een woonboot, die ligt afgemeerd aan de Voorschoterweg in Valkenburg, is vanochtend brand geweest. Die ontstond volgens de brandweer in een accu. Bij de brand kwam veel rook vrij. De bewoners raakten niet gewond. Hoe groot de schade is door de brand in Valkenburg wordt uitgezocht. Het bedrag dat winkeldieven moeten betalen is vandaag omhoog gegaan. Als ze betrapt worden tenminste. Van 181 naar €242. Het is de eerste verhoging in 14 jaar, zegt het bedrijf dat het geld namens winkels int. Het is officieel geen boete, maar een schadevergoeding, legt deze economieverslaggever uit.
15: Dit is echt enkel een bedrag om de winkelier te compenseren voor de schade die heeft geleden van die op heterdaad betrapte dief. Dus de tijd die het kost om aangifte te doen en het hele proces af te handelen.
14: In natuurgebied Delftse Hout zijn de laatste tijd zeker 4 vrouwen belaagd. Ze werden van hun fiets getrokken en 2 van hen zijn aangerand. Een vrouw die vanmorgen haar hond aan het uitlaten was in de Delftse Hout vertelde aan verslaggever Erik Kooijman dat ze niet bang is uitgevallen, maar dat ook haar iets naars overkwam in het recreatiegebied.
16: Dat is gelukkig goed afgelopen, maar dat was geen fijn gevoel. Ja, ik heb wel gevoeld van, het kan ook heel bedreigend zijn. Deze jongen had duidelijk wat tot zich genomen, zeg maar. Dus ja. En toen ben ik gewoon maar rustig doorgelopen. Joh, je hebt gelijk, wij gaan nu door. Maar het was niet fijn.
14: De Delftse burgemeester Alexander Pechtold roept vrouwen op om voorlopig niet alleen door de Delftse Hout te lopen of te fietsen. Verschillende oppositiepartijen in de gemeenteraad van Delft vragen zich intussen af waarom er niet eerder is gewaarschuwd. En KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
17: Omdat wij geloven dat wij echt een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het verwerven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wel kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
14: Ja, die nieuwbouw is enorm vertraagd door de coronacrisis en later de stikstofcrisis. Maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot een woonwijk met 12.000 huizen en dus ook veel potentiële nieuwe leerlingen.
13: En dan het weer met Huub Misee.
18: Vandaag is er vrij veel bewolking en in de loop van de dag kan er ook af en toe wat regen en motregen vallen. Er is eerst weinig wind. In de loop van de dag komt er een zwakke tot matige zuidelijke wind en het wordt ongeveer 21 graden. Komende nacht zijn er wolkenvelden, ook enkele opklaringen. Heel plaatselijk kan er wat mist ontstaan. De wind is ook vannacht zwak tot matig uit een zuid-zuidwestelijke richting en vannacht wordt het ongeveer 16 graden. Morgen is er nog wel vrij veel bewolking, maar komt er toch ook af en toe zon. Later op de dag is er kans op een bui. We hebben morgen een matige zuidwestenwind en dan wordt het 22 of 23 graden. Daarna, woensdag en donderdag, wordt het licht wisselvallig met soms enkele buien en 18 of 19 graden.
14: Dankjewel, Huub Misee. Je hoort het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: droomde even weg met Now Horan. En This Town.
1: De archiefbak.
0: En in de archiefbak gaan we naar het jaar
2: 1992.
0: De studentenvereniging Minerva aan de Breestraat in Leiden krijgt een gele kaart voor geluidsoverlast. Oh, daar kun je dus tegenwoordig, of toen in ieder geval, ook al een gele kaart voor krijgen. In de nacht van de Amerikaanse presidentsverkiezing in november 1992 kwam er muziek uit de geopende ramen van de sociëteit. En dat terwijl afgesproken was dat de ramen dicht zouden blijven. En dan Peter-Jan Rens, die krijgt zijn eigen wassen beeld bij Madame Tussauds in Amsterdam. En dat maakt het Wassen Beeldencentrum in, althans het Wassen Beeldenmuseum, in november bekend. Het maken van het evenbeeld van de presentator heeft een half jaar geduurd. En Peter-Jan Rens die had in 1992 prima kijkcijfers met het VARA-spelprogramma Doet hij het of doet hij het niet? Daar kennen we natuurlijk van. En dan Limburg, die werd opgeschrikt door een aardbeving in 1992. Precies te zijn op 13 april liggen inwoners in de wijde omgeving van Roermond te trillen in hun bed. De aardbeving heeft een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. En dat klonk zo.
3: Miljoenen mensen in Nederland, Duitsland, België en Noord-Frankrijk zijn vannacht ruw uit hun slaap opgeschrikt. Om 4:08 werd dit deel van West-Europa getroffen door de zwaarste aardbeving in 2,5 eeuw. Met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Vooral de omgeving van Roermond kreeg het zwaar te verduren. Vanmorgen kon in Limburg de schade worden opgenomen. Die loopt in de miljoenen. Naast de schrik is er ook opluchting dat er geen doden zijn gevallen. Het epicentrum van de aardbeving lag even ten zuidwesten van Roermond. Maar ook in Leeuwarden, Middelburg en een groot aantal andere plaatsen in Nederland is de schok gevoeld.
2: 1992.

Sleeping Satellite, Tashmin Archer was dat. Ja, we gaan natuurlijk even een paar mensen feliciteren. Ik kreeg een berichtje van Hanneke Bosveld op de valreep, zegt ze. Mijn man, ik denk dat ik het uitspreek als Wiegert Bosveld. Die viert vandaag zijn 80ste verjaardag. En ze zegt, nou, ik wil hem nog een keer feliciteren. Maar dan op de radio en heel veel liefst van mij. Nou, bij deze Hanneke is dat gebeurd. Toetertje erbij, wat wil je nog meer? En dat toetertje doen we ook nog eventjes opnieuw voor Adrie. Want Adrie deed mee aan de tijdmachine en toen werd plotseling door een of ander technisch iets waar we zelf ook niks van wisten, ineens de verbinding verbroken. Ze had helaas geen vraaggroet, maar ze is wel jarig vandaag. Dus namens het hele team van Radio West ook Adrie gefeliciteerd. Dat zijn de felicitaties voor vandaag. Heb jij er nog meer voor deze week, kun je het altijd doorgeven. Aan aandebak@omroepwest.nl. En dan gaan we op gewoon morgen doen we het weer opnieuw zo, even voor 12. Straks natuurlijk maken we de winnaar, als het ware, bekend van de plaats voor 12. Welke van de twee gaan we draaien? Je hoort het straks. Het gaat om Sting, If I Ever Lose My Faith in You. Of heeft misschien John Hyatt met Have A Little Faith in Me meer stemmen gekregen? Ja. Nou, we weten het allemaal straks en... Als het goed is, gaan we nog even voor uitblikken natuurlijk. Het programma van Menno. Hier is Casey en de Sunshine Band.

0: Casey en Vince. Dat zijn de twee producers achter Casey en de Sunshine Band. Jaren geleden heb ik die beste man nog zien optreden. Alles ging goed. De zang ook, maar toen hij begon te dansen, toen ging het helemaal mis. Ja, dat snap ik natuurlijk ook wel.
1: Ja, dat snap jij heel goed, denk ik.
0: Ja, bedankt. Ja. Ja. Ik zag hem aankomen, ik zag jou lachen. Nou, je hoort de stem van Bob. Want,
1: hallo.
0: Ja, Bob instant van Menno vandaag.
1: Ja.
0: Wat ga je doen straks?
1: We gaan bellen met de Nederlandse Frank Sinatra. Want die gaat het theater in. Peter Douglas, je kent hem misschien wel van de Soundmix Show. Daar zat hij in.
0: Oh ja.
1: Hij heeft de Ziggo Dome heeft hij 4 keer gevuld, zeg ik heel even uit mijn hoofd. En natuurlijk Battle of the Bands heeft hij ingestaan. Een grote naam.
0: Wat deed hij
1: blik van herkennen? Ja, Frank Sinatra.
0: Oh ja, ja,
1: dat zeg
0: precies.
1: Ik net. Nederlandse Frank Sinatra. Ja. Nee, maakt niet uit. Verder, het regent een beetje. Maar toch gaan we de moestuin in met Floor Korte. Want hoe zorg je nou voor dat volgend jaar maart lekker die viooltjes uit de grond komen? Zij gaat het je vertellen. En we gaan lekker vooruit blikken. Morgen een speciale Prinsjesdag, Menno, in de middag. Met verslaggevers in de stad. Dus twee prominenten als het gaat om Prinsjesdag. Hoor je zo meteen tussen 12 en 2. En natuurlijk de tijdmachine en jouw plaat. Nieuw thema.
0: Nou, oh ja. Nou goed, we zijn benieuwd. Dankjewel, Bob.
2: Jo.
0: En we gaan naar de plaat voor 12. Welke is het uiteindelijk geworden? If I'll Ever Lose My Faith in You van Sting. Of Have a Little Faith in Me van John Hyatt. Nou, het is de laatste geworden. Tot morgen.
3: De plaat. Voor 12.
4: Voor 12. 12.

0: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
13: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
14: Een nieuwe week, Menno in de middag. En deze maandag onder andere met de Nederlandse Frank Sinatra. En een nieuw thema voor jouw plaat. Het is 12 uur geweest. Het laatste nieuws uit je regio krijg je van André Kolen.
15: In natuurgebied Delftse Hout zijn de laatste tijd zeker 4 vrouwen belaagd. 2 slachtoffers zijn aangerand. De Delftse burgemeester Alexander Pechtold roept vrouwen op om voorlopig niet alleen door het recreatiegebied te lopen of te fietsen. Oppositiepartijen in Delft vragen zich intussen af waarom er niet eerder is gewaarschuwd. Op de Dronenweg in Bodegraaf is vanmorgen even voor 6 een man mishandeld toen hij bij zijn auto stond. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de dader en naar mogelijke getuigen van het incident in Bodegraaf. Zo'n 1,8 miljoen mensen hebben dit weekend Open Monumentendag bezocht. Dat zijn ongeveer evenveel als vorig jaar. In onder meer Leiden verzorgden ook basisscholieren als juniorgids een aantal rondleidingen. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
16: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietkar naar de grens gereden. En hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang.
1: Dit was het NOS Journaal.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

Freddie Mercury, de vrienden van Queen en het onsterfelijke Somebody to Love. Aan het begin van een nieuwe week, Menno in de middag. De kop is eraf van je werkweek. De maandagochtend is voorbij en de middag begint. En die begin je goed met Menno in de middag hier op Radio West. Zonder Menno, een dagje, maar met Bob tussen 12 en 2. En met een nieuw thema voor jouw plaat natuurlijk. Welk plaatje gaat deze show 5 dagen lang afsluiten? De keuze is aan jou zometeen, maar dat moet dan wel natuurlijk een beetje bij het thema passen. Nou, over 20 minuten ga ik die natuurlijk, zoals dat hoort, met de nieuwslezer bekendmaken. Verder een speciale op de kaart deze maandag, want ik ga vooruitblikken op morgen. Het is de derde maandag van september, dus morgen is het de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. Nou, wat gaat er allemaal gebeuren? Dat ga je horen van twee echt super Prinsjesdag-deskundigen die over Prinsjesdag met mij eventjes gaan mijmeren, vooruit gaan blikken. Wat trekken de prinsesjes aan? Wat zit er nou allemaal in dat koffertje? En hoe voorkom je nou dat je bij de balkonscène uitglijdt, vlak van tevoren? En straks de Nederlandse Frank Sinatra trekt het theater in. Dus geen enkele reden om de radio te verlaten. Ik zeg

0: Menno in de middag met Bob Brinkman.
1: Een hele lekkere, goede, geile dag.
2: De sfeer is super. Ik bedoel, we voelen ons geweldig.

Douwe Bob en Slowdown en daarvoor Eros Ramazzotti. De Soundmix Show, Battle of the Bands, Ziggo Dome. Ja, het leven van de Frank Sinatra-imitator van Nederland begint eigenlijk akelig veel op het leven van de Golden Voice zelf te lijken. 40 jaar zit hij in het vak en hij gooit ieder optreden hoge ogen en oren met zijn Sinatra-stem die mensen echt doet verbazen. Luister zelf maar. Dat is echt. Heb even het beeld van Frank Sinatra in je hoofd en dan luister je naar dit.

0: voor Tia Sonata, die single, daar heb ik echt flink uitgepakt. De mensen zijn van mij gewend met singles, dat ik dan alle toeters en bellen, alle registers opentrek. Dat heb ik met deze ook gedaan. Het is alleen wel zo dat ik ga toeren in het theater met een kleinere bezetting. Dus wel het kwartet, zonder de blazers. En het wordt een soort een nachtclubachtige setting, heel intiem. Oh. En wat ik ga doen, ja, dat is heel anders. En wat ik ga doen, Joke de Cruijff heeft mij geholpen met de story te vertellen. Zei, het wordt een keer tijd dat jij na al die jaren, want ja, ik zing natuurlijk 40 jaar professioneel, maar vanaf mijn 7e jaar ben ik natuurlijk gepakt door de Sinatra, door zijn muziek, dat ik na ruim 60 jaar nu eens een keer moet gaan vertellen, de man achter die liedjes. My way. Dus ik ga over mezelf vertellen.
1: Oh. Je gaat je eigen verhaal vertellen in plaats van het verhaal van Frank Sinatra. Nou ja, doe maar even een klein voorzetje hier bij Menno in de middag, Pieter. Hoe kwam het dat je 7 jaar was, wat jong is, dat je toen gepakt werd door Frank Sinatra en zijn stem?
0: Nou, mijn vader die draaide heel veel muziek van Sinatra vroeger al. En toen kwam Willem Duis op de radio. Op zondagochtend in de middag, tegen de middag, gaan met muziekmoziek. En toen zei mijn vader, jongen, luister, nu komt de beste zanger van de wereld. Dat was in 1966. En toen had Sinatra een wereldwijde nummer 1 hit met Strange in the Night. Nou ja, ik hoorde dat. En ik ben eigenlijk nooit meer gestopt met luisteren. En 61 jaar later heb ik jou aan de telefoon.
1: Ja, en ben jij nu de Frank Sinatra-imitator van Nederland, die Ziggo Dome's uitverkoopt. Ja. Maar je kan fan zijn van iemand en je kan iemand, persifleren is misschien het verkeerde woord, maar echt wel zijn stem even naren. Heb je daar dan echt op getraind dat jij hem na kon doen? Of was dat heel toevallig erbij?
0: In het begin wel. In het begin natuurlijk voor de spiegel. Nadoen. Maar op een gegeven moment, ja. Kijk, weet je eens. Ik wil op imitatie. Ja, weet je eens. Sinatra is niet te imiteren. De man is alleen te eren. Want jij zegt, u hoort geen verschil, hè? Dat is wel degelijk. Maar oké, ik doe het op mijn manier. En dat dan aardig in de buurt komt, is mooi meegenomen.
1: Ja, ik hoor geen verschil, laat ik het dan zo zeggen. Ik merk geen verschil. Man. Maar ik ben een Frank Sinatra-leek, hoor. Misschien wat dat betreft.
0: Okay.
1: Maar je bent echt van fan zijn naar adoreren misschien ook wel. Ben jij nu gewoon naar hem zijn leven nu in de theaters gaan vertellen gegaan?
0: Ja. Ik heb vorig jaar getoerd. En toen was het eigenlijk Sinatra, de story. En nu wordt het Peter Douglas, My Way. Dus ik ga... iedereen heeft zijn eigen My Way. In de zaal ook. Iedereen heeft zijn eigen My Way. Elke luisteraar heeft zijn eigen My Way. Dus ik ook. En ik denk dat het inderdaad... Joke de Cruijff heeft dat goed gezien. Het wordt tijd dat ik eens een keer aan de mensen ga vertellen wie ik ben.
1: Ja, PieterDouglas.nl kun je de hele speellijst kijken. Ziet jouw huis er dan ook uit dat het volhangt met Sinatra-posters en mokken in de kast? En standbeeldjes, misschien kussentjes met een leuk sloopje? Nee?
0: Op mijn kantoor wel, hoor. Is er echt een Jack Daniels feest met allerlei dingen aan de muur. Ja, precies.
1: Speciale whiskyglazen erbij.
0: Zeker, ja. Hoor. En ik drink ook een echt whiskytje op de bühne ook. En de mensen vragen, dat is zeker koude thee. Ik zeg, echt niet hoor. Niet meer. Vroeger wel, maar nu niet meer. Nee.
1: Dus het wordt een kleinere setting. Er komen geen toeters en bellen bij. Nou, eigenlijk een kopergeblaas, moet je dan misschien wel zeggen. Nee. Komt er niet bij. Ja. Had Frank Sinatra ook dat soort shows? Want ik kende toch wel veel van de big bands achter de man.
0: Ja, hij heeft eentje in Live in Paris. Moet je maar eens luisteren, het album. Dat speelt ook met een sextet. En dat klinkt natuurlijk heel anders. En het is right in your face. Dus je hebt niet meer die ondersteuning van dat denderende geweld achter je. En dat, ook wat hele mooie kleine liedjes zijn. Natuurlijk ook New York. Maar op een andere manier als dat het klinkt met zo'n groot orkest. Heel intiem.
1: Heel intiem wordt het in de theaters. En als je daar nou bij wil zijn, moet je even kijken naar de speellijst. PieterDouglas.nl voor alle informatie daarover. Pieter, ik vond het heel leuk om je heel even te spreken. Dank je wel en een hele fijne week verder.
0: En jij ook bedankt voor je zendtijd.
1: Yo!
0: Tot ziens, doei!
1: Hoi, en dan moet ik natuurlijk de Golden Voice zelf even draaien. Vind je niet, Pieter?
0: Jazeker!
1: New York! Start spreading the news. PieterDouglas komt naar de theaters. PieterDouglas.nl. Dankjewel, Pieter.

0: Zometeen het tweede half uur Menno in de middag. Onder andere met de tijdmachine. De hoofdprijs deze week is weer €100 vrij te besteden bij heel veel winkels in de vorm van een keuze cadeaukaart. Dus wil je daar kans op maken, dan moet je je kwalificeren bij mij zometeen. En als je dan twee vragen goed hebt, heb ik ook al een hele leuke prijs voor je hier uit de Westcatalogus. En een speciale op de kaart deze maandag. Ik ga namelijk vooruitblikken op Prinsjesdag. Morgen staat heel Menno in de middag in het teken van Prinsjesdag. Dus ja, hoe bereiden we ons voor eigenlijk op al die pracht en praal? Zometeen hoor je een koningshuisverslaggever daarover. En verder, ja, hij komt op dit moment echt liver dan live kan het eigenlijk niet. Komt hij de studio in, onze eigen André Kolen. Hi, Dre.
1: Hi, bro.
0: Hi, Dre.
1: Hoera.
0: Ja, dat is morgen, Dre.
1: Oh.
0: Een nieuw thema voor jouw plaat is wel vandaag.
1: Oh.
0: Ben je daar benieuwd naar wat het thema voor jouw plaat is?
1: Blijf ik even zitten.
0: Ja, blijf jij zitten. Ja, komt zo. Nieuwe thema voor jouw plaat.
2: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070-307-8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070-307-8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070-307-8080.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
12: Voordeelhaartjes.nl. Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeelhaartjes.nl.
0: Het is 12:30 geweest, Radio West. Menno in de middag met het laatste nieuws uit je regio in de studio aangeschoven. André Kolen, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Bob. Hi. Op een woonboot die lag afgemeerd aan de Voorschoterweg in Valkenburg is vanochtend brand geweest. Die ontstond volgens de brandweer in een accu. Bij de brand kwam veel rook vrij. De bewoners raakten niet gewond. Hoe groot de schade is door de brand in Valkenburg, dat wordt nog uitgezocht. Verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn erover met elkaar in overleg, schrijft Trouw. Het is niet gek dat de organisaties ervan af willen, zegt de algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten.
15: Met die dwangsommen is veel geld gemoeid. En het is natuurlijk best begrijpelijk dat er een wens is om dat geld ergens anders aan uit te geven. Maar daar gaat het in de kern natuurlijk niet om. Die dwangsommen die worden betaald omdat de overheid stevast termijnen niet haalt die zij wettelijk verplicht zijn wel te halen. En die moet betaald worden, die dwangsommen, omdat dat een prikkel is om de overheid te dwingen om zich aan hun eigen termijnen te houden.
14: Ja, dus zullen de dwangsommen voorlopig nog blijven bestaan. In natuurgebied Delftse Hout zijn de laatste tijd zeker 4 vrouwen belaagd. Ze werden van hun fiets getrokken en 2 van hen zijn aangerand. Een vrouw die vanmorgen haar hond aan het uitlaten was in de Delftse Hout vertelde aan verslaggever Erik Kooijman dat ze niet bang is uitgevallen, maar dat ook haar iets naars overkwam in het recreatiegebied.
16: Dat is gelukkig goed afgelopen, maar dat was geen fijn gevoel. Ja, ik heb wel gevoeld van, het kan ook heel bedreigend zijn. Deze jongen had duidelijk wat tot zich genomen, zeg maar. Dus ja. En toen ben ik gewoon maar rustig doorgelopen. Joh, je hebt gelijk, wij gaan nu door. Maar het was niet fijn.
14: Burgemeester Alexander Pechtold van Delft roept vrouwen op om voorlopig niet alleen door de Delftse Hout te lopen of te fietsen. Verschillende oppositiepartijen in de gemeenteraad van Delft vragen zich intussen af waarom er niet eerder is gewaarschuwd. Op de Dronenweg in Bodegraaf is vanmorgen even voor zessen een man mishandeld toen hij bij zijn auto stond. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was voor de mishandeling en of het ging om een gerichte actie of dat het een willekeurig slachtoffer was, is onduidelijk. Politie is op zoek naar de dader en naar eventuele getuigen.

0: We vragen het aan Huub.
1: Ja, maar een kuub zal het niet zijn.
0: Huub, zou het een kuub kunnen zijn?
2: Nou, nee, niet zoveel hoor. Oh, nee, dat nee, toch ook weer niet hoor. Maar ja, het heeft zojuist eventjes geregend. Er viel een buitje en dat trekt nu naar het noordoosten weg. Dat is een front, maar het is een warmtefront. Daarachter komt warmere lucht onze kant op, vochtigere lucht ook. En dan hebben we eigenlijk vandaag toch eens een beetje van alles wat. Want ik zie alweer wat blauwe lucht, de zon komt er af en toe een beetje bij. Toch blijven er ook wolkenvelden. En dat alles bij een wind uit richtingen tussen zuid en west. Een zwakke tot matige wind. En ja, inmiddels is het al op verschillende plaatsen 20 graden. En het wordt vanmiddag wel zo'n 22 graden. Dus zodra het dadelijk droog is, en dat is het dus al op de meeste plaatsen, kun je toch al eventjes lekker naar buiten gaan. Vanavond en komende nacht blijft het grotendeels droog met wolkenvelden, opklaringen, een kleine kans op mist, ook dan een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. En vannacht wordt het niet kouder dan 17 of 18 graden, dus weer een hele zachte nacht. Morgen wolkenvelden, ook geregeld zon, later op de dag, maar dat kan waarschijnlijk pas in de avond zijn. Dan komen er een paar buien. En we ook morgen een zuid-zuidwestenwind matig. En morgen wordt het ongeveer 24 graden. Dus zo, dat wordt eigenlijk nog een heerlijke nazomerdag, zou ik bijna willen zeggen.
1: En een droge balkonscène dus.
2: En een droge balkonscène, zo is dat. Dus mensen kunnen gewoon heerlijk naar de rijtour kijken morgen tussen de middag.
1: En wuiven.
2: En wuiven, ook dat.
0: Ja, leuk. Ga jij wuiven, André?
1: Ik heb al zo vaak gewoven.
0: Ach, ja, uitgewoven ben je gewoon.
1: Ik ben helemaal uitgewoven.
0: Helemaal uitgewuifd.
2: Ja, het is dus wel belangrijk inderdaad dat het morgen droog is. En dat is het ook inderdaad. Want woensdag zou een hele andere dag worden. Met bewolking, enkele buien, 17, 18 graden. Donderdag ook, veel bewolking. Later op de dag regen, dan wordt het 17 graden. En vrijdag is het dan misschien wel weer wat droger. Maar zaterdag weer opnieuw regen. Dus we boffen morgen, en trouwens vandaag ook wel een beetje, toch wel met behoorlijk goed weer.
0: Ja, september roert zijn
1: emmer.
0: September roert zijn emmer, Huub.
2: Ja, zoiets. Maar die is niet van mij.
0: Oh. Nee, toch niet?
1: Nee. Okay. Dan zetten we toch Bob eronder. Okay. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, want mijn plaat komt eraan. Ja. Kijk op de website of die app. En kom maar.
0: Oké. Ja, een nieuw thema voor jouw plaat. Het is morgen Prinsjesdag.
1: Yo.
0: We hebben het er net al over gehad, over dat woven en wuiven. Dus het leek me leuk om koninklijke plaatjes te opperen.
1: Dat vind ik een goeie. Koninklijk in de breedste zin des woorden. Kan je daar wat mee, Huub?
2: Ja, tuurlijk.
0: Kings, queens, prins. Wat zou de koning nou luisteren als hij onderweg is van
1: Noord-Einde? Altijd.
0: Ja, dat is waar. Ook in de glazen koets zit zo'n klein transistorradar.
1: Zo'n spiekertje. Ja.
0: Nee, heel goed, inderdaad. Ja, nou goed. Je mag het laten weten. André, over een uurtje ben jij aan de beurt. Mag jij het aftrappen?
1: En morgen Huub, hè?
0: Ja, morgen.
2: Ja, morgen.
0: Ja, Prinsjesdag of geen Prinsjesdag. Jouw plaat, Huub, gaat door. Leuk. Tot morgen.
2: Mooi. Yo.

0: Randy Crawford, Crusaders, met... Op Radio West.
1: Op de kaart.
2: Van de Staten-Generaal.
0: Morgen hebben wij hier in Op de Kaart natuurlijk ruim baan voor Prinsjesdag... met onder andere Erik Kooijman in de binnenstad van Den Haag... die derde dinsdag van september. Dus we bereiden ons bij Menno in de Middag goed voor. Over een uur hoor je Oranje-fan Johan Flemmings. Die gleed vorig jaar uit. Dat heb ik met eigen ogen als verslaggever toen gezien. Die gleed uit. En dat vond ik nog zo lullig, want vanaf 5:30 ochtend staat hij daar dan bij Paleis Noordeinde voor die balkonscène. En het moment dat de balkonscène begint, rent iedereen naar voren... glijdt Johan Flemmings uit en mist die hele balkon. Scène. Dus dat over een uurtje ga ik met hem goed voorbereiden... hoe hij het dit jaar niet mist. Maar goed, dat is over een uur. Dit uur iemand die druk bezig is met de andere hoofdrolspelers van Prinsjesdag. Ik bel namelijk met Koningshuisverslaggever en deskundige Anne Gordijn van het AD. Goedemiddag, Anne.
3: Hallo.
0: Hallo. Hoe zit jij erbij deze dag voor Prinsjesdag?
3: Nou, heel ontspannen eigenlijk. Oh. Nee hoor, geen stress hier.
0: Ben je vrij morgen?
3: Nee, dat niet. Nee, ik moet uiteraard werken. Het is wel... Ja, een van de belangrijkste dagen van het jaar voor een koningshuisverslaggever. Maar ja, ook weer niet helemaal. Want de rol van de koning is natuurlijk heel symbolisch. Dus ja, inhoudelijk is er eigenlijk weinig voor te bereiden. Hij leest wat voor, hij zwaait een beetje, hij heeft een mooi outfitje aan. En ja, daar houdt het voor hem wel op. En verder is het natuurlijk vooral een politiek feestje. Dus ja, qua voorbereiding valt het mee.
0: Is Prinsjesdag voor jou als koningshuisverslaggever dan ook een saaie werkdag?
3: Nee, zeker niet. Want ik vind het sowieso heel erg leuk om de hele dag gewoon in de stad rond te lopen in Den Haag. En allemaal mensen langs de route te zien en te spreken. En nou, je ziet toch die koets weer even. Niet de gouden koets natuurlijk. Maar ja, het is toch weer even wel een spektakel. Dus saai zeker niet. Maar inhoudelijk stelt het voor een koningshuisverslaggever... Ja, is het gewoon niet de allerbelangrijkste dag van het jaar.
0: Nee, maar vakantie opnemen is ook nat dan, begrijp ik ook een beetje uit jouw antwoord.
3: Nou ja, misschien zou het wel kunnen. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Ik wil het ook eigenlijk niet.
0: Je durft het niet eens. Oh, je wil het niet.
3: Nee, ik durf niet.
0: Nou ja, laten we het dan even over onze koning hebben. Hoe zit hij erbij zo de dag van tevoren? Is hij denk je zenuwachtig? Of is hij echt druk bezig met die tekst doornemen bijvoorbeeld?
3: Ja, nou ja, de koning een beetje kennende zal die best druk zijn vandaag ermee. Hij heeft op maandag sowieso altijd heel veel meetings, afspraken. Dus die zullen ook gewoon vandaag doorgaan. En ik neem aan dat daarin de laatste dingen voor Prinsjesdag nog wel even worden besproken. En hij moet natuurlijk die tekst voorlezen die hij helemaal niet zelf geschreven heeft. Dus ik kan me zo voorstellen dat hij die wel heel vaak even doorleest van tevoren.
0: Ja, want hij heeft eerdere jaren ook wel kritiek gehad over zijn voorleesskills.
3: Ja, nou ja, er is altijd wat aan te merken natuurlijk. Hij zit er, een kwartier te praten of zo. En er is natuurlijk altijd wel iets aan te merken op nou ja, de manier van voorlezen. Maar ja, hij heeft die tekst natuurlijk niet zelf geschreven. Hij heeft er wel invloed op, in zoverre niet inhoudelijk. Maar als hij hem leest van tevoren, dan kan hij wel even zeggen van... oh, dit loopt niet lekker of dit spreek ik niet lekker uit. Mag dit ietsje anders, taalkundig? Maar ja, verder moet hij gewoon voorlezen wat hem wordt voorgeschoteld natuurlijk. Dus ja, dat is ook best even oefenen misschien.
0: Ja, Amalia, Alexia, Ariane, ze zijn allemaal druk bezig met studeren. Voor die laatste is het studiejaar echt pas net begonnen. Zijn ze erbij morgen?
3: Ja, ze zijn er al drie bij. Dus dat is altijd wel heel erg leuk aan Prinsjesdag. Want we zien eigenlijk het gezin nou ja, niet zo heel vaak compleet. Behalve met Koningsdag natuurlijk en met dan de jaarlijkse fotosessie. En dus met Prinsjesdag. Dus het is wel heel erg leuk om die familie weer even bij elkaar te zien. En om al die dochters weer even te zien die zo'n druk leven hebben.
0: Ja, het is ook wel een gekke week geweest, ook voor Amalia bijvoorbeeld. Want die was vorige week woensdag ook nog aanwezig bij de begrafenis van die koning van Noorwegen, als ik het goed zeg.
3: Ja, samen met koning Willem-Alexander en koning Maxima en prinses Beatrix.
0: Oh, okay.
3: Ja, klopt. Ja, dat is moet ook wel een verdrietige week geweest zijn voor ze. En nou ja, is het misschien nog steeds wel. Want de band tussen het Nederlandse en Noorse Koningshuis is gewoon echt supergoed. Willem-Alexander die zag koning Harald ook wel echt als een vriend van hem. Dus ja, er zal ook wel, zij zullen ook wel gewoon nog steeds verdrietig zijn om het overlijden van koning Harald. Ja.
0: Ja, en dan nu je eigen volk toespreken. Gekke week dan toch voor de Oranjes. Eventjes.
3: Ja, het hoort er allemaal bij. Het gaat gewoon door natuurlijk.
0: Nou, dan tot slot nog Anne, de belangrijkste vraag natuurlijk. Wat trekken ze aan?
3: Ja, als jij het weet. Ik ben altijd benieuwd. Kijk, het is natuurlijk niet het belangrijkste, maar het is altijd wel even leuk om te zien. En Er hoort natuurlijk altijd een hoedje bij. De koninklijke familie heeft dat wel iets meer uitgebreid naar enige vorm van hoofddeksel. Dus dat is niet per se een hoed. Maar dat kan ook een soort mooie, gekke haarband zijn of iets. Dus,
0: als er maar iets op je hoofd
3: zit.
0: Het is
3: niet het belangrijkste, maar wel leuk om even te zien.
0: Maar jij weet het ook niet. Er is geen ontwerper in de arm genomen waarvan je al weet van, oh, die ontwerpt de jurk van de koningin.
3: Nee, en daar doen ze ook eigenlijk nooit uitspraken over. Want dat vinden ze altijd een beetje, dat vinden ze niet zo belangrijk. En dat is het natuurlijk ook niet. Maar er is altijd weer iemand die erachter komt wat ze aan hebben de dag zelf.
0: Ja, heel veel plezier morgen, Anne Gordijn.
3: Ja,
0: ik wens jou een hele fijne Prinsjesdag als Koningshuisverslaggever. En veel plezier in de binnenstad.
3: Ja,
0: morgen.
3: Dank je.
0: En succes met zwaaien.
3: Ja, komt helemaal goed. Ja, okay. Ik weet niet of ik ga zwaaien, maar.
0: Ja, goed. Fijne dag morgen. Dank je wel voor nu. Oké. Okay.

0: Dat is toch uit de tijd.
1: Bloem, even aan mijn moeder vragen.
2: De Radio West tijdmachine.
1: 070-390-5454. Doe mee aan een nieuwe ronde van de tijdmachine. Hoef je absoluut niet aan je moeder te vragen. Je mag gewoon meedoen. En ik zou ook maar meedoen als ik jou was. Want de hoofdprijs deze week is gewoon 100 euro. Een nationale keuze cadeaukaart kan voor jou zijn. 100 euro zetten wij erop. En je kan hem besteden bij meer dan 200 winkels, online en fysiek. Van kledingketens tot drogisterijen, tot slijterijen, tot lingeriezaken. Doe het zelf, keten. Die 100 euro mag jij gewoon besteden aan wat jij wil. 070-390-5454. Reis met mij mee naar een jaar in het verleden. Eén vraag goed. Dat is dan een leuke troostprijs heb ik voor jou hier klaar liggen. Een mooie Omroep Westprijs heb ik hier voor jou klaar liggen. Maar heb je 3 vragen goed, dan maak je kans op die 100 euro aanstaande vrijdag in de finale. 070 390 54

0: Uit Haarlem komen ze, de mannen van de Chef Special. Amigo was dit. En ik zeg goedemiddag tegen mijn amigo Hans uit Boskoop. Dag Hans.
1: Goedemiddag Bob.
0: Hey, goedemiddag.
2: De Radio West tijdmachine.
0: Een hele goede maandagmiddag. Hoe ben jij je week begonnen, Hans?
1: Nou, ik ben... wat leuke dingen is al voorbereiden voor de jaarmarkt in Boskoop.
0: Wanneer is het de jaarmarkt in Boskoop?
1: Aanstaande zaterdag.
0: Ach, wat gezellig. Hoe ziet hij eruit, de jaarmarkt?
1: Top. Heel veel mensen van buitenaf. Het is echt altijd een spektakel. Ook een leuke muziekspektakel. En het is gewoon gezellig.
0: En wat ben jij dan aan het voorbereiden, Hans?
1: Onze dochter eigenlijk. Samen met onze dochter. Die heeft dus hele leuke dingen van... sowieso al de maskers voor Halloween. Dus die is er partij bij. En we hebben wat schoenen, we hebben wat kleding. Maar alles net nieuw.
0: Oh, je bent een beetje de inboedel voor de kramen aan het uitstallen alvast in jouw huis. Juist. Even alles controleren.
1: Ja.
0: Nou, wat fijn dat je dan ondanks dat toch eventjes een kleine trip met mij wil maken naar het verleden, Hans.
2: Deuren gaan dicht.
0: Heb je zelf nog iets op het oog wat je wil kopen voor dit tijdens die jaarmarkt?
1: 1. Nee, ik ga het af en toe staan. Dus,
0: ja.
1: Misschien altijd een biertje.
0: Je zou een slechte koopman zijn als alles wat je binnenkomt ook weer uitgeeft natuurlijk op die jaarmarkt.
1: Nee, zeker niet.
0: Ja, dat mag niet van je dochter, denk ik. Hey, 1973, stond je toen ook al op de jaarmarkt?
1: Nee, denk ik niet.
0: Nee.
1: Ik ging wel heel vaak naar rommelmarkten toe.
0: Ja, hoe oud was je in 1973?
1: Ik ben van 55, dus...
0: Dus reken maar uit, zeg je tegen mij. Nou, dat is een goed idee. Dan was je 18 jaar.
1: Ja.
0: Nou, dat is best wel snel gerekend en best wel een mooie leeftijd. Ik denk ook wel een leeftijd waarin je veel van je omgeving, van de actualiteit, toch onthoudt, meeneemt. Dus let goed op, 3 vragen heb ik voor je over 1973. Hoe heet het kinderprogramma van de TROS dat razend populair was met presentator Martin Brosius? Roger Moore speelt in 1973 voor het eerst de hoofdrol in een beroemde filmreeks. De film heet Live or Let Die. Onder welk nummer kennen we dit personage?
1: 007.
0: En koningin Juliana opent het Van Gogh Museum in 1973. In welke stad vind je dat museum? Waar staat het Van Gogh Museum nog steeds?
1: Van Gogh Museum, dat is...
0: Het is een heel groot plein, staat het. Museum. Op een plein.
1: Museumplein?
0: Ja, en dat is in de stad?
1: Amsterdam.
0: Ja. Nou.
2: Je hebt 3 vragen goed.
0: Nou, Hans.
1: Hey, top.
0: Wat een begin van je week, zeg. En dan moet de jaarmarkt nog komen. Goeiedag, zeg. Ja.
1: De laatste vraag is een vrouw, hoor.
0: Ja, die wist je gewoon, joh. Ik heb je misschien een klein beetje geholpen, maar die wist je gewoon. Hé, wat goed. Inderdaad, Renjerot, 007 en Amsterdam. Dat waren de antwoorden voor de tijdmachine deze maandagmiddag. Daarom win jij de Omroep West Sjaal en maak je kans op een plekje in de finale vrijdag. Dankjewel, Hans. Heel graag.

0: Primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
12: Het tweede uur, Menno in de middag. Onder andere weer met moestuintips van Floor Korte. En ik bel met Johan Flemmings over Prinsjesdag. Het is 1 uur geweest. Hier is André Kolen met het laatste nieuws uit je regio.
13: In natuurgebied Delftse Hout zijn de laatste tijd zeker 4 vrouwen belaagd. 2 slachtoffers zijn aangerand. De Delftse burgemeester Pechtold roept vrouwen op om voorlopig niet alleen door het recreatiegebied te lopen of te fietsen. De eerste editie van jongerenfestival VRSN Under 18 in Voorschoten heeft ruim 500 bezoekers getrokken. Dat meldt mediapartner Centraal Plus. Het festival dat afgelopen vrijdag werd gehouden was speciaal bedoeld voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Op de Dronenweg in Bodegraaf is vanmorgen even voor 6 een man mishandeld toen hij bij zijn auto stond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Politie is op zoek naar de dader en naar eventuele getuigen van het incident in Bodegraven. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
15: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
16: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
17: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
18: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
17: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
18: Al 100 jaar.
17: Van der Geest.
18: Dat is verhuizen en meer.
15: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
21: Lekkere van Albert Heijn.
22: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.

0: onderweg. En daarvoor de prachtige stem van Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Aan het begin van het tweede uur, Menno in de middag. Het uur waarin ik Johan Flemmings ga bellen. De oranje fan met een hoofdletter O en een hoofdletter F. Vorig jaar is hij gevallen bij Prinsjesdag. Al vanaf 5:30 ochtends stond hij daar bij de dranghekken om die balkonscène die om 2:00 smiddags ongeveer plaatsvindt, van voren en van achter mee te maken. Maar hij gleed uit en dat zag ik als verslaggever met eigen ogen gebeuren. Luister maar even mee hoe dat vorig jaar klonk.
1: Chaos. Er wordt op mijn hiel gestaan door iemand met een camera. Iemand is onder de voeten gelopen. Wie is dat? Johan Flemmings is onder de voeten gelopen. Die ligt op de grond en die greept naar zijn knie.
2: Echt?
1: Gaat het goed, Johan?
2: Ja, ik denk mijn knie weer...
3: Hij viel echt hard.
1: Ja, hij viel echt hard. Dat is heel vervelend. Er wordt op dit moment gekeken. De balkonscène die gaat op dit moment beginnen. Ach, Johan, net op dit moment. Hij glijdt denk ik uit over paardenvijgen. Want heel zijn jasje zit op dit moment onder.
0: Wat er nou precies gebeurd is vorig jaar en hoe we nou gaan voorkomen dat het morgen weer gebeurt, daar ga ik hem zo meteen over spreken. En het is natuurlijk het uur dat wordt afgesloten met...
4: Jouw plaat.
0: Dus heb je nog een plaatje in het net aangekondigde thema Koninklijk? Dan mag je me mailen bobapenstaartje@omroepwest.nl of even appen.
5: 070-307-8080.
0: Koninklijk dus, een half uur geleden is dat thema aangekondigd. Oh ja, en André Kolen gaat natuurlijk de jouw plaatweek aftrappen, want dat mag de nieuwslezer altijd op de maandag. Heel even na het nieuws van 2:30 hoor je zijn koninklijke keuze voorbij komen. Zometeen moestuintips, eerst Ilo. Dit is Living Thing.

0: Ik krijg al aardig wat suggesties binnen voor een koninklijke plaat voor jouw plaat. Dat is onwijs tof. Blijf vooral mailen als je een plaatje weet wat iets koninklijks of iets oranjes aan zich heeft hangen. Of waarvan jij denkt van joh, ik denk dat de koning dat luistert en meezingt onder de douche. Joh, het mag in de breedste zin van het woord. bob@omroepwest.nl, een koninklijk plaatje mag je daar naartoe mailen. bob@omroepwest.nl. Of je mag appen, dat kan natuurlijk ook.
1: 070-307-8080.
0: Dat is het WhatsApp-nummer.
2: Hey Menno, lekker plaatje.
0: Bob, Menno is er een dagje niet. Bob zit hier, maar een lekker plaatje. Ja, dat heb ik wel voor je. Eens even denken, wat zou ik eens draaien? Nou, een tijdje geleden, toen Menno op vakantie was, toen had ik de Wannabes en Johnny Valentino in de uitzending in de studio. Dat was een vrolijke bende. En die hadden een lekker plaatje.

0: Floors Moestuin.
1: Hi Floor, hi.
2: Hey, hallo.
1: Hey, hoi. Hallo. Hey, Floor Korte, de moestuinkoningin uit Boskoop. Hoe is het met je?
2: Ja, gaat goed.
1: Ja, goed
2: gaat
1: zo.
2: Heel goed hier. Ja.
1: Ja, je hebt kuikentjes volgens mij.
2: Ja, klopt.
1: Wat
2: we sinds 3 dagen hebben we kuikentjes in huis.
1: Super kleine kuikentjes.
2: Ja, het zijn echt kleine fluffies. En de eerste krijgen nu al zelfs een klein beetje veren. Het is heel bijzonder dat zo'n kuiken gewoon in 3 weken tijd een volledig gegoten wordt. Dus je moet echt wel nu volle bak genieten van die kleine bolletjes.
1: Maar ze zijn nu nog veerloos.
2: Ja, het heeft gewoon een donsje nu. Okay. Zijn nu nog veerloos. Ja.
1: Nou, hebben ze namen ook
2: veerless
1: gekregen?
2: Ook.
1: Veerloze kuikens.
2: Ja, nou, we weten dus nog niet of het hennen of hanen zijn. Dus we hebben al wel heel veel namen bedacht voor de dames. Want we wilden graag 10 dames. En 1 heer, 1 haan.
1: Okay.
2: Maar goed, zolang ik dus nog niet weet wat het geslacht is, ga ik ze ook nog geen namen geven.
1: Maar noemen ze een naam die dan wel nog in je hoofd zit?
2: Beb. Truus.
1: Ja. Waarom hebben kippen altijd dat soort namen? Ja.
2: Ja, weet ik niet. Maar ik vind het sowieso fantastische namen. Het worden vooral hele Hollandse namen. En de haan krijgt een Franse naam. Bertrand gaan we hem noemen.
1: Bertrand,
2: en afkorting wordt Bertje. Ja.
1: Bertje, ja.
2: Dus Franse man met zijn Nederlandse chickies. Zo noemen we zo. De chickies.
1: De chickies, ja, dat wordt gezellig voor Bertje met zijn chickies.

0: Ja.
1: Nou, inderdaad. Ja.
0: In heel
1: veel zin in. Ja, ja, maar goed, het duurt nog even vandaag, dat ze eitjes gaan leggen. Dat zal pas in het voorjaar zijn.
0: Nou, die.
1: Maar,
0: en die ga je, ga je die dan verkopen aan de rand van je moestuin? Of ga je daar zelf omeletjes van
1: uiteindelijk
0: maken?
1: Uiteindelijk zou dat natuurlijk heel leuk zijn. Maar ik gok dat we in eerste instantie er zelf omeletjes en vooral cake van bakken.
0: Cake.
1: Voor alle cursisten en de workshop mensen die komen voor de rondleidingen bakken we altijd iets lekkers.
0: Ja.
1: En ja, tegenwoordig is het natuurlijk best wel wat gaande rondom de eieren. Dus wel eens iets van, wij gaan gewoon onze eigen kippetjes op de tuin houden. En van die eitjes gaan we lekker de dingen bakken. Dus ja.
0: Het is lekker wisselvallig weer deze periode.
1: Zeker.
0: Van het jaar, Floor. Het is regen en dan weer zon. Help ons die tuin nou toch een beetje deze periode te laten overleven. Help ons, Floor. Help ons.
1: Help ons, ja. Nou, vooral leg je er ook bij neer als iets niet goed gaat. Want de slakken die zijn nu wel weer aanzienlijk aanwezig. Ook in de tuin bij ons. Maar ja, lekker nog wat dingen oogsten nu. Je kan nog wat zaaien, radijsjes en sla en rucola, dat soort dingen. Dat groeit nog best wel snel. In 8 weken kun je dat oogsten. En ja, help ons er doorheen. Ja, houd gewoon goed in de gaten. Als je ziet dat een gewas echt heel erg hangt of ja, te grote klappen gekregen door te veel water, oogst het dan gewoon alvast.
0: Ja,
1: bijvoorbeeld
0: toch wel.
1: Tomaten, die rijpen, ja, die tomaten die rijpen ook binnen af.
0: Okay.
1: Ze zijn natuurlijk lekkerder als ze aan een plant blijven hangen, maar vooral met dit regenachtige weer en je hebt tomaten buiten in de volle grond staan, ja, dan kan het wel zijn dat ze sneller ziektes oplopen.
0: Nou, kijk, ik heb bijvoorbeeld, als ik het even persoonlijk mag maken, Floor, een appelboompje.
1: Ja,
0: daar hangen een tiental appels aan, het mag geen naam hebben, maar ja, die worden nog niet echt zelf geoogst. In ieder geval, ik kan ze nog niet losdraaien. Volgens mij is dat altijd wat je wil, hè? Dat je zelf kan plukken.
1: Ja.
0: Zeg je dan, joh, laat hangen, die kun je echt over 2 weken wel plukken? Of moet ik ze toch maar even eraf knippen?
1: Nou, kijk, met appels is dat minder erg, want die krijgen niet zo snel echt ziektes zoals een tomaat. Die zou ik gewoon nog even lekker een week laten hangen, want het is echt wisselvallig van welk ras je precies hebt. Ik heb bijvoorbeeld een Red Love appel in de tuin, die was al klaar en die kan ik wel oogsten. Maar je kan het ook zien door bijvoorbeeld wel even een testje te doen bij een appel, als je hem door de midden snijdt en ziet dat de pitjes al bruin zijn, is die rijp en kun je hem oogsten.
0: Okay.
1: Dus zie je dat bij één, dan zou je ze allemaal al kunnen oogsten. Maar het beste is om ze gewoon wel nog even aan de plant te laten hangen en af en toe eventjes een check te doen. Inderdaad, van kan ik hem eraf draaien, dan zijn ze goed. En zo niet, laten ze dan nog even hangen.
0: Eén appel opofferen.
1: Ja, gewoon één appel opofferen. En al is die wat zuurder, kun je natuurlijk gewoon eten.
0: Ja, dus, dat is ook zo.
1: Beetje, ook als de pitjes nog wit zijn, kun je ze gewoon doen inderdaad. Ja, ze zijn wat zuurder. Maar alsnog staat lekker voor een appelcake bijvoorbeeld. De maak
0: voorbeeld.
1: Je dat er gewoon mee. Ja.
0: Floor, we zijn weer helemaal bijgepraat met je tips. Dank je wel.
1: Nou, fantastisch.
0: Dank je wel voor deze maandag. En tot de volgende keer. Succes met de kuikentjes, schattig.
1: Ja.
0: Dankjewel. Doei. Hoi. Straks het laatste half uurtje Menno in de middag. Natuurlijk met jouw plaat en met de plaat van André Kolen.
2: Ja, de appel valt natuurlijk niet ver van de boom.
0: Leuk zeg. Nou, ik ben benieuwd welke plaat jij gaat doen. En of ik nou een appeltje nog met jou te schillen heb zometeen.
2: Oh,
0: en Johan Flemings gaan we bellen natuurlijk.
2: Oh, vraag of hij nog extra geld meeneemt. Vorig jaar deelde hij namelijk Flemings flappen uit.
0: Nou, dat ga ik vragen. Ja.
2: Leuk. En toen viel die.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
0: Het is 2:30 geweest. Tijd voor het laatste nieuws uit de regio. Hier is André Kolen. Goedemiddag, André.
2: Goedemiddag, Bob. De VVD-fractie in Teylingen heeft aan burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de begeleiding van statushouders naar werk. Aanleiding is de programmarekening 2025. Daarin staat dat hun aansluiting op de arbeidsmarkt nog niet succesvol is en blijvend aandacht nodig heeft. Volgens de VVD helpt werk statushouders bij integratie en zelfstandigheid. De liberalen willen weten wat de gemeente Teylingen momenteel doet om statushouders naar werk te begeleiden en waarom dit nog onvoldoende lukt. Ook vraagt de VVD hoeveel statushouders binnen enkele jaren een baan vinden en of hiervoor een streefpercentage bestaat. Verder vraagt de partij welke verbeteringen het college wil doorvoeren om meer statushouders aan het werk te krijgen. De energierekening valt volgend jaar nog duurder uit. Veel netbeheerders zijn meer geld aan bijvoorbeeld de bouw van transformatorhuisjes of grote hoogspanningsstations kwijt. En die kosten worden doorberekend aan de klant. En dat is een bittere pil, erkent Netbeheer Nederland.
14: Deze stijging is forser dan andere jaren. Dat is natuurlijk een hele vervelende boodschap. Laat ik daar ook duidelijk over zijn. Dat doet hartstikke pijn in de portemonnee. We voorzien deze stijging nu en we voorzien ook dat de komende jaren het stabieler blijft.
2: De rolstoelhandballers van Quintus in Kwintsheul die hebben een nieuwe aanhanger in gebruik genomen. Daarover bericht mediapartner WORS. En daarmee kunnen de sportrolstoelen voortaan makkelijker worden vervoerd naar wedstrijden en clinics. De komst van de aanhanger valt samen met het 10-jarig bestaan van Quintus Rolstoelhandbal Westland. De aanschaf is mogelijk gemaakt door Platform Gehandicapten Westland en Skills, een organisatie die zich inzet voor kwetsbare groepen. Ouders, sponsoren en andere belangstellenden waren dit weekend aanwezig op het sportcomplex van Quintus bij de officiële onthulling van de aanhanger.
0: Hup, misee, wisselvalligheid is een beetje het woord van de dag, denk ik, hè, bij jou?
15: Ja. Nou, ook van de hele week zelfs. Ja, eigenlijk wel, want het wisselt nogal. Hè. In het noorden en oosten, noordoosten van Zuid-Holland regent het en motregent het nog steeds een beetje. Maar elders begint de zon alweer door te breken en is het alweer 22 graden. Het voelt heerlijk zacht aan. Die zon die gaat langzamerhand meer terrein winnen. En voor de rest hebben we een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen zuid en west. Vanavond en komende nacht is er bewolking, een paar opklaringen, een kleine kans op mist. We hebben ook dan die zuid-zuidwestenwind, zwak tot matig. En vannacht wordt het niet kouder dan 17 of 18 graden. Het blijft een behoorlijk zachte nacht weer. Morgen dan is er aanvankelijk nogal wat bewolking. De lucht is, zoals ik al zei, heel vochtig. Maar de zon die komt er in de loop van de ochtend toch wel zeker wel weer bij. En ook morgenmiddag nog wel wat. Morgenavond is er kans op een paar buien, misschien met een klap onweer. Een matige zuidwestenwind en dan wordt het morgenmiddag zo'n 24 graden. En daar zou ik even heerlijk van genieten, want woensdag en donderdag is er veel bewolking. Woensdag komen er enkele buien voor, 17, 18 graden. Donderdag gaat het later op de dag regenen. Vrijdag en zaterdag zullen ook niet helemaal droog verlopen, maar zondag wordt het weer wel wat droger en volgende week wordt het sowieso weer op veel dagen droger weer. Komt ook weer wat meer zon en de temperatuur loopt waarschijnlijk in de loop van de volgende week weer wat op richting de 20, 21 graden. Dat is nog een beetje onzeker, maar het wordt volgende week wel weer stabieler. Dus er is van alles wat en voor mij is er iedere dag wel weer wat anders te beleven dus.
0: Ja, maar het is wel een beetje geëmmer in september met het weer.
15: Ja, zo is dat. Ja. Dat is hem, hè. Geëmmer in september.
0: Geëmmer in september. Daar hebben we hem toch een beetje, hebben we toch goed uitgeschreven voor 2 uur. Ja. Dankjewel, Huub. Ja. Blijf hangen, hè, want de plaats van André komt eraan.
2: Ja. Ja. Tegeltje kan je nu al bestellen, hè?
0: Ja,
2: het gaat allemaal zo snel tegenwoordig. Tot zover het uitgebreide regionieuws en weerbericht. Meer weten? Blijf gewoon luisteren. Bob gaat zeker nog een half uur door. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaat. André Kolen. Het thema hebben we een uur geleden aangekondigd. Dat is Koninklijk en jij hebt de eer om het allereerste plaatje van de Jouw Plaatweek te kiezen. Waar ben je voor gegaan, André Kolen?
2: Ja, het is goed dat Menno er niet is, want die zou waarschijnlijk gezegd hebben, doen we niet. André van Duin, mijn goede vriend en held. En ik heb nog even gecheckt bij het Koninklijk Huis. Ze worden morgen daadwerkelijk weer geserveerd na de balkonscène op Paleis Noordeinde. Dan staat de pan klaar. En dan worden ze opgepeuzeld door de koninklijke familie. De enige echte originele balletjes van de koningin. Oh!

0: zijn de balletjes van Oranje.
1: Heren, heren, niet waar de majesteit bij is. Oké, naar buiten allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor, tot volgend jaar, hè.
2: Opgezonderd. Altijd dichterbij.
3: Menno in de middag.
4: Is Radio West.
5: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

0: De mooie diepe stem van Alex Warren met Eternity. En daarvoor de jouw plaats van André Kolen. André van Duin met de balletjes van de koningin.
1: Op de kaart.
0: Morgen staat op de kaart helemaal in het teken van Prinsjesdag. En daarom blik ik deze maandag alvast een beetje vooruit op de dag vol tradities. De dag van koetsen, van troonredes, van jurken, van hoedjes, van zwaaien. En van Johan Flemings, die bij de poorten van Paleis Noordeinde staat al vanaf de vroege vroegte. Goedemorgen, Johan.
2: Ja, goedemorgen. Ja, ik ben er in ieder geval voor 6 uur. Kan je me al zien, hoor. Dus ik vertrek rond een uurtje of 1 vannacht op mijn gouden fiets richting Den Haag. En dan, want ik ga nu een keer op de fiets.
0: Waarom? Ja. Waar vandaan, Johan?
2: Ja, in de kader van de bezuinigingen. De mensen op leeftijd, waar ik u inmiddels tegenwoordig ook voorbij hoor. Ja, die moeten voor het beknibbelen. Ja, ik heb het gelukkig nog goed. Maar er zijn al heel veel mensen die het echt heel slecht hebben. Dus ik dacht, ik heb gewoon een oude fiets. Die heb ik helemaal goud gemaakt. En ik dacht, ik... als een soort positief project, protestactie, ga ik op de gouden fiets naar Den Haag.
0: Op de gouden fiets, omdat een fiets ook een soort van bezuiniging is. Is dat dan een beetje het idee daarachter?
2: Ja. Niet meer met de auto, want het zit er gewoon ook voor veel mensen zit er niet meer aan om met de auto. Dus ik dacht, ik geef wel het voorbeeld, maar op een oude gouden fiets. Er komt ook geen gouden koets, dus dan maar op een gouden fiets.
0: Ja, maar ja. Waar moet je vandaan komen morgenochtend vroeg?
2: Van de richting Breda.
0: Ja, maar dat red je dan toch niet op de fiets?
2: Nou, ik moet nog even kijken. Het kan ook goed zijn dat ik vanavond al ga fietsen, hoor.
0: Oh, je gaat echt fietsen?
2: Ja, ik ga gewoon fietsen. Ja, gewoon om te laten zien, man. Ik ben ooit een keer ook met skiers Eindhoven naar Leiden. Ja, en ook naar Den Haag gegaan, trouwens. Ook als de actie. Er waren trouwens koude skiers. Maar nu doe ik toch maar op de fiets.
0: Ja, hopelijk dat het droog blijft dan. Het is een beetje wisselvallig. Van de Huppemisee hoorden we net dat we hier en daar in de regio vannacht toch een klein buitje zouden kunnen verwachten. Maar ik hoop, anders moet je een gouden poncho ook even meenemen, Johan.
2: Ja, ik heb wel een oranje regenpak.
0: Mag dus, ook.
2: Dat betreft, liever een gouden regenpak. Maar ja, dat moet dan toch maar een oranje pak zijn.
0: Ja. Heb je er wel zin in Prinsjesdag 2026?
2: Ja, altijd. Ik heb ook mijn koffertje bij met verrassingen voor de koninklijke familie. Als ze toch uit de koets stappen. Maar ik heb het nog niet eerder meegemaakt. Als we er even uitkwamen en even goede dag kwamen.
0: Wat zit er in dat koffertje dan, Johan? Ben je toch wel benieuwd naar?
2: In het koffertje heb ik wat Argentijns geld zitten. En ik heb heel veel geld uit miljoenen dollars uit Afrika meegenomen om de begrotingskortheid op te lossen.
0: Okay.
2: Kijken of ze het aan willen nemen.
0: Ik denk dat het op zich wel fijn is. Hè? Ieder dubbeltje is welkom deze periode misschien ook, hè, voor Nederland. Dus ik weet niet wat de wisselkoers is, Johan, met Afrika. Maar jij hebt er vast over nagedacht.
2: Ze mogen het zelf ingewisselen.
0: Ja. We moeten heel even een beetje terug naar vorig jaar, Johan. Want ik was toen verslaggever voor Radio West. Ik stond net zoals jij bij Paleis Noordeinde. En dan neem ik je heel even mee terug naar het moment dat de dranghekken weggaan. Nou, en Johan, luister maar mee, want dat gebeurde live op de radio. Dan gebeurt er dit. Het is echt een chaos. Er wordt op mijn hiel gestaan door iemand met een camera. Iemand is onder de voeten gelopen. Wie is dat? Johan Flemings is onder de voeten gelopen. Okay. Die ligt op de grond en die greep naar zijn knie.
3: Echt,
0: gaat het goed, Johan?
3: Ja, ik denk mijn knie weer...
0: Hij viel echt hard. Dat is heel vervelend. Er wordt op dit moment gekeken. De balkonscène die gaat op dit moment beginnen. Ach, Johan, net op dit moment. Hij glijdt denk ik uit over paardenvijgen. Want heel zijn jasje zit op dit moment onder. Wat is er gebeurd vorig jaar volgens jou, Johan?
2: Ja, nou, er werd in één keer gingen de hekken weg. En ik bleef met de kopje aan het hek hangen. En de mensen liepen allemaal over me heen. En ik ging vol met mijn gezicht in de paardenstront. En mijn knie vol op de straat.
0: Ja.
2: En nou word ik binnenkort trouwens geopereerd. Ik krijg een nieuwe knie door die... niet door de paardenstront.
0: Nee, dat snap ik. Door die val van vorig jaar moet jij een nieuwe knie.
2: Ja, helaas wel. Ja, want hij blijft maar dik. Dus, en het lopen gaat voor het een beetje moeilijk. Dus ja, door die vallen is het allemaal niet helemaal lekker gegaan.
0: Maar
2: ja.
0: Fietsen gaat prima.
2: Dat is wel gezond voor de knie. Het is er wel een heel eind. Dus ik denk dat die knie... Het schade zal daar ook wel... Maar ik hou nu wel in de gaten als je hek open kan, hoor.
0: Ik stond vrijwel naast je, Johan. Het was chaos. Ja, je hoorde het ook. Ja.
2: En nu denk ik, rennen jullie maar ik ga mooi naar achter.
0: Je kunt ze daar ook goed zien, hoor. Hier staat een grote boom met een bankje eromheen. Dan kun je ook prima kijken naar de balkons. Want die heb je vorig jaar natuurlijk wel gemist door die val.
2: Ja, toen lag ik met mijn hoofd in de vijgen.
0: Ja, paardenvijgen. Ja. Ja. Een noppen onder je schoenen misschien nog dit jaar, een idee?
2: Nee, ik ga wel lekker naar achter. Ik heb nu genoeg paardenpoep gehad.
0: Ja, ja, dat snap ik. Hoe smaakt paardenpoep? Ik ga het toch vragen.
2: Nou, het blijft wel een tijdje ruiken. Want toen ik in de auto was, ik dacht, wat ruik je toch allemaal? Maar in ieder geval, toen had ik nog een stof. Misschien is het niet in mijn stof blijven hangen.
0: Nee, okay. Nou ja, misschien ook handig daar. Misschien is die poncho dan ook handig, zeg maar. Want dan kun je die poncho daarna gewoon weggooien. Ja, daarom.
2: En misschien van die doekjes meenemen. Ja.
0: Johan Flemmings, we gaan je morgen zien bij Paleis Noordeinde. En ook natuurlijk dan weer horen op Radio West. Want de verslaggeversmicrofoon gaat jou waarschijnlijk wel ergens vinden. Met je gouden fiets. Ik wens je een veilige fietstocht. En veel plezier morgen bij Prinsjesdag.
2: Ja. Nou, jullie ook. En ik zou zeggen, tot morgen.

0: Een beetje doo-wop aan het einde van Menno in de Middag uit 1975. Jimmy Gilstrap met Swing Your Daddy. Of nou ja, ik zeg wel het einde van Menno in de Middag. Maar dit is natuurlijk het einde van Menno in de Middag.
1: Jouw plaat.
0: Het nieuwe thema voor jouw plaat is deze uitzending aangekondigd. Koninklijk is het. En Koos uit Rijswijk die heeft gemaild. Die schrijft, hey Bob, goedemiddag. Ja, als ik denk aan Koninklijk, dan denk ik natuurlijk aan... de Gypsy Kings. Geweldige suggestie, Koos. Maak er nog een hele

0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Zometeen in Muziek aan Zee weer blije berichten. Die gaan dit keer onder meer over iemand op leeftijd die er nog heel kwiek uitziet. Eerst het nieuws van 2 uur. André Kolen.
12: De rolstoelhandballers van Quintus in Quintshul hebben een nieuwe aanhanger in gebruik genomen. En daarmee kunnen de sportrolstoelen voortaan makkelijker worden vervoerd naar wedstrijden en clinics. De komst van de aanhanger valt samen met het 10-jarig bestaan van Quintus Rolstoelhandbal Westland. Bij een trainingslocatie van de politie aan de Handelsweg in Alphen aan de Rijn is een bedrijfsongeval gebeurd. In eerste instantie leek het om een schietincident te gaan, maar dat bleek achteraf niet zo te zijn, meldt mediapartner Studio Alphen. Een persoon is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Een aanrijding tussen een fietser en een auto vanochtend op de kruising van de Vrijebandse Laan met de Brasserskade in Delft. De fietser kwam hard ten val. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd voor controle. Over de toedracht van het incident is niets bekend. Vanwege het onderzoek was de weg korte tijd afgesloten. Dat leidde tot verkeershinder, meldt Omroep Delft. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
13: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Rijn Baartmans.
14: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is je tijdverlies 5 minuten.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
17: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
18: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
19: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
18: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
20: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
20: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
22: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. En ik begon Muziek aan Zee op de maandagmiddag met Wham, Everything She Wants. Van harte welkom bij dit programma. Ja, ik had lekker vakantie. Ik heb onder meer Luxemburg gezien, Italië, Frankrijk, Zwitserland. En wat was het weer geweldig en heerlijk. Ik ben heerlijk tot rust gekomen. Bedankt dus aan Paul van der Lucht. Maar vanaf nu ben ik er gewoon weer de komende tijd. Dus kan je weer lekker genieten van de gebruikelijke ingrediënten. Onder meer blije berichten, die gaan straks over kaas. De krijgnaald gaat over een bijzondere ketting en de fijnste muziek gepland. Onder meer de Dolly Dots komen eraan. Love Me Just A Little Bit More. Maar ook Paul Young, Come Back and Stay. En zometeen hier CCR. Who'll Stop the Rain? Van harte welkom bij het programma.
1: Muziek aan Zee.

CCR, Creedence Clearwater Revival hoorde je. Margriet zegt, ik ging naar de kaasafdeling van de Auchan. Oh, dat is zo'n grote supermarkt in Frankrijk. En nu stinkt de koelkast zo erg dat mijn man met een scheiding dreigt. Een divorce, don't make me choose, zegt ze. Ja, blijkbaar vindt ze de kaas zo lekker. Uit Frankrijk, ja, je hebt daar zoveel verschillende soorten. Dat is dan het voordeel van als je lekker in Frankrijk bent geweest. En Richie zegt, wanneer je 102 jaar oud bent en nog steeds in je eigen huis woont, zal niemand je vertellen wat je moet aantrekken. Mijn oma, een foto van een oudere dame, 102 jaar oud.

The Common Linnets, We Don't Make the Winds Blow in Muziek aan Zee, waarbij we langzaam opgaan naar het regionale nieuws van half met André. Eerst klanken uit Italië. Ja, ik was er bij het Ortameer, vlakbij Lago Maggiore. Wat een prachtige omgeving trouwens. Dit is La Solitudine.

0: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, man, man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
10: Muziek aan zee op Radio West. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. Goedemiddag, André.
11: Goedemiddag, Marjolein. Bij een trainingscentrum van de politie in Alphen aan de Rijn is vanochtend een politiemedewerker gewond geraakt. Mediapartner Studio Alphen meldt dat er sprake was van een bedrijfsongeval. In eerste instantie was er een melding van een schietpartij, maar dat bleek niet het geval. Wel is een politiemedewerker met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
12: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het verwerven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wel kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
11: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona en de stikstofcrisis, maar is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot een woonwijk met 12.000 huizen. Tot en met vrijdag 2 oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd bij de zuidelijke sluisbrug in Leidschendam. Alle verkeerslichten rondom de brug worden vervangen. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer hier vaak maar langzaam rijden. Weggebruikers moeten dan ook rekening houden met flinke vertraging en extra reistijd. Gemeente Leidschendam-Voorburg raadt mensen aan om de route vooraf aan te passen en om te rijden via de N14. En de Geesbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. Provincie Zuid-Holland voert er groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geesbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug.
10: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
13: Eerst is er nogal wat bewolking vanmiddag en plaatselijk valt er wat regen, maar geleidelijk aan komt er meer zon en wordt het droger. De wind komt uit richtingen tussen zuid en west en is zwak tot matig en het is ongeveer 22 graden. Vanavond en komende nacht zijn er wolkenvelden, ook enkele opklaringen. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. En verder hebben we ook vannacht een zuid-zuidwestenwind, zwak tot matig, en wordt het niet kouder dan 17 of 18 graden. Morgen is het eerst bewolkt. In de loop van de ochtend komt de zon erbij. Pas morgenavond is er kans op een bui. Morgen een matige zuidwestenwind. En dan wordt het morgen ongeveer 24 graden. Woensdag en donderdag is er veel bewolking. En woensdag komen er enkele buien voor. Wordt het 17 graden. En ook donderdag gaat het later op de dag regenen. En ook dan wordt het ongeveer 17 graden.
11: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Rijn Baartmans.
14: Op dit moment wordt er één file gemeld met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam. 6 kilometer met een kwartier vertraging.
11: Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Muziek aan zee.

Steely Dan, Ricky, don't lose that number. Ja, het is vandaag 14 september en morgen 15 september. En dan is het dus ook al Prinsjesdag, want het is alweer de derde dinsdag van september. Natuurlijk besteden wij er ook heel veel aandacht aan op radio en televisie. Om 12 uur begint het allemaal. Onze verslaggevers zijn erbij. Om 2 uur natuurlijk ook die balkonscène, bekende balkonscène bij Paleis Noordeinde, waar iedereen eigenlijk bij wil zijn. Dat betekent dat Menno in de Middag morgen ook een half uurtje langer doorgaat. Zodat jullie dat allemaal kunnen volgen. En dan vanaf 2:30 is er weer tijd voor muziek in Muziek aan Zee. Met de lekkerste nummers gepland. Oude muziek, maar ook soms nieuwe muziek zoals ik nu ga draaien. Dit is Taylor Swift. I knew it, I knew you. In Muziek aan Zee.

0: van tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: De Dolly Dots hoorde je met Love Me Just A Little Bit More. Nou, ik hou van sieraden. Niet te dure, beetje goedkope frummeltjes. Maar net zoals in Italië heb ik nu ook weer een heel leuke kettingje kunnen kopen. Prachtig. Maar Poolse archeologen hebben nu een bijzondere vondst gedaan. Dat gebeurde in een grafheuvel vlakbij Wrocław. Daar werd in een 5000 jaar oud graf een ketting gevonden. Maar niet zomaar een ketting. Gemaakt van 42 dierentanden.
1: Krijg nou wat!
0: Ja, onder meer gemaakt van hondentanden. Maar ook beren en herten. En misschien zaten er zelfs wel mensentanden bij. Maar wel 5000 jaar oud sowieso. Wat dan boven de grond komt, dat is dan toch heel bijzonder.

0: onzeker over zijn lichaam.
1: Control freak.
0: Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor €99. Voordeeluitjes.nl.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
10: De Meedansplaat komt straks uit de jaren 90. Maar ik mag beginnen met Sandy Coast, heerlijk, The Eyes of Jenny zometeen. Eerst het nieuws van 3 uur, André Kolen.
11: Afgelopen nacht is in Delft een verdachte aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft. De aanhouding volgt op een nieuwe mishandeling en poging aanranding in Den Hoorn dit weekend. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw op de harnaskade van haar fiets geslagen door een man die haar daarna probeerde aan te randen. Bij een trainingscentrum van de politie in Alphen aan den Rijn is vanochtend een politiemedewerker gewond geraakt. Mediapartner Studio Alphen meldt dat er sprake was van een bedrijfsongeval. In eerste instantie was er een melding van een schietpartij, maar dat bleek niet het geval. Wel is een politiemedewerker met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een aanrijding tussen een fietser en een auto vanochtend op de kruising van de Vrijebandse Laan met de Brasserskade in Delft. De fietser kwam hard ten val. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd voor controle. Over de toedracht van het incident is niets bekend. Vanwege onderzoek was de weg korte tijd afgesloten, wat leidde tot verkeershinder, meldt Omroep Delft. Meer nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
12: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Rijn Baartmans.
1: Op de A1 uit Den Haag, Rotterdam bij de Benelux-tunnel. 11 kilometer file, klein kwartiertje vertraging daar.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de Monumentale Sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
18: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Moody Blues, Tuesday afternoon. En ik begon het tweede uur, niet op de Tuesday, maar de Monday, met Sandy Coast, The Eyes of Jenny, 1981 alweer. Fijn dat je nog luistert naar dit programma. Rond 10:30 heb ik weer een meedansplaat voor je uitgezocht om even lekker je hoofd mee leeg te springen. Dat is dit keer Jennifer Page met Crush, al een tijdje niet gedraaid. Ik heb er wel weer zin in. Verder nog nieuws over een tweeling die is getrouwd met een tweeling. Ja, het is echt waar in ons land. En de fijnste muziek nog. Het goede doel komt eraan met eenvoud. Ook weer is Barry White. Let the music play zometeen hier. En Lee Towers, ik had het beloofd. You'll never walk alone. Ook die staat gepland.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

through a storm. Hold your

0: Ik ben hem en hij is mij. Ik ben Amjad en hij is
1: Ayham.
2: Ja?
3: Dan verklaar ik u als ambtenaar van de burgerlijke stand beiden en allen in het huwelijk getreden. Proficiat.
4: Ja.
5: Te mooi om het apart te doen, dus hebben ze samen getrouwd.
4: Weet u eigenlijk wie was?
5: Om heel eerlijk te zijn, nee.
4: Ja, je hoorde de burgemeester op het laatst die het tweelinghuwelijk voltrok. Hoe bijzonder ook.

0: Muziek aan zee.
1: Dit is Radio West.
2: Something on my mind.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Tijd voor het regionale nieuws en dat krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
10: Goedemiddag Marjolein. Afgelopen nacht is in Delft een man aangehouden die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft. De aanhouding volgt op een nieuwe mishandeling en poging aanranding in Den Horen dit weekend. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw op de harnaskade van haar fiets geslagen door een man die haar daarna probeerde aan te randen. Surveillerende agenten zagen afgelopen nacht in dezelfde omgeving een man met een gelijkend signalement en hielden hem aan. Politie denkt de verdachte te kunnen linken aan het incident van dit weekend. Of hij ook betrokken is geweest bij de eerdere incidenten in de Delftse Hout moet onderzoek uitwijzen. De afgelopen maanden hebben een aantal aanrandingen en mishandelingen plaatsgevonden. Omdat ze in een relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er samenhang is. Op het strand van Scheveningen wordt getraind met paarden, muziek en veel lawaai. En dat is allemaal voor Prinsjesdag, morgen. De trainingen trekken zoals elk jaar veel bekijks van jong en oud. En verslaggever Erik Kooijman die was er al voordat het spektakel losbarstte.
11: Normaal gesproken is het een beetje bij het Kurhaus. En nu sta ik tussen de mensen die bij het beachstadion verzameld zijn. Er is ook een tribune. En allemaal mensen die gewoon komen kijken omdat het leuk is. Met vuurwerk, met rook, met allerlei dingen erbij.
10: Tientallen paarden en ruiters zullen morgen de glazen koets begeleiden tijdens de rijtour van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Onder andere de koning, koningin en kroonprinses Amalia leggen deze rijtour af. Bij een trainingscentrum van de politie in Alphen aan de Rijn is vanochtend een politiemedewerker gewond geraakt. Mediapartner Studio Alphen meldt dat er sprake was van een bedrijfsongeval. In eerste instantie was er een melding van een schietpartij, maar dat bleek niet het geval. Wel is een politiemedewerker met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, dat is niet bekend.
9: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
12: Eerst is er nogal wat bewolking vanmiddag en plaatselijk valt er wat regen, maar geleidelijk aan komt er meer zon en wordt het droger. De wind komt uit richtingen tussen zuid en west en is zwak tot matig en het is ongeveer 22 graden. Vanavond en komende nacht zijn er wolkenvelden, ook enkele opklaringen. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. En verder hebben we ook vannacht een zuid-zuidwestenwind, zwak tot matig, en wordt het niet kouder dan 17 of 18 graden. Morgen is het eerst bewolkt. In de loop van de ochtend komt de zon erbij. Pas morgenavond is er kans op een bui. We hebben morgen een matige zuidwestenwind en dan wordt het morgen ongeveer 24 graden. Woensdag en donderdag is er veel bewolking. En woensdag komen er enkele buien voor en wordt het 17 graden. En ook donderdag gaat het later op de dag regenen. En ook dan wordt het ongeveer 17 graden.
10: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vriezen.
3: Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 10 minuten vertraging bij knooppunt de Ridderkerk. En ook 10 minuten vertraging als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. Bij Nieuwekerk aan den IJssel kom je in 3 kilometer file.
10: Dankjewel Robert. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Muziek aan zee.

0: Paul McCartney, Mama Gets By hoorde je en ABBA kwam ook voorbij.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Altijd lekker om even je hoofd leeg te maken. En dat doen we natuurlijk met de meedansplaat. Die komt dit keer van Jennifer Page. Ze komt uit Amerika, had in 1998 een hit. Een eendagsvlieg, zoals we dat zo mooi noemen. Want daarna is er eigenlijk nooit meer iets van haar gehoord. Maar het is wel een hele fijne, beetje erotische plaat.
2: Marjolein, dans je mee.
0: Over een crush. En je kan lekker meedansen.

0: Ik vond het een belachelijk idee nog steeds trouwens om te leren hoe je met wapens om moet gaan, om daarmee anderen te doden die je niet kent. Ik bedoel, van zo'n primitieve manier van doen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Op de muur zaten al die West-Duitse mensen en die zwaaiden naar ons. En ik wist, die kunnen de muur naar beneden gaan. Die kunnen gewoon over de grens naar ons toe komen, kunnen mijn hand geven. Ja. Maar als ik één stap die kant toe, dan gaan ze schieten.
3: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Het is toch een hele fijne plaat van Barry White. En sowieso heb ik weer genoten van de muziek. Ik hoop jullie ook, maar het zit er weer op voor mij. Zometeen is het weer 4 uur. Dat betekent dat ik het stokje overdraag aan Bas Martinius. Wes komt thuis. Ja, ik heb hem lang niet gezien, dus fijn om hem weer even te spreken ook. Hij heeft natuurlijk ook weer de 60s at 6 in het laatste uurtje. Dus geef je favorieten vooral aan hem door. En vergeet ook zeker niet morgen te luisteren, want dan hebben we natuurlijk Prinsjesdag. En daar zijn we natuurlijk bij en met verslaggevers en alles. Dus nou, ik wens je nog een hele fijne maandag. Het was fijn om hier weer te zijn. En voorlopig blijf ik ook even. Dus tot morgen. Bye bye. Muziek aan zee.

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jarenlanger mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
6: Waar vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: NRV.
11: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
12: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
13: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
14: In West komt thuis een rechtbankzaak waarbij de ene buurman de andere buurman te lijf gaat met een hele grote luchtbux. Hoe dat verhaal precies in elkaar zit, hoor je natuurlijk na vieren. Maar nu inderdaad is het 4 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt met André Kolen.
15: Afgelopen nacht is in Delft een man aangehouden die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft. De aanhouding volgt op een nieuwe mishandeling en poging aanranding in Den Horen dit weekend. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw op de harnaskade van haar fiets geslagen door een man die haar daarna probeerde aan te randen. Surveillerende agenten zagen afgelopen nacht in dezelfde omgeving een man met een gelijkend signalement en hielden hem aan. Het Jacoba van Beieren Fonds Steilingen heeft €1.750 geschonken aan Stichting Het Boerhavenhuis. Jules de Vries van het Jacoba van Beieren Fonds overhandigde de cheque aan boerhavenvoorzitter Jan Westerbeek. Het geld is gebruikt voor het vernieuwen van de walbeschoeiing achter het Boerhavenhuis in Voorhout. Bij een trainingscentrum van de politie in Alphen aan de Rijn is vanochtend een politiemedewerker gewond geraakt. Mediapartner Studio Alphen meldt dat er sprake was van een bedrijfsongeval. In eerste instantie leek het te gaan om een schietpartij, maar dat was niet zo. Wel is één politiemedewerker dus met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
16: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Robert Vriezen van de ANWB weet hoeveel kilometers file er bij ons in de buurt staan.
17: Er staat 50 kilometer file in onze regio. Een aantal files staan al wat langer. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. 10 minuten vertraging bij Delft als je over de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt. Dan naar de A16, Rotterdam-Breda. 10 minuten vertraging bij Dordrecht Centrum. En op de A20 rijdt het langzaam vanuit Gouda naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven over 5 kilometer. Ook daar 10 minuten vertraging.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
20: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
21: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
20: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
22: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
23: Tot 7 uur, West komt thuis.

Martha en haar Vendelles op Radio West. Dancing in the Streets. De eerste plaat in West komt thuis. Een goedemiddag. Het is 8,5 minuut over 4 uur. Tot 7 uur vanavond. West komt thuis. Mijn naam is Bas Martinius. In dit programma ja, van alles. Een hoop spelletjes. Een hoop goede muziek. Onder andere berichten over rechtbankzaken. Want een zwaar uit de hand gelopen burenruzie in Goudrak. Ja, wat daar allemaal is gebeurd. Nou ja, lang verhaal kort. De ene buurman die schoot met een enorme luchtbux op het huis van de andere buurman. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Nou, die zaak die diende vandaag. Martijn Hooyer ging er kijken en hij praat ons zo meteen bij. Nieuws over de veiligheidsrichtlijn van de Julianasluis bij Goudrak. Dat in het volgende uur en cabaret op maandag. Ja, onze grote vriend uit Leiden, Jochem Meijer. Hij komt weer eens een keer voorbij. Ah, het is altijd zo mooi wat die man maakt. Dus dat dus allemaal en nog heel veel meer. Laat hem gewoon lekker aanstaan op Radio West. Dan hoef je helemaal niets te missen. Gingen we van 1969, prachtig jaar trouwens, hè, met Martha Reeves en haar Vendelles. Zijn we nu aanbeland in 1983, de Pointer Sisters. Dit is natuurlijk Jump.

0: Pointer Sisters met Jump op Radio West. Het is 13 over 4. West komt thuis. Een zwaar uit de hand gelopen burenruzie in Gouderak. En dat is waar vanmorgen in de rechtbank van Den Haag een rechtszaak over was. De ene buurman die schoot met een enorme luchtbuks op het huis van de ander. Ja, en die moest zich daarvoor verantwoorden. Martijn Hooyer die was bij de zaak aanwezig. Martijn, een heel goede middag.
1: Een hele goede middag, Bas.
0: Dank. Ja, zeg, met een buks op het huis van je buren schieten. En dan vooral zo'n hele grote. Dat doe je natuurlijk niet zomaar, hè? Wat is eraan vooraf gegaan?
1: Ja, dat klopt inderdaad, Bas. Dat doe je niet zomaar schieten op het huis van een ander. Dat doe je volgens mij überhaupt niet. Maar goed, in ieder geval in dit geval is het wel gebeurd. Ja, en daar ging inderdaad iets aan vooraf. Een jarenlang slepend conflict eigenlijk al. Je moet je voorstellen, het was in Gouderak. Nou, dat ligt aan de IJssel daar. Daar heb je een dijk. Daar staan allemaal huizen langs. Nou, deze mensen die wonen naast elkaar. Eentje woont in de dijkwoning. En degene die geschoten heeft, die woont eigenlijk beneden aan de dijk. In een boerderij. Die is al generaties lang in de familie. En daartussen eigenlijk, tussen die twee huizen, ja, daar ligt een stukje land. En op dat land hebben de mensen die aan de dijk wonen, die hebben daar allemaal, ik zeg het maar even in mijn eigen woorden, teringzooi verzameld. Er stonden autowrakken, er stond oud witgoed, er lag allemaal bouwrotzooi, weet ik het allemaal. Ja. Nou ja, als het slecht weer is, et cetera, waait rotzooi overal heen. Dus nou ja, er waaide allemaal rommel in de tuin van die andere meneer. Mm-hmm. En die was daar, die was dat zat. Die heeft al diverse keren geprobeerd daar wat aan te doen. Ja, en uiteindelijk heeft het hiertoe geleid.
0: Ja, dat is behoorlijk heftig. Maar de ergernis is natuurlijk ook heel goed te begrijpen. Dat schieten,
1: ja,
0: dat gebeurde op 15 september vorig jaar. Nou, dat is op de kop af een jaar geleden. Dat wil zeggen, morgen zou dat zijn. Was daar een speciale aanleiding voor?
1: Nou, er was wel een aanleiding. In die zin, die man die zat te werken in zijn huis, die was bezig met een stuk voor de Raad van State, ook hierover, over dit conflict. Mm-hmm. En hij zat achter zijn raam en hij zag elke keer, het was een stormachtige dag, hij zag elke keer weer rotzooi zijn tuin in waaien. Ja, en hij was het zat en in een vlaag van verstandsverbijstering, noem ik het maar even, had hij zoiets van, ja, ik wil dat huis van hun beschadigen. Dus hij dacht, ik pak mijn buks. Mm-hmm. Ik ga schieten op hun raam waar een rolluik voor zit. En dat ga ik beschadigen. Ja, dat was wat hij op dat moment dacht, zei hij vanmorgen in de rechtbank.
0: Ja, nou goed, hij wilde dus een deuk in dat rolluik maken. Maar de schade was wel wat groter dan dat, begrijp ik.
1: Dat mag je wel stellen, want er zat geen deuk in het rolluik, maar er zat een gat in. Nou ja, en de officier vertelde wat er nog meer aan schade was, of wat er gebeurd was eigenlijk met die kogel. Ja. Die was dus door het rolluik heen gegaan. Die was door dubbel glas heen gegaan. Oei. Is vervolgens de kamer waar die in terecht kwam doorgevlogen. Daar kwam die in een wandje terecht. Daar is die ook doorheen gegaan.
0: Jezus.
1: Aan de andere kant er weer uitgekomen. En is ook nog de volgende muur ingegaan. Dat was een buitenmuur. Mm-hmm. En daar is die kogel uiteindelijk in blijven zitten. Dus ja, dat is met een enorme kracht gegaan. En je moet weten, dus dat waren slaapkamers waar, godzijdank, op dat moment niemand was, waar geen kinderen lagen te slapen. Maar het sloeg in boven de bedjes van die kinderen. Is over twee kinderbedjes heen gevlogen. En uiteindelijk dus in de muur beland van de slaapkamer van de ouders.
0: Tjonge, nou, wat voor een buks was dat dan, joh, dat er zoveel schade mee aangericht kan worden? Dit lijkt meer op een AK-47.
1: Ja, dat zou je bijna denken. En daar ging het ook even over in de rechtbank vanmorgen uiteraard. Want die luchtbuks, dat is eentje die je moet laden, zeg maar, met een duikfles. Zoveel mm-hmm. druk komt erop te staan. En daarmee kun je dus gigantisch hard schieten. Kun je ook behoorlijke kogels afschieten voor de kenner. Dit was een .50 kaliber, dus dat is behoorlijk groot.
0: Oei, ja.
1: Een .50.
0: Dat is een halve inch, hè? Dat is een halve inch, dus meer dan een centimeter doorsnede.
1: Ja, dus zo groot waren die kogels die daar. Ja, het zijn eigenlijk projectielen, maar je mag het voor mij gewoon kogels noemen. Ja. En met dit soort geweren wordt in de Verenigde Staten gejaagd op groot wild. Ja, en het is een ding wat echt een paar duizend euro kost. Dus die koop je ook niet zomaar.
0: Ja, precies. Hoe hebben de bewoners van het huis gereageerd?
1: Ja, die waren natuurlijk aanvankelijk toen ze thuis kwamen. Want ze waren uit eten geweest, ze kwamen thuis. En die man die ging zijn kinderen op bed leggen. En die zag dus wat glas in dat bedje liggen. En die dacht eigenlijk van, oh, er is nu wel door de ramen ingekomen van de bouwsteiger die daar stond. Het waaide hard. Ja. Maar toen zag hij dus ook dat er in de andere kamer, dat daar dus gips uit de muren gekomen was en in het bed lag. En toen zag hij ook isolatiemateriaal. En ja, toen wist hij genoeg. Toen heeft hij tegen zijn vrouw gezegd, breng de kinderen in veiligheid en ik ga de politie bellen. En nou ja, dat hebben ze gedaan. Ja. En ze hebben, omdat ze zo van slag zijn geraakt daardoor, ik denk ook door het langlopende conflict wat er was, maar gecombineerd met schieten, dat ze besloten hebben om te gaan verhuizen en ergens anders te gaan wonen.
0: Ja, precies. Ja. Het onderscheid tussen een vuurwapen of een luchtdrukwapen, dat is hiermee eigenlijk wel een beetje teniet gedaan, laat ik het zo zeggen, voor mijn gevoel.
1: Eigenlijk wel, ja, ja, absoluut. Ja.
0: Precies, want de gevolgen zijn eigenlijk...
1: Er zijn ook wetten in de maak om deze dingen te verbieden. Dit soort
0: krachtige
1: luchtdruksen. Omdat ze vallen nu niet onder de wapenwet. Iedereen die 18 is, die mag zo'n ding eigenlijk in bezit hebben. Ja, onder bepaalde voorwaarden. Je mag niet op de openbare straten mee lopen of wat dan ook. Maar ze zijn niet verboden. En daar wordt wel aan gewerkt.
0: Ja, precies. Tot slot, Martijn, wat voor straf hangt deze schutter nou boven het hoofd?
1: Ja, dat is eigenlijk best een forse straf. En, want de officier van justitie heeft 6 maanden gevangenisstraf geëist. Dus niet voorwaardelijk, maar gewoon echt 6 maanden gevangenisstraf. Omdat het eigenlijk wel meer dan zomaar een bedreiging is. De advocaat van de slachtoffer zei, nou, u heeft geluk dat de officier niet poging doodslag eist. Want als er iemand thuis was geweest, dan had hij doden kunnen vallen. Nou ja, omdat die mensen er niet waren, is dat niet geëist. Maar los van deze gevangenisstraf die er boven het hoofd hangt, ja, heeft deze man ook al wel heel veel over zich heen gekregen. Want hij werkte bij de gemeente Gouda. Nou, daar is hij op staande voet ontslagen.
0: Zo.
1: Zijn vrouw werkt daar ook. Die is overspannen geraakt van het hele gebeuren. En de gemeente wil eigenlijk dat hij daar verdwijnt. Ja. Of dat zij daar ook verdwijnt. Dus die zit met de burn-out thuis. En ze staat op het punt om over 2 maanden een kindje te krijgen, hun eerste kindje.
0: Ja.
1: Los van deze gevangenisstraf heeft het deze meneer al een hoop gekost. En hij heeft in de gevangenis of in de rechtbank veel spijt betuigd.
0: Ja.
1: En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik vaak niet zo heel veel geloof van spijtbetuigingen in de rechtbank, maar deze kwam wel oprecht over.
0: Ja, ik wilde het net aan je vragen inderdaad. Deze man zal zich de haren uit de kop trekken. En de aanleiding is misschien begrijpelijk, maar daar moet het dan wel bij blijven natuurlijk. Martijn?
1: Dit had gewoon een rijdende rechter verhaal moeten worden.
0: Ja.
1: Twee buren het oneens zijn. Uiteindelijk een rijdende rechter beslist, zus en zo. Maar ja, omdat hij dat met die buks geschoten heeft, werd het een strafzaak.
0: Ja, en met de buks, het klinkt nog steeds heel onschuldig, maar we hebben net gehoord wat een enorme impact die kogel heeft gehad. Martijn, over 2 weken uitspraak?
1: Ja, ik weet niet of je me nog hoort, want de verbinding is wat haperig.
0: Ja, de verbinding is wat haperig. Oké, 2 weken uitspraak. Dat is goed genomen hier aan deze kant. Dankjewel, Martijn.
2: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Daar gaan ze, de mannen van Supertramp, Goodbye Stranger. Draaien we nog een plaatje? Tot aan het nieuws. Dag!
1: Goodbye!
0: Ja, oh, jou horen we zo meteen, hè? Met het nieuws, denk ik.
1: Ja.
0: Mooi.

0: Kiss.
1: Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
2: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
3: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
2: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
3: De olifanten van Botswana. NRV.
2: Of luipaarden in Sri Lanka.
3: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Het is bijna 3:05. We gaan snel naar het nieuws met André Kolen. Dree, goedemiddag.
10: Goedemiddag Bas. Ja, groot nieuws. Afgelopen nacht is in Delft iemand aangehouden die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft. De aanhouding volgt op een nieuwe mishandeling en poging aanranding in Den Horen dit weekend. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw op de harnaskade van haar fiets geslagen door een man die haar daarna probeerde aan te randen.
9: Nou, laten we hopen dat het de goede is dan.
10: Dat hopen wij ook. Surveillerende agenten zagen afgelopen nacht in dezelfde omgeving een man met een gelijkend signalement en hielden hem aan. Politie denkt de verdachte te kunnen linken aan het incident van dit weekend. Maar of die ook betrokken is geweest bij die eerdere incidenten in de Delftse Hout, ja, dat moet natuurlijk onderzocht worden. Afgelopen maanden hebben een aantal aanrandingen en mishandelingen plaatsgevonden. Omdat ze in relatief korte periode en in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt er nu dus gekeken of er een samenhang is. Dat gaan we afwachten. Gaan we horen. Ja. Het bedrag dat winkeldieven moeten betalen als ze worden betrapt is vandaag omhoog gegaan van 181 naar 242 euro. Het is de eerste verhoging in 14 jaar, zegt het bedrijf dat het geld namens winkels int. Het is officieel geen boete, maar een schadevergoeding, legt deze verslaggever uit.
11: Dit is echt enkel een bedrag om de winkelier te compenseren voor de schade die heeft geleden van die op heterdaad betrapte dief. Dus de tijd die het kost om aangifte te doen en het hele proces af te handelen.
10: Bij een trainingscentrum van de politie in Alphen aan de Rijn is vanochtend iemand gewond geraakt. Mediapartner Studio Alphen meldt dat er sprake was van een bedrijfsongeval met een politiemedewerker. In eerste instantie werd er nog gemeld dat er sprake was van een schietpartij, maar dat bleek niet het geval. Wel is de politiemedewerker met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met het slachtoffer gaat, dat is niet bekend. En op een woonboot die lag afgemeerd aan de Voorschoterweg in Valkenburg heeft vanochtend brand geboet. Die ontstond volgens de brandweer in een accu. Er kwam ook veel rook bij vrij. Bewoners raakten gelukkig niet gewond. Hoe groot de schade is door de brand in Valkenburg, dat wordt uitgezocht.
9: Dree, dankjewel. Nou, dan gaan we naar de man tegenover jou en schuin tegenover mij. Huub Misee voor het weer. Huub, een goedemiddag. Ja, ik vond het helemaal niet zo koud. En dat was trouwens de nacht van zaterdag op zondag was bijzonder warm zelfs.
12: Ja.
9: Ik heb de korte box weer aan hoor.
12: Ja, de lucht die komt zeker ook vandaag, zeker vanmiddag ook weer uit de subtropen. Die lucht die is vochtig en vrij warm. Er was wat bewolking, er viel wat regen eventjes eind van de ochtend. Die regen is naar het noordoosten weggetrokken, maar er is nog steeds wel wat bewolking, terwijl de zon er ook af en toe bij kwam. En het is toch weer 22, 23 graden geworden. In die vochtige lucht, dat merken we. En dat kun je ook altijd zien bij de supermarkten, waarbij al die koelvitrines helemaal beslagen zijn en dat je vervolgens die deuren dan toch open moet doen om te kijken wat je eruit haalt.
9: Ja,
12: ja, dat is vochtigheid. Dat blijft ook zo vanavond en vannacht. Dus er is toch nog wel wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog. Misschien een spatje regen en motregen. En voor de rest daarbij dan een zuid-zuidwestenwind die zwak tot matig is. Het wordt vannacht niet veel kouder dan 18 graden.
9: Ook alweer warm hoor.
12: Ook weer warm, ja. Absoluut. Ja, raam zeker open. Wel.
9: Wat zei je?
10: Raam open.
9: Altijd, ja, wagenwijd.
12: Zeker. En dan hebben we morgen in de ochtend door dat vochtige weer ook nog wel bewolking. Maar in de loop van de ochtend komt er ook nog wel af en toe wel wat zon. Zeker wel. En dan wordt de aangevoerde lucht waarschijnlijk nog wel iets warmer. 23, heel misschien 24 graden morgenmiddag. Een heerlijke dag. Maar dat is natuurlijk mooi voor de rijtour morgen tussen de middag. Aan het eind van de dag, dan is er wel kans op een bui. Want dan komt er weer koelere lucht onze kant op. En dat gaat altijd wel gepaard met neerslag. Een paar buien, heel misschien met een klap onweer. En dan zullen we zien dat het woensdag en donderdag echt verleden tijd is met die hoge temperaturen. Want dan hebben we een meer westelijke wind. Meer bewolking, daar passeren andere fronten die actiever zijn. Er komen meer buien op woensdag en ook op donderdag. En dan nog maar 17 of 18 graden. Vrijdag is dat ook nog wel het geval. Zaterdag ook nog wel een beetje, maar het lijkt er toch wel op. Heel veel berekeningen geven het aan dat het vanaf zondag weer stabieler wordt. Weer wat meer hoge drukinvloed en dat betekent weer wat droger weer. Weer wat meer zon. De temperatuur is voor volgende week een beetje onzeker, maar het lijkt er toch op dat die temperatuur weer tot iets boven de 20 graden zou kunnen stijgen. In ieder geval ziet het er dan weer stabieler uit. Dus het is een beetje wennen af en toe op die dagen dat het regent, maar... Ach, dat kan geen kwaad volgens mij.
9: Nee, en dat hoort erbij. En daarnaast is het ook erg symbolisch, hè? Want het gaat regenen zodra de miljoenennota wordt behandeld. En dan een beetje gedonder erbij. Nou, dat is precies zoals ervoor staat.
12: Zo is het.
9: Ja, daarom. Ja. Dankjewel, Huub.
12: Ja.
9: Ja, Robert Vriezen bij de ANWB. Gaat het ook regenen en donderen als jij de files opleest?
0: Nou, dat zou maar zo eens kunnen. Ik heb wel uit solidariteit eventjes net onder het weerbericht... mijn broekspijp opgerold. Ja, uit solidariteit met jou.
9: Dankjewel.
0: Dat mooi, wel.
9: Waardeer dat.
0: Nou, het is nog vooralsnog een redelijk milde spits. 80 kilometer file bij elkaar. Maar in de meeste files heb je niet meer dan 5, 6, 7 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 9 kilometer file. Nasleep van een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dat gebeurde in de Rottermeerentunnel. 7 kilometer file en een kwartier vertraging nog daar. Maar de weg is weer vrij. En een klein kwartiertje vertraging bij Dordrecht Centrum. Als je de andere kant op de A16 rijdt. Vanuit Rotterdam naar Breda kom je in de file tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum.
9: Robert, dankjewel en tot straks weer.
0: Tot zo weer.
10: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Broekspijpen kunnen naar beneden. Of kijk op omroepwest.nl.
9: Dankjewel.

0: See You When I Get There. Lou Rawls natuurlijk op Radio West. 13 minuten over 4:30. Zometeen bijna tijd voor...
1: De Radio West tijdmachine.
0: Vind je het leuk om mee te doen met onze tijdmachine? Terug te reizen in de tijd. 3 vragen te beantwoorden. En daarmee een kans te maken op de finale. En misschien heb je het vandaag al gehoord. Hè? De nationale keuze cadeaukaart ter waarde van 100 euro. Dat is de prijs in de finale. Dat is alleszins de moeite waard om lekker mee te doen met dat spelletje. De tijdmachine. 3 vragen beantwoorden en misschien wel in die finale komen. 070-390-5454. 070-390-5454.
2: Hebben

0: Hanna mee samen met Bluff. Ik ben niet meer bang.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, dan zijn we toe aan dat spelletje, de tijdmachine. En ik heb daarvoor aan de telefoon uit Dordrecht, Johan Huizer. Johan, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag. Het is Johan Huizer.
0: Huizer, ja natuurlijk. Wat zei ik nou? Zei ik Huizer?
2: Ja, inderdaad.
0: Dat is niet goed. Nee, het is Huizer. Je hebt helemaal gelijk, hoor. Ja, Johan, een bijzonder goedemiddag. Hoe is het in het verre Dordrecht? Want dat is vanaf hier natuurlijk heel ver, hè?
2: Nou, het is hier heel klam.
0: Ja,
2: nou, echt heel benauwd.
0: Ja, dat is hier ook wel een beetje, hoor. We hadden het er net met Huub over natuurlijk. Hè. Hoge vochtigheid, temperatuur is ook vrij hoog. Dus,
2: maar voor de rest wel aardig weer, hoor. Ja, je kan gewoon lekker je hond uitlaten, zou ik maar zeggen.
0: Ja, precies. En dan kun je gewoon aan je t-shirtje naar buiten, laat ik het zo zeggen. Ja, dat.
2: Juist, inderdaad.
0: Ja precies. Johan, ik hoor, als ik het goed beluister, misschien zelfs wel een vogel bij jou op de achtergrond. Klopt dat?
2: Ja, het zijn er twee.
0: Oh.
2: Pakietjes.
0: Oh.
2: Valentina en Mipo.
0: Valentina en Mipo. Aha. En ik hoor ook nog een damesstem op de achtergrond.
2: Ja, dat is Monique. Dat is mijn vrouw. Wij zijn vaste luisteraars van jullie programma.
0: Oh, hartstikke goed. Dus nou, dan heb je maar liefst drie hulplijnen achter de hand. Valentina, Mipo en je vrouw.
2: Ja, Jorikje de hond.
0: Ja. Oh, je hebt ook nog een hond. Nou, hartstikke goed.
2: Ja.
0: Johan, laten we eens even kijken. We lopen even naar die tijdmachine toe. We zitten er al in, sterker. Ik bedoel, de raderen gaan al bijna draaien, joh. Niet te geloven. Waar zou je willen uitkomen als je mag kiezen? Welk jaartal ongeveer?
2: Oh, doe maar 1985.
0: Oh, vind je een mooi jaar. Okidoki. Nou, hier.
1: 9, 5.
0: We gaan naar 1995, Johan.
2: Tja. Oh, nou, ik kan ook.
0: Ja,
2: toen was ik 25, dus ja.
0: Dan moeten we een heel eind kunnen komen natuurlijk. Laten we eens even kijken. De tijdmachine die tovert nu bij mij op het scherm de vragen. Dus daar gaan we. Terwijl ik het gekwetter van Valentina en Mipo op de achtergrond goed hoor. Ik vind het wel gezellig. Let goed op. De eerste vraag gaat over muziek. Welke Britse band staat voor het eerst sinds de jaren 70 in december 95 weer in de top 40 dankzij de single Free as a Bird, gebaseerd op een demo van John Lennon uit 1977. Nou, vertel.
2: De Beatles.
0: Vraag 2. Nederland krijgt zijn eigen muziekkanaal op de televisie. In navolging van MTV start in 1995 TMF. Dat betekent The Music Factory. En daarop worden videoclips uitgezonden. Hè? Hoe heet de Haagse Bridget die daar haar televisiecarrière begint?
2: Maasland. Oh ja, Bridget Maasland.
0: Ik hoor daar een van de hulplijnen gewoon heel duidelijk het antwoord geven. En dat is helemaal goed, want de jury staat nu al een klein beetje te dansen op de tafel. Nog maar één vraag en je zit heel, heel, heel misschien wel in de finale. Let goed op. Hoe heet het dagelijks nieuwsprogramma van SBS dat in 1995 begint en zich vooral concentreert op het nieuws dicht bij de kijker? En dat nog steeds bestaat.
2: Hart van Nederland.
0: Zo, jongens. Oh, die hulplijnen die zijn toch soms zo verschrikkelijk handig en goed, hè? Moet je horen.
1: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat is lekker, zeg.
2: Nou
0: Johan, je bent er lekker doorheen getrokken met die hulplijnen, hoor.
2: Fijn, dat is heel fijn. Ja.
0: Helemaal goed. Ik ga je naam op de lijst zetten. Dat betekent dat je kans maakt op het deelnemen aan de finale. Aanstaande vrijdagmiddag natuurlijk. Je krijgt van ons uit onze Omroep West prijzenkast de Omroep West sporthanddoek. Dat is een zeer snel drogende handdoek waar je veel plezier mee kan hebben op de camping of in de sportzaal of wat dan ook.
2: Als het zo klam is, heerlijk.
0: Ja, precies dat. Nou, en terwijl er nog lekker gekwetterd wordt, ga ik een plaatje starten uit 1995. Een groot succes voor de band Boyzone. En dan zeg ik gedag tegen jou, Johan, en tegen je vrouw, en tegen je hond, en tegen Valentina, en tegen Mipa. Mipo.
2: Okay.
0: Doeg. Doeg. Doeg. Doeg. Doeg. Doeg. Doeg. Doeg. Doeg. En dit is Boyzone.

Ja, de boybands, hè. Je had er een aantal van in de jaren 90. Ik weet ze niet allemaal, want het interesseerde me niet zo gek veel. Dit was er eentje van, Boyzone. Het liedje heet Picture of You uit 1995 dus. Toevallig ook het jaar waar ik met de tijdmachine naar terug reisde. Johan Houser uit Dordrecht zat bij mij ook in de stoel. En ja, drie van de drie vragen goed. Met andere woorden, kans op het spelen van de finale aanstaande vrijdagmiddag. Tot aan het nieuws van 5 uur, een van mijn favoriete bandjes. En zeker uit de jaren 80. U2, Pride in the Name of Love. En zometeen in het volgende uur gaan we gewoon weer lekker door. Onder andere met de kopstartplaat.

0: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
12: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
13: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
14: De provincie Zuid-Holland wist al voor het dodelijke ongeval in januari bij de Julianasluis in Gouda dat het zicht op die brug voor de brugwachter beter kon. Bij dat ongeval kwam een vrouw om het leven. En de richtlijnen die waren dus al duidelijk in principe. Daarover straks meer. Nu is het 5 uur. Het nieuws bij ons uit de buurt krijg je van André Kolen.
15: Afgelopen nacht is in Delft iemand aangehouden die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft. De aanhouding volgt op een nieuwe mishandeling en poging aanranding in Den Horen dit weekend. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw op de harnaskade van haar fiets geslagen door een man die haar daarna probeerde aan te randen. Surveillerende agenten zagen afgelopen nacht in dezelfde omgeving een man met een gelijkend signalement en hielden hem aan. Het Jacoba van Beieren Fonds Teylingen heeft €1.750 geschonken aan stichting het Boerhavenhuis. Jules de Vries van het Jacoba van Beieren Fonds overhandigde de cheque aan Boerhavenvoorzitter Jan Westerbeek. Het geld is gebruikt voor het vernieuwen van walbeschoeiing achter het Boerhavenhuis in Voorhout. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanochtend bijna 3 maanden dicht. De provincie voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Meer nieuws straks om 17:30. Nu het overige nieuws.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn twee kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Robert Vriezen van de ANWB weet hoeveel kilometer file er bij ons in de buurt staat.
7: Er staat 75 kilometer file op de wegen in onze regio. Zo heb je een kwartiertje vertraging als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Bij Den Haag-Zuid kom je in 12 kilometer file. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland 10 minuten vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. En 10 minuutjes extra bij Capelle aan den IJssel als je over de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel rijdt. Komt daar in 3 kilometer file.
17: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
18: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
17: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
21: Lekkere van Albert Heijn.
22: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: De Monkees uit de jaren 60, I Am A Believer. En over die jaren 60 gesproken, straks tussen 6 en 7.
1: 60's at 6.
0: Mocht jij het leuk vinden om een plaatje uit de jaren 60 aan te vragen, gewoon even mailen, bas@omroepwest.nl. 8 minuten over 5, een heel goede middag. West komt thuis op Radio West tot 7 uur vanavond. Met dus lekkere jaren 60 muziek, straks tussen 6 en 7. En in dit uur onder andere nog aandacht voor het verhaal over de brug bij de sluis in Gouda, de Julianasluis. Daar is natuurlijk in januari, afgelopen januari, een vrouw om het leven gekomen omdat zij op het brugdek stond terwijl de brug openging. En ja, zij stortte naar beneden en dat is voor haar niet goed afgelopen. Annemer Verrips is in die zaak gedoken samen met een andere collega en ze komt er zo meteen over vertellen. Verderop in het programma ook nog de kopstaartplaat. Sloten we vorige week af met Company Store van Mel Vintage Future. Nederlandse zangeres met onder andere Ton Dijkman. Ton Dijkman op de drums. Zoeken we dus vandaag een plaat die begint met het woord store. Of een soort van vertaling of verbuiging daarvan. Nou, de creativiteit tiert weer welig. Want ik heb een hoop grappige suggesties van jullie gekregen. Dat hoor je straks allemaal. Ja, voor de rest geen dienstmededeling hoor. We gaan even lekker een muziekje draaien. En dan zometeen het verhaal van de brug bij de Julianasluis in Gouda. Kim Wilde is dit, Love Blonde.

0: gebeurt niet al te vaak dat je in de popmuziek ook echt een staande bas hoort spelen. Maar in deze plaat van Kim Wilde is dat overduidelijk wel het geval. Love Blonde op Radio West. En de tijd is daarmee 12 over 5.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: De provincie Zuid-Holland wist het al voor het dodelijke ongeluk in januari bij de Julianasluis in Gouda. Wat wisten ze nou dat het zicht op de brug voor de brugwachter beter kon? Bij het ongeval stond een vrouw nog met de auto tussen de slagbomen toen de brug openging. En binnenkort start het groot onderhoud aan de brug. Ja, en dan worden die camerastandpunten aangepast. Annemarie Verrips, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bas.
0: Dit is natuurlijk een ontzettend naar verhaal. Ook echt wel een beetje eng. Stel je voor dat je er elke dag overheen moet. Ik kan me voorstellen dat je daar toch zorgen over maakt. Neem ons nog even mee terug naar januari.
2: Ja, je zegt het al. Het was inderdaad een afgrijzelijk ongeluk. De vrouw in januari die stond met haar auto tussen de slagbomen toen die naar beneden gingen. Ja, toen ging de brug toch omhoog en haar achterwielen stonden op dat brugdek. En daardoor is de vrouw met haar auto in het water beland. En zij is overleden. Nou, uit onderzoek kwam daarna naar voren dat de situatie voor de brugwachter onoverzichtelijk is. Hij moet bijvoorbeeld op 4 camera-schermen kijken om te zien of de brug vrij is.
0: Ja, maar ja, toch is het niet nieuw. Hè? Want in 2018 viel er ook al een fietser naar beneden. Had die situatie niet eerder aangepast moeten worden?
2: Ja, na het ongeluk in 2018 bleek volgens een onderzoek dat de cameraopstelling nog op orde was. Dus toen leek er weinig daarmee aan de hand. Maar omdat er in hetzelfde jaar ook een ongeluk was gebeurd in Zaandam, is er een stuurgroep opgericht. Ja, die ging kijken hoe dit soort ongelukken in de toekomst voorkomen kunnen worden. Nou, dat heeft geleid tot een nieuwe veiligheidsrichtlijn. En die is in 2024 uitgekomen. Mm-hmm. En die is begin van dit jaar, echt vlak voor het ongeluk, ook uitgebreid met een stuk over sluizen. En daar staat in hoe de bruggen veiliger kunnen worden.
0: Ja, voldoen die Julianasluizen bij Gouda daaraan?
2: Nee, de Julianasluis voldoet daar dus niet aan. De provincie die begon in 2024 ook met de voorbereidingen van groot onderhoud. Hè, dat gaat in oktober plaatsvinden. En daaruit kwam volgens de provincie dus wel dat de cameraopstelling beter kon. Dus dat weten ze dus eigenlijk al wel 2 jaar. Ja. Na het dodelijke ongeval in januari is er een nieuw onderzoek gedaan. En daaruit bleek opnieuw dat die situatie echt duidelijker moest worden voor de brugwachter.
0: Ja, wat vindt de provincie zelf van dit verhaal?
2: Nou, de provincie zegt dus dat de Julianasluis echt gewoon een hele complexe situatie is. Het zijn 4 bruggen, 2 sluizen. Als je er zelf rijdt, je ziet het niet vaak, zeg maar, zo'n situatie.
0: Nee, ik ken het daar. Het is best wel een knooppunt van wegen en waterwegen.
2: Ja, en je ziet heel veel borden. Er gebeurt heel veel. Vlak voor het dodelijke ongeval is de veiligheidsrichtlijn aangevuld met een hoofdstuk over sluizen.
0: Mm-hmm.
2: En dat het anders moet, dat constateerde de provincie dus al eerder.
3: Nou, een van de punten die daar dan inderdaad uit voortkomt zijn de camerabeelden. Die hadden we al in beeld. Op basis van de eerdere richtlijn hadden we al in beeld. We gaan de onderhoudswerkzaamheden doen. Dus we gaan ook het cameraplan, zoals dat heet, verbeteren. En nu met de nieuwe richtlijn in de hand, maar ook het externe onderzoek dat we hebben laten doen, gaan we dat nog verder verbeteren. Zodat de bediener ook in 1-oogopslag kan zien of de brug leeg is.
0: Ja, Annemer, dan de wat-als-vraag. Had voorkomen kunnen worden dit ongeluk dan als die aanbevelingen eerder waren overgenomen?
2: Ja, dat is dus een hele lastige vraag. Dat zullen we nooit weten. Kijk, je gaat na zo'n ongeluk natuurlijk kijken van, ja, wat kan er beter? Wat kunnen we hiervan leren? Hè? Maar het gaat wel ver om die conclusie te trekken. We weten ook nog niet wat het strafrechtelijk onderzoek inhoudt. Hè? Want de brugwachter zelf wordt ook nog aangeklaagd voor dood door schuld. Mm-hmm. Wat heeft die brugwachter nou gedaan, zeg maar, waar die voor aangeklaagd wordt? Wat we wel kunnen concluderen is dat er dus al 2 jaar informatie lag, dat er een veiligheidsrichtlijn lag waar de Julianasluis niet aan voldeed.
0: Ja.
2: Dus er was informatie die het bedienen van die brug in ieder geval veiliger had kunnen maken.
0: Ja, precies. En dan nog even over die brugwachter die dus op afstand zijn werk staat te doen. Schat ik zo in dat dat op afstand is?
2: Dat dacht ik ook. En daar probeert de provincie ook niet al te veel aandacht aan te besteden. Maar dat gebeurt niet op afstand. Dat
0: gebeurt
2: geval
0: niet op afstand. Oké, okay. Nou, want heel veel bruggen worden op afstand bediend. Wanneer horen we iets over de zaak die tegen die brugwachter is opgezet? Enig idee?
2: Wanneer die zaak plaatsvindt is nog niet bekend. De brugwachter die is ook gewoon loopt gewoon vrij rond. Dus die is verder niet in.
0: Zit
2: niet vast.
0: Nee.
2: Dus dat is even de vraag. We hebben dat ook uitgezet. Maar nou, voorlopig hebben we daar nog geen antwoord op.
0: Even afwachten dus.
2: We houden het in de gaten.
0: Precies. En dan hoor ik het wel weer van jou. Dankjewel.
2: Zeker.
1: Tot 7 uur. West komt thuis.

30 jaar geleden dat dit de enige en nummer 1 was van Rob de Nijs. Bangerhart op Radio West. Zometeen komt het nieuws eraan, om 5:30 is dat, met André Kolen. En tot die tijd nog eventjes vrolijkheid op je radio met Michael Bublé. It's a beautiful day.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee!

0: internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
6: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
8: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
9: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
8: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
9: Al 100 jaar.
8: Van der Geest.
9: Dat is verhuizen en meer.
10: Anderhalf minuut over 5:30 voor het nieuws hier in de studio. André Kolen, Dree, goedemiddag.
11: Goedemiddag Bas. De Rapenburg Race heeft 137.000 euro opgebracht. Het geld is bedoeld voor dwarslesieonderzoek. Een recordopbrengst voor het zwemevenement, waarbij deelnemers 800 meter zwemmen door het water van het Rapenburg in Leiden. Volgens Mediapartner Centraal Plus verschenen ruim 850 deelnemers zaterdag aan de start. In verschillende heats werd er gestart bij de Gijzelaarsbank aan de Breestraat, het Kort Rapenburg daar. De finish was, zoals bij de eerdere edities, bij het Van der Werfpark. Onderweg en bij de finish werden de zwemmers aangemoedigd door het publiek dat zich langs de kant had verzameld. En burgemeester Peter Heikoop die schoot de eerste deelnemers weg. De 8 edities die we inmiddels hebben gehad hebben nu al ruim €1 miljoen opgebracht voor het goede doel.
10: Nou, geweldig. Mooi.
11: En volgend jaar weer, heb ik mij laten vertellen.
10: Mooi.
11: KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
12: Omdat wij geloven dat wij echt een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het werven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wel kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
11: Ja, want de nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona en de stikstofcrisis. Maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt, zoals wij allen weten, omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. En dus ook heel veel potentiële nieuwe leerlingen.
10: Ja, natuurlijk. Absoluut.
11: Afgelopen nacht is in Delft een man aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Het gaat om een 19-jarige jongeman uit Delft. De aanhouding volgt op een nieuwe mishandeling en poging aanranding in Den Horen dit weekend. De nacht van vrijdag op zaterdag werd op de Harnaskade een vrouw op haar fiets geslagen. En vervolgens probeerde een man haar daar aan te randen. Surveillerende agenten die zagen afgelopen nacht in dezelfde omgeving de man met gelijk het signalement en hielden hem dus aan. De politie denkt de verdachte te kunnen linken aan het incident van het weekend. Maar of die dan ook betrokken is geweest bij die andere incidenten in Delftse Hout, dat moet onderzoek nog uitwijzen.
10: Dankjewel Dree, dan gaan we naar het weer met onze Huub.
13: Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden. En heel plaatselijk kan er ook wat lichte regen of motregen vallen. De wind is zuid-zuidwestelijk, zwak tot matig. En de temperatuur wordt niet veel lager dan ongeveer 18 graden. Morgen zijn er aanvankelijk wolkenvelden. Later komt er ook af en toe zon. In de avond is er kans op een bui. We hebben morgen een zuidwestenwind, matig. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Woensdag is er veel bewolking, komen er enkele buien voor, mogelijk met onweer. Het wordt dan 17 of 18 graden. En ook donderdag is er veel bewolking, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 17 graden.
10: Huub, dankjewel. Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe staat het ermee? Hoi, hoi.
14: Nou, gaat goed hoor, op de weg ook. Weinig bijzonderheden. Ja, ik verras je, hè?
10: Ja, het is toch niet te geloven, mensen.
14: 85 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 20 minuten vertraging op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Rijd langzaam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 10 minuten op de A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 6 kilometer file. Ook een klein kwartiertje vertraging daar. En dezelfde vertraging, verderop op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Want er staat ook file bij Rotterdam-Delfshaven. Ik sluit af met de N470 Zoetermeer-Delft bij industriegebied De Boezem. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging.
10: Ja, wij sluiten af met de dankwoorden. Dankjewel, Robert.
14: Alsjeblieft, hoor.
10: Ja. Hij zal toch niet kniftig zijn? Of zo,
11: ik weet het niet, ja. Ja, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Met een beetje geluk komt Robert Vriezen straks weer terug. Ja, ja. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Merci.

0: West.
1: Cabaret op maandag.
0: Ja, soms dan zoek je een stukje cabaret en dan zit je een beetje te snuffelen en zo. En in één keer kom je dan, ja, je grote vriend tegen Jochem Meijer uit Leiden natuurlijk, hè. En die heeft weer zo'n mooie. Je kent hem ook wel. Ik slaap weer op de bank vannacht.
2: Mijn vrouw zat in bad te relaxen en te chillen. Ik dacht, ik maak een geintje over de omvang van haar billen. Ik gooide een krop sla in bad en riep, schatje, voedertijd. Haar ogen spuwden vuur, ik had meteen enorme spijt. En ze zei al wat ik dacht, raad eens Jochem Meijer waar jij slaapt vannacht. Ik slaap weer.

Na een tijdje zei ze, kom je weer boven slapen? Nou, dat mocht ook wel een keer. Na een maand op de bank was ik zo hitsig als een beer. Maar ze zegt, nee, nee, geen seks. Ik ben echt helemaal gaar. Ik zeg, nou, ik begin op Sinterklaas te lijken. Die komt ook maar één keer per jaar. Ha! En ik hoorde haar gapen. Ze zegt, slaap lekker lieverd, je weet waar jij mag slapen. Ik slaap weer op de bank.

Na 3 maanden slijmen was alles weer koek en ei. Kom er weer lekker bij me liggen. Nou, mijn straf was weer voorbij. Ik kroop dicht tegen de aan, maar begon meteen te gillen. Ik zeg, wat doen de kinderen in bed? Ze zegt, nee, lul, dat zijn mijn billen. Ik zei nog, sorry,

Muziek van Olivia Dean, Man I Need op Radio West. Oh, deze is natuurlijk ook een kraker tot en met Meatloaf. You took the words right out of my mouth. Zometeen de kopstaartplaat en we zoeken het woord store of iets dat erop kan lijken voor die kopstaartplaat.

0: En daar verdwijnt je weer. Meatloaf, you took the words right out of my mouth. En daarmee werd het bijna 10 minuten voor 6.
1: De kopstaartplaat.
0: Vorige week sloten we de rubriek De Kopstaartplaat af met het liedje Company Store van Mel Vintage Future, Mel VF. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord store of een vertaling daarvan. Nou, de creativiteit tiert welig in deze rubriek, kan ik je vertellen. Daar gaan we. Kees Pronkhuis schrijft: dag Bas. Voor De Kopstaartplaat heb ik gekozen voor een Noors plaatje, te weten Stor Ort van Oda Rose. Zij is een reizende pop- en country-artiest die in haar eigen land bekend is geworden door haar deelname aan grote talentenjachten. De Noorse titel Store Ort, dat betekent overigens grote woorden. Dus daar zouden we dan eventueel op kunnen voortborduren. Dankjewel Kees. Piet van der Poel schrijft: als je het woord store als werkwoord gebruikt en je vertaalt dat naar het Portugees, dan krijg je het woord guardar. En zo kwam ik terecht op het nummer Guardar Mais. Maïs moet ik dan waarschijnlijk zeggen. Een bijzonder mooi en ingetogen nummer van de Kaapverdische zangeres Mayra Andrade. De titel betekent letterlijk zoiets als meer bewaren. Het gaat over verdriet, gemis en de manier waarop je daarmee probeert om te gaan. Met een hartelijke groet van Piet. Piet, dank je wel. Sam van der Meulen die schrijft: hey Bas, alles goed? Ja, hier in ieder geval wel. Vrijdag met een lekker gevoel zowel mijn weekend als mijn vakantie ingegaan... met de winst van de koffiemachine. Ja, hij speelde mee in de finale van ons spelletje De Tijdmachine. Ja, en hij had hem binnengeharkt. Is goed gedaan natuurlijk, Sam. Verder schrijft hij: voor de kopstaartplaat was het weer even zoeken. Als je het woord store in het Nederlands vertaalt, kom je op het werkwoord bewaren. En zodoende kom ik dan op het nummer bewarmen van Bluff. De groetjes uit Bratislava, dat je daar zelfs luistert, Sam. Hartstikke leuk. Fijne uitzending gewenst, zo schrijft hij. Nou, jij een goede vakantie natuurlijk, hè? Koos Enthoven, hij schrijft: hoi Bas, wat moet ik vandaag met het woord store? Een winkel dus. Ik kan helemaal niks vinden, maar ik heb een alternatief. Namelijk shop. En dat betekent, dat is natuurlijk ook een winkel. Dus ik maak ervan Shopping for Girls van David Bowie van. Een nummer uit 1991. Ik ben benieuwd wat de anderen ervan maken. Succes ermee. De groeten van Koos Enthoven. Koos, dank. En tot slot Tilly Vertuin. Ze schrijft: ha, lieve Bas. Een nieuwe week, nieuwe kansen. Ik zat te denken aan Boutique in Heaven. Ja, store, boutique. Begrijp hem wel. Een liedje van Justin Timberlake. En verder zegt ze: fijne uitzending en de groetjes van Tilly. Luidjes allemaal weer bedankt. De kopstaartplaat van vandaag is geworden. Even op tafelblad trommelen. Boutique in Heaven, Justin Timberlake.
2: Hey girl.

0: I'd like to.
1: Best komt thuis.
2: Dit is Radio West.
3: Nou, pittige tekst ook in deze plaat van Justin Timberlake. Boutique in Heaven. Dat was hem, de kopstartplaat van vandaag. Voor de kopstartplaat van morgen, ja, heel makkelijk, zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord heaven, hemel. Je mag het ook vertalen in een andere taal. Is natuurlijk allemaal gewoon prima, hè? Als je wil meedoen, natuurlijk, gewoon even mailen. bas@omroepwest.nl. Zelfde mailadres voor zometeen.
1: 60s at 6.
3: Precies, dan draai ik alleen maar plaatjes uit de jaren 60 tussen 6 en 7.
4: Ik vond het een belachelijk idee nog steeds trouwens om te leren hoe je met wapens om moet gaan, om daarmee anderen te doden die je niet kent. Ik bedoel, van zo'n primitieve manier van doen.
5: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
6: Op de muur zaten al die West-Duitse mensen. En die zwaaiden naar ons. En ik wist, die kunnen de muur naar beneden gaan. Die kunnen gewoon over de grens naar ons toe komen. Kunnen mijn hand geven. Ja. Maar als ik één stap die kant doe, dan gaan ze schieten.
7: Ja.
5: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Mama!
12: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
11: Mama, een kleurplaat!
12: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Mama!
14: Kijk nou, je zit naast papa.
12: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
18: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
3: Zometeen tussen 6 en 7 alleen maar muziek uit de jaren 60. Plaat aanvragen, heel makkelijk. bas@omroepwest.nl. En daarmee werd het 6 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van André Kolen.
19: Afgelopen nacht is in Delft iemand aangehouden die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Het gaat om een 19-jarige jongen uit Delft. De aanhouding volgt op een nieuwe mishandeling en poging aanranding in Den Horen dit weekend. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw op de harnaskade van haar fiets geslagen door een man die haar daarna probeerde aan te randen. Surveillerende agenten zagen afgelopen nacht in dezelfde omgeving een man met een gelijkend signalement en hielden hem aan. Bij een trainingscentrum van de politie in Alphen is vanochtend een politiemedewerker gewond geraakt. Mediapartner Studio Alphen meldt dat er sprake was van een bedrijfsongeval. In eerste instantie werd er gemeld dat er een schietpartij was, maar dat bleek niet het geval. Wel is de politiemedewerker met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. De provincie voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Robert Vriezen van de ANWB. Hoeveel kilometers file staan er nog?
0: Er staan nog 80 kilometer file in onze regio. Weinig bijzonderheden. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Dan naar de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschiet. 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging de andere kant op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein. En verderop nog eens een kwartier op onthoud bij Rotterdam-Delfshaven op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Op de N470 Zoetermeer-Delft. Bij industriegebied De Boezem 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
20: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
21: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
22: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
21: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
22: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
23: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Tot 7 uur. West komt thuis.

Golden Earrings op Radio West. Please go aan het begin van de 60s. At six, het laatste uurtje van West komt thuis tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius en dat is niet zo belangrijk. Maar belangrijker is dat jij gewoon een plaatje kunt aanvragen uit de jaren 60 natuurlijk. Als je dat leuk vindt om te doen, even mailen bas@omroepwest.nl. Straks rond 7:15 speel ik ook weer dat spelletje In Zijn Achteruit. En de opgave van vanavond is echt wel super herkenbaar. En ook vooral de snipperhintjes. Nou, als je daarvan eentje hoort, dan weet je gelijk welke plaat we hier dus zoeken in zijn achteruit. Dat straks, maar zover is het nog niet. Een verzoek binnengekomen van Kees de Jong. Die zegt, ja joh, nog 2 dagen ben ik 65. En dan woensdag word ik dus 66. Ja, dan ben je dus feitelijk on Route 66.

Ja, op weg naar je 66e verjaardag, dan ben je on Route 66. Een mail binnengekregen van Roy. Roy Lodders, die schrijft: hey Bas, ik ben net terug uit Zweden. En ik moet in één keer denken aan Lee Hazelwood en Nancy Sinatra met het liedje Some Velvet Morning. Nou, ik ben even in de platenkast gedoken. Kon niet vinden. Ik ben even naar de buren gelopen. Die had hem ook niet. Maar dat maakt niet uit. Is toch gevonden. Voor jou, Roy.

Alan Shapiro uit 1963. Queen for Tonight. Plaatje aangevraagd door Ans Everstein. Ach, haar echte ultieme hit uit de jaren 60. Dat is deze. Procol Harum, A Wider Shade of Pale.

De allermooiste plaat uit de jaren 60 als het aan Ans Everstein ligt. Deze van Procol Harum, A Wider Shade of Pale. Een mailtje van Marco Lotter en die schrijft: hey Bas, zou ik voor vanavond Glenn Gamble mogen aanvragen met Wichita Lineman? Dat is weer eens wat anders, denk ik. Denk het ook.

0: tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
1: Ik denk een beetje arrogant.
2: Ja?
1: Mag ik dat zeggen?
2: Nee, dat mag je dat zeggen. Arrogant.
3: Ik heb het niet eerder gehoord, moet ik zeggen.
2: Nee.
0: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Maar voordat we zo meteen verder gaan, na 6:30 eerst nog een plaatje om daar te geraken. The Kinks, Dedicated Follower of Fashion.

0: genoegen nemen met gewoon goed. Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, €1,49. Heerlijk!
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team...

0: en je ruime 5.008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: voordeeluitjes.nl.
4: Het is 6:01. Je luistert naar Radio West. Voor het dagoverzicht is hier André Kolen. Dree, een goede avond.
5: Goedenavond Bas, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Afgelopen nacht is in Delft iemand aangehouden die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft. De aanhouding volgt op een nieuwe mishandeling en poging aanranding in Den Horen dit weekend. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw op de harnaskade van haar fiets geslagen door een man die haar daarna probeerde aan te randen. Surveillerende agenten zagen afgelopen nacht in dezelfde omgeving een man met een gelijkend signalement en hielden hem aan. De politie denkt de verdachte te kunnen linken aan het incident van dit weekend. Of hij ook betrokken is geweest bij de eerdere incidenten in de Delftse Hout moet onderzoek uitwijzen. De afgelopen maanden hebben een aantal aanrandingen en mishandelingen plaatsgevonden. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
6: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het verwerven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wel kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
5: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona en de stikstofcrisis. Maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen en dus ook veel potentiële nieuwe leerlingen. De VVD-fractie in Teylingen heeft aan burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de begeleiding van statushouders naar werk. Aanleiding is de programmarekening 2025 en daarin staat dat hun aansluiting op de arbeidsmarkt nog niet succesvol is en blijvend aandacht nodig heeft. Volgens de VVD helpt werk statushouders bij integratie en zelfstandigheid. De liberalen willen weten wat de gemeente Teylingen momenteel doet om statushouders naar werk te begeleiden en waarom dit nog onvoldoende lukt. Ook vraagt de VVD hoeveel statushouders binnen enkele jaren een baan vinden en of hiervoor een streefpercentage bestaat. En verder vraagt de partij welke verbeteringen het college in Teylingen wil doorvoeren om meer statushouders aan het werk te krijgen. De energierekening valt volgend jaar nog duurder uit. Veel netbeheerders zijn meer geld aan bijvoorbeeld de bouw van transformatorhuisjes of grote hoogspanningsstations kwijt. En die kosten worden doorberekend aan de klant. En dat is een bittere pil, erkent ook Netbeheer Nederland.
7: Deze stijging is forser dan andere jaren. Dat is natuurlijk een hele vervelende boodschap. Hè. Laat ik daar ook duidelijk over zijn. Dat doet hartstikke pijn in de portemonnee. We voorzien deze stijging nu en we voorzien ook dat de komende jaren het stabieler blijft.
5: De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. De provincie voert groot onderhoud uit en zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
4: 6:30. Dankjewel André. Dan gaan we naar het weer met Huub Mizee.
8: Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden. En heel plaatselijk kan er ook wat lichte regen of motregen vallen. De wind is zuid-zuidwestelijk, zwak tot matig. En de temperatuur wordt niet veel lager dan ongeveer 18 graden. Morgen zijn er aanvankelijk wolkenvelden. Later komt er ook af en toe zon. In de avond is er kans op een bui. We hebben morgen een zuidwestenwind, matig. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Woensdag is er veel bewolking, komen er enkele buien voor, mogelijk met onweer. Het wordt dan 17 of 18 graden. En ook donderdag is er veel bewolking, later volgt de regen en dan wordt het ongeveer 17 graden.
4: staartje van de maandagavondspits bij de ANWB, Robert Vriezen.
3: In onze regio is het avondspits erop. Nog 5 minuten vertraging bij knooppunt Prins Klausplein. Als je aankomt rijden over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, kom je vanaf knooppunt Hoogvliet in de korte file. En 10 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven.
4: Dankjewel.

QB en de Blizzards. Deze draaide ik op verzoek van... snel die e-mail erbij pakken natuurlijk. Van Rick Haaiers. En die schreef namelijk om in Nederland te blijven. Lekker in Nederland, Nederlandse bodem. Dacht ik aan Window of My Eyes van QB en zijn Blizzards. Dus uit lang vervlogen, maar heel mooie tijden. Nou, zo is dat natuurlijk maar net. Dan heb ik hier een plaatje klaarstaan. En ik moet even kijken voor wie ik dat ook alweer draai. Want jongens, wat een administratie allemaal. Deze is voor Alex. Alex Manoch, Teenage Heaven van Eddie Cochran. En dan kijk ik een heel klein beetje door de vingers. En dan zullen we niet zeggen dat het van... nou, het schuurde tegen 1960 aan, laten we het zo zeggen. Voor jou natuurlijk.

0: Teenage Heaven, Eddie Cochran was dat.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen speel ik weer dat spelletje In zijn achteruit. Ik hoop dat jij natuurlijk met me meespeelt. De opgave van vanavond is volgens mij niet zo heel moeilijk. Even goed luisteren en dan weet je het vast. En als je het dan weet, of je denkt het te weten, gewoon lekker bellen. 070-390-5454. MUZIEK 070-390-5454. Welke plaat was dat In zijn achteruit? Titel en artiest wil ik graag van je horen. Dan gaan we het zometeen lekker spelen na deze van The Animals, The House of the Rising Sun.

0: The Animals, The House of the Rising Sun. 60s at 6 op Radio West. En dan zijn we thans toe aan dat spelletje.
1: In zijn achteruit.
0: De opgave van vanavond, ik laat hem gewoon nog een keer horen natuurlijk. Ja, dat zal bij velen van jullie toch enigszins herkenbaar in de oren klinken. En dat kan ook niet anders, want het is een gigantische hit geweest in de jaren 60. En wordt nog vaak gedraaid overal en nergens op de radio's van deze wereld. 070-390-5454 als je mee wilt doen aan dat leuke spelletje van ons. En ik heb natuurlijk al wat, ik heb al wat vangst, heb ik al binnen. En daarbij begin ik in Gouda en dat is Carla. Dag Carla.
2: Hallo Bas.
0: Hallo.
2: Nou, leuk. Leuk dat ik weer eens de eerste ben, want meestal ben ik wat te laat, hè? Maar nu ging het goed.
0: Ja, dit is gewoon eerlijk op volgorde van binnenkomst. Dus betreft zit je snor. Nou ja, blijf lekker zitten, Carla. Je zit in ieder geval goed. Ja. Kans is natuurlijk weer groot dat je het goed gaat zeggen. We kennen jou een beetje. Degene die je in je nek hijgt, dat is Leo van Vliet. Die altijd tijdens het afwassen en of het koken het radiootje aan heeft op Radio West. En graag meedoet aan het spelletje. Dag Leo, goedenavond.
3: Bas, ik moet toch wel een beetje lachen hoor, met deze vereering zo van mij.
0: Dus, ja.
3: Maar het klopt al.
0: Ja, dus, daarom.
3: We hebben de buit net binnen dus.
0: Helemaal goed. En wat was de buit vanavond?
3: De buis was vanavond bloemkool, met een lekker sausje erbij, aardappelen en een kip cordon bleu.
0: Ja.
3: En een tiramisu als een toetje.
0: Ik heb weer honger, je wordt weer hartelijk bedankt. Helemaal goed Leo, blijf lekker hangen, dan ben ik ook zo dadelijk weer terug bij jou. Ja, en volgens mij hier een groot fan van de band die ik in zijn achteruit heb gezet.
3: Kan
0: bijna niet anders. We hebben hier de zingende chauffeur aan de lijn, met nadruk op show. Dag Romeo.
4: Goedenavond Bas en iedereen. Ja, aan de leiding. Luisteraars natuurlijk. Niet slijmen.
0: Nee, precies. En Romeo, ben je al uitgewerkt of ben je nog even met de laatste klusjes bezig?
4: Ja, ik ga nou van wat ik zie. Ik ga nou van wat ik zie naar de auto toe, de vrachtwagen wegzetten.
0: Oké, en dan naar huis toe?
4: Jazeker.
0: Okidoki. Snap ik. Nou, Romeo, je hoort dat je bent de derde in de rij, dus ik vrees het allerergste voor je.
4: Jazeker.
0: Maar blijf gewoon lekker hangen, want je weet natuurlijk precies, net als ik, hoe dat allemaal werkt. Carla, ben ik weer terug bij jou? Ben je nog recent langs het mooie Goudse Stadhuis gelopen?
2: Ja, maar daar zie je niks van.
0: Nee, ik wou net zeggen, ik wilde weer aan je vragen of we al wat vooruitgang zien, maar dat is niet zo.
2: Nee. Nou ja, weet je, op Open Monumentendag mocht je daar naartoe, mocht je binnenkijken. En dat heb ik wel gedaan.
0: Okay.
2: Moet je wel eerst een tijdje in de rij staan. Maar ik denk, ja, god, het is wel een kans om het van binnen te zien en te zien waar ze mee bezig zijn.
0: Ja, precies. En wat kun je erover vertellen?
2: Nou, dat het gewoon allemaal onherkenbaar is nu. Behalve nog een schouder die ik dan nog wel herken in de trouwzaal daar.
0: Ja.
2: En de rest is allemaal planken en gewoon een lint. Het is afgezet, je moet een helm op dan. Maar het was zeker wel de moeite waard om het te zien. Het werd ook over verteld door vrijwilligers of zo die daar rondliepen. Of ook een architect die daar aan heeft gewerkt. Ja, het was echt leuk.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ik heb daar een aantal malen gewerkt omdat Gouda bij Kaarslicht. Dat zenden we uit op TV West. En dan is onze plek om een hapje te eten en even bij te komen. Dat is dan in het stadhuis. En ja, ik herinner me bijvoorbeeld de toiletten die toch wel wat ouderwets aandoen. Zeg maar. Wordt dat er allemaal uitgeslagen en wordt dat allemaal aan de binnenkant helemaal nieuw gemaakt?
2: Ja, het ligt er allemaal uit volgens mij. Wat ik heb gezien, er is niks meer van over.
0: Oké.
2: Overweg.
0: Ja, nou ja.
2: En bij de entree hebben ze de entree breed gemaakt. Dat was eerst een smalle ingang.
0: Ja.
2: Maar dat wordt nu aan die kant van die trappen die zo mooi schuin omhoog gaan, bedoel ik.
0: Ja.
2: Dus,
0: Is dat de kant waar de zon op staat of is dat juist de andere kant?
2: Waar staat de zon op?
0: Ja, de zon staat meestal in het zuiden.
2: Daar dan.
0: Oké, die kant. Ja, precies. Jij houdt het gewoon voor ons in de gaten. En je blijft regelmatig verslag doen van de voortgang van de werkzaamheden aan het Goudse Stadhuis. Carla, ik ben bij jou. Ik ga even de goede jingles klaarzetten. Want je weet het maar nooit. Je zal het wel goed hebben. Of wil je een snipperintje?
2: Nee, hoeft niet. Tenminste, voor die andere mensen misschien leuk, maar wat jij wil.
0: Als jij dadelijk het goede antwoord.
2: Ik heb niet nodig, maar als je zegt voor iemand anders, oké.
0: Joh, we gooien er één tegenaan en daarna ga je het antwoord geven, oké?
2: Ja, goed.
1: Snipperhint.
2: Ja. Ja, dat had ik ook al over die paraplu, maar zo heet het liedje niet.
0: Nee, dat klopt. Vertel.
2: Het is Bus Stop van de Hollies.
0: Ja, en daar kwam op het laatst toch dat kleine stukje van de paraplu weer terug.
2: Ja.
0: Ja, daarom. Ik zal eens even gaan buurten bij Leo, of die het ook wist. Leo?
1: Ja, ik had helemaal geen hint of weet ik wat nodig.
0: Nee.
1: Het was echt wel zeer herkenbaar.
0: Ja, dat dacht ik wel. Nou ja, en dan hebben we onze zingende chauffeur met een nadruk op show. Romeo, jij wist het ook wel, hè?
4: Nee, deze keer niet.
0: Meen je dat?
4: Nee, daarom zou ik een slukke hint willen. Want dan zat ik op de blinde grondbek belden.
0: Oh, oké, okay, joh. Maar dat is notabene een van jouw favoriete bandjes, want jij hebt vanavond nog een plaatje aangevraagd van de Hollies.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus, daarom. Ja, daarom heb ik jouw plaatje nog niet gedraaid, want ik ga niet twee keer achter elkaar de Hollies draaien. Dat vind ik ook een beetje raar.
4: Ja, nee, maar ik zat helemaal verkeerd.
0: Oké. Okay. Nou, Romeo, dat vind ik op zich geinig om te horen. Volgende keer gewoon weer meedoen en ik spreek je wel weer, hè?
4: Meedoen is belangrijker dan winnen.
0: Juist. Ja, ja. Wel thuis. Hoi, hoi.
4: Hey, wel thuis allemaal. Fijne avond.
0: Dat was Romeo, onze zingende chauffeur. Carla, goed gedaan natuurlijk. Leo, dankjewel voor het bellen weer.
5: Graag gedaan.
0: Fijne avond. Hoi, hoi.
5: Hoi, hoi.
0: Carla, jij ook. Fijne avond. Ik heb nog een kleine prijs voor je. Ja, misschien wel grappig. Hou je van eten en van koken?
5: Ja hoor, zeker.
0: Nou, mijn collega Meer die heeft een heel kookschrift samengesteld met allemaal recepten van luisteraars in haar zaterdagochtendprogramma. Dat krijg je van ons, het Omroep West kookschrift.
5: Nou, dat heb ik nog niet. Dus hartstikke leuk, dankjewel. Nou,
0: hartstikke goed, gaan we dat doen. En dan ga ik ook die plaat draaien. Tot horens, hè?
5: Ja, oké. Okay,

0: Keihard in ouderwets stereo, deze van The Hollies, Bastap. Ja, die hebben wat hits gehad, hè, die gasten. En ze zijn trouwens zeer recent gestopt met The Hollies te zijn. Op 20 augustus om precies te zijn. En ik weet dat nog uit mijn hoofd, want ik werd er opmerkzaam op gemaakt door... ik weet niet meer wie. Ik denk Ben uit Katwijk. Maakt niet uit, hè? Gaat er niet om. En die zei van, ja, de 80-jarige gitarist, die, het werd te veel. Het moest stoppen. Het ging niet meer. En toen zei de 84-jarige drummer, dan kap ik er ook mee. En dat zeiden ze na, ik geloof iets van 63 of 65 jaar... dat ze de band hadden gevormd en dus nog steeds aan het optreden waren. Dat dus. Nou, dit was West Komt Thuis. Heel graag tot morgen en veel plezier morgen bij West wordt wakker.
1: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11.
2: Love and you is easy 'cause you're beautiful.
1: Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
3: Elke dag romantiek op West.
1: West komt thuis.
3: Radio West.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: True Lease met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De 3 inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. 1 drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
8: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
16: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn 3 drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wiel prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er 2 optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
18: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
19: Omroepwestadverteren.nl.
20: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
21: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
20: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
21: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
22: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Ik vond het een belachelijk idee nog steeds trouwens om te leren hoe je met wapens om moet gaan, om daarmee anderen te doden die je niet kent. Ik bedoel, van zo'n primitieve manier van doen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Op de muur zaten al die West-Duitse mensen en die zwaaiden naar ons. En ik wist, die kunnen de muur naar beneden gaan. Die kunnen gewoon over de grens naar ons toe komen, kunnen mijn hand geven. Ja. Maar als ik één stap die kant doe, dan gaan ze schieten.
3: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
2: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
3: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
2: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
3: Al 100 jaar.
2: Van der Geest.
3: Dat is verhuizen en meer.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
7: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
6: De onderzoeksraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
8: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
6: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
10: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
11: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

We hebben duizend klachten, want van jagen word je ziek. Er is maar weinig tijd, dus leef nu kort maar krachtig.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Ik vond het een belachelijk idee nog steeds trouwens om te leren hoe je met wapens om moet gaan, om daarmee anderen te doden die je niet kent. Ik bedoel, van zo'n primitieve manier van doen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Op de muur zaten al die West-Duitse mensen en die zwaaiden naar ons. En ik wist, die kunnen de muur naar beneden gaan. Die kunnen gewoon over de grens naar ons toe komen, kunnen mijn hand geven. Ja. Maar als ik één stap die kant doe, dan gaan ze schieten.
3: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen vier verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
7: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
6: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
8: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek ja, waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
6: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
10: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Tot 11 uur, romantiek.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Ik vond het een belachelijk idee nog steeds trouwens om te leren hoe je met wapens om moet gaan, om daarmee anderen te doden die je niet kent. Ik bedoel, van zo'n primitieve manier van doen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Op de muur zaten al die West-Duitse mensen en die zwaaiden naar ons. En ik wist, die kunnen de muur naar beneden gaan. Die kunnen gewoon over de grens naar ons toe komen, kunnen mijn hand geven. Ja. Maar als ik één stap die kant doe, dan gaan ze schieten.
3: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
7: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
6: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
8: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
6: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
10: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: Tot 11 uur, romantiek op West.
13: Dit is Radio West.
14: Nee, dat is niet. En dan met mij, de star.
15: Nee.
14: Nou, het is het.
15: Ik ben er niet zeker van.

0: Was het liefde op het eerste gezicht, meneer?
1: Eigenlijk wel.
2: Ja.
1: Voor mij wel.
2: Ja.
1: Ik heb 6 jaar achter haar aangerend.
0: Heeft u er moeten veroveren?
1: Ja, zoiets. Ja.
3: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
4: En ik heb zelf natuurlijk in hele exclusieve omgevingen gewoond. Ja. En daar lopen mensen die honderden miljoenen bezitten, en dan hebben we het echt over zulke bedragen, met hun ziel onder hun arm.
3: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Ik vond het een belachelijk idee nog steeds trouwens om te leren hoe je met wapens om moet gaan, om daarmee anderen te doden die je niet kent. Ik bedoel, van zo'n primitieve manier van doen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Op de muur zaten al die West-Duitse mensen en die zwaaiden naar ons. En ik wist, die kunnen de muur naar beneden gaan. Die kunnen gewoon over de grens naar ons toe komen, kunnen mijn hand geven. Ja. Maar als ik één stap die kant doe, dan gaan ze schieten.
3: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur.

Slaap nu maar zacht, ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.

0: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met de nabestaanden. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer in Duitsland. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Honderden mensen hebben vanavond in Rotterdam meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij een arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Gulu was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. Veel wijkbewoners vermoeden dat er sprake was van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche doet onderzoek. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden. Omwonenden vinden dat hun gezondheid niet is meegenomen in de plannen. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat was volgens het OM onderdeel van de criminele organisatie van Floor Bressers. Die wordt beschouwd als een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa en die een zakenpartner zou zijn van de voortvluchtige Nederlandse drugshandelaar Jos L., ook bekend als Bolle Jos. Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar. Hij won 9 keer een Emmy Award voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken, in de middag op veel plaatsen zon. En het wordt morgen 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
8: Zo.
9: Interpolis. glashelder.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
13: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden, binnen zit Chris Keijnen.
2: Morgen is het Prinsjesdag. Yeah. En alle stukken zijn al uitgelekt. Yeah. En daaruit blijkt dat het kabinet aan de gewone Nederlander heeft gedacht. De koopkracht daalt niet met de geplande 0,3%, maar met nog maar 0,1%. Yeah. Ik heb het uitgerekend voor een modaal inkomen. Dat scheelt 26 eurocent per dag. Bruto. Yeah. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Een trein met Europese diplomaten werd gisteren in Oekraïne maar net gemist door een Russische drone die de locomotief van een volgende trein vernietigde, vlakbij de Poolse grens. Wat zou de NAVO moeten doen? Hoe denken ze daar in Brussel over? En gaan we daar ook iets van horen in de zogenaamde State of the Union, waarmee commissievoorzitter von der Leyen het politieke seizoen daar van de week opent? Dit wordt toch niks, is het nieuwste boek van sportschrijver Michel van Egmond. En Annette Bremer won de toneelschrijfprijs voor haar stuk Fuck Lolita. Dat fuck, daar staat dan in de werkelijkheid een sterretje. Maar ja, hoe spreek je dat uit? Waarvan de hoofdrolspeelster ook al gelauwerd werd. Beide schrijvers zijn te gast en we hebben het ook nog over een paarse dino na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 14 september.
3: A strike on a passenger train in Ukraine yesterday shows how desperate Putin has become.
2: NAVO-baas Rutte haalt uit naar Poetin na de aanval op de passagierstrein met een drone gisteren dicht bij de Poolse grens.
3: Russia is struggling in Ukraine and continues to lash out with reckless and dangerous attacks, including on civilian infrastructure close to NATO territory.
2: Bij de aanval vielen geen gewonden en ook de NAVO-steun voor Oekraïne valt niet uiteen, volgens Rutte.
3: He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity. He is wrong.
2: Oekraïne kan, zegt hij, juist op meer hulp rekenen.
3: Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
2: In Rotterdam werd vanavond een stille tocht gelopen voor Alfredo, die afgelopen zaterdag overleed nadat hij onwel werd bij een aanhouding. Zijn dood roept veel emotie op in de wijk.
4: Ik ben heel boos. Want als dit geen gerechtigheid geeft, dan weet ik niet meer. Dan kan iedereen net zo goed met een pistool lopen en dan kan de politie gewoon zijn gang gaan.
2: Tijdens de stille tocht werd ook geprotesteerd tegen het vermeende geweld van de politie.
5: Er is iemand om het leven gekomen door politiegeweld die echt onschuldig was.
2: Erg stil was de tocht niet. De sfeer sloeg om en de ME moest meerdere keren ingrijpen. Oud-politica Tara Singh Varma is overleden op 78-jarige leeftijd. Als allereerste vrouw van kleur kreeg zij in 1994 voor GroenLinks een zetel in de Tweede Kamer. Ze werd vooral bekend als lid van de parlementaire enquêtecommissie over de Bijlmerramp.
6: Het verdriet is zo aanwezig nog. En het enige wat je kunt doen is proberen een goed rapport te maken. Proberen dat er gezondheidsonderzoek komt.
2: Maar een paar jaar later vertrok ze uit de politiek omdat ze zei dat ze terminale kanker had. Maar dat bleek niet te kloppen.
7: Tara is volgens mij niet ziek. Ze heeft geen kanker. Ze moet wel geholpen worden, maar dan door een psychiater.
2: Ze was niet lichamelijk ziek. Een jaar later vertelde ze waarom ze had gelogen over haar ziekte.
8: Op een gegeven moment ben ik in een situatie terechtgekomen waarbij ik in een soort, wat je noemt in een soort waanwereld, in een soort psychotische situatie terecht ben gekomen, waarbij ik dus dacht dat ik ziek was.
2: Het is zeker, deze band komt naar Nederland. Ja, Oasis, volgend jaar juli staan ze twee keer in de Johan Cruijff Arena. Het gerucht over de concerten ging al rond na een cryptische video op hun sociale media. En echte fans wisten het meteen.
9: Het lijkt een terugverwijzing te zijn naar de allereerste keer dat Oasis de Noordzee overstak voor een concert in Nederland.
2: Een paar jaar geleden was zo'n tour nog onvoorstelbaar. De broers konden elkaar jarenlang niet luchten of zien. Maar na de comeback-tournee vorig jaar lijken ze zich ineens hun eigen mantra te herinneren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Ismael de Bruin weet het nieuws van morgen al.
10: Als werkgevers denken dat iemand christen, moslim of atheïst is, maakt diegene minder kans op een sollicitatiegesprek. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent, meldt het Nederlands Dagblad. Waarschijnlijk gaan de resultaten ook op voor Nederland, schrijft de krant. Uit het onderzoek blijkt verder dat hoe sterker iemand zich uitspreekt over zijn religieuze voorkeur, hoe kleiner de kans is om te worden uitgenodigd.
2: Volgens een onderzoeker komt dit vooral door voorkeursdiscriminatie. Werkgevers zijn bang dat religieuze medewerkers collega's of klanten afschrikken of dat ze samenwerken of dat samenwerken met hen moeilijker gaat, vertelt hij. Gelovigen worden niet afgewezen omdat ze niet competent genoeg zijn, maar omdat ze minder snel door anderen worden geaccepteerd, wijst het onderzoek uit. Ook vrijwilligers in kerken worden minder vaak uitgenodigd.
10: Kunnen Nederlanders een beetje rondkomen, vraagt Dagblad Trouw zich af. De krant ging de straat op in onder meer Haarlem en Emmeloord en vroeg winkelende mensen om hun koopkracht een cijfer te geven. Een vrouw van 70 in Haarlem noemt het cijfer 6. We komen rond, zegt ze, maar we voelen wel dat het leven al maar duurder wordt. Het gemiddelde cijfer in Haarlem is een 7.
2: Een vrouw uit Emmeloord wijst het cijfer 4 aan, maar neigt naar een 3. We komen rond, maar daar heb je het ook mee gezegd. Vakanties of uitjes met de kinderen of kleinkinderen, daar moeten we echt voor sparen, vertelt ze. Consumenten lijken nog niet te zijn bekomen van de prijsexplosies in 2022 en 2023, toen voedsel respectievelijk 11% en 12% duurder werd.
10: Een opsomming van beleidsvoornemens. Een boodschappenlijst opgehaald bij alle ministeries. Veel eer valt er niet te behalen aan het voorlezen van de troonrede, zegt een hoogleraar journalistiek uit Leiden tegen de Telegraaf. Doorgaans is een tekst bedoeld om te overtuigen, maar deze speech is dat niet. De koning hoeft hiermee niets voor de poorten van de hel weg te slepen en dat maakt hem ondankbaar om uit te spreken, vindt hij.
2: De hoogleraar hoopt morgen op fraaie zinnen in de troonrede. Vorig jaar kon hij wel een sprankelende frase ontdekken in een passage. Daarin zei de koning dat mensen vaker tegenover elkaar staan, alsof het gelijk van de een automatisch het ongelijk van de ander inhoudt. Verder hoopt hij op mooie, frisse beeldspraak en wat gewaagde metaforen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: En dat waren die broertjes Gallagher van Oasis, Songbird. Is de aanval met een drone op een passagierstrein vlakbij de Pools-Oekraïnse grens de zoveelste speldeprik of een bewuste escalatie vanuit Moskou? Dat laatste, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Omdat het werkelijke doelwit een diplomatentrein zou zijn geweest met aan boord Europese veiligheidsadviseurs, een Nederlandse Europarlementariër en Boris Johnson, de voormalige premier van Engeland. Hoe ver kan Poetin eigenlijk nog gaan en wanneer trekt de NAVO de streep? Jaap de Hoop-Scheffer is voormalig secretaris-generaal van die NAVO. Goedenavond, meneer de Hoop-Scheffer.
1: Goedenavond.
0: Ja, voor zover we weten kwam die aanval ongeveer een half uur na het vertrek van die diplomatentrein. Maar dat vertrek was juist weer vervroegd. Dus hoe groot acht u de kans dat het toch een bewuste aanval op die trein was?
1: Ik ga er, ondanks het feit dat daar natuurlijk 100% van bewijs voor ontbreekt, ga ik ervan uit dat dit gepland was en bewust was. Anders wordt het allemaal wel heel te toevallig.
0: Ja, en dan speelt Poetin dus hoog spel. De Oekraïners zeggen het is een escalatie.
1: Ja, zo zie ik het ook. We zagen ook al enige weken geleden in Leipzig die drone, bewapende drone op een Duits vliegveld. Mm-hmm. Dit valt in dezelfde categorie. Het is een duidelijke escalatie. Daar zal de NAVO dus op een of andere manier op moeten reageren. En dat vereist politiek debat binnen de NAVO. Je kunt niet alleen roepen, het is onacceptabel. De NAVO is een politieke organisatie. Maar daar zeg ik er meteen bij. Wij zijn in de NAVO en de NAVO is niet geweldig ambitieus om ook te escaleren.
0: Nee, wat kan de NAVO doen?
1: Nou, niet zo heel veel dan ook bijdragen aan escalatie. Ik zou persoonlijk wel eens willen zien dat ook in Sint-Petersburg de elektriciteit een paar dagen uitvalt. Via offensieve cyberactiviteit. Er zijn ministers, ook de Poolse minister, die gaat verder. Die zegt, je moet ook op een bepaald moment kunnen optreden tegen Russische drones die boven Oekraïne vliegen als NAVO. Nou, ik zie daar niet snel politieke consensus over ontstaan. Nogmaals, omdat wij zeker hier in West-Europa natuurlijk decennia lang in vrede en rust zijn opgegroeid. En dat zit niet tussen onze oren om zelf ook te escaleren. Dat is politiek. Is dat buitengewoon lastig? En kijk even naar de verkiezingen in Duitsland en verkiezingen die komen gaan. Dat zijn toch over het algemeen aspirant leiders die de Poetinkaart met heel groot plezier spelen.
0: Ja, en wat zijn er eigenlijk voor regels, richtlijnen, protocollen als een trein met diplomaten wordt aangevallen? Ligt er ergens een rode lijn binnen de NAVO?
1: Nou, er ligt in ieder geval artikel 4, wat een land kan inroepen. Mijn territoriale integriteit is geschaad. Ik word aangevallen. Nou, het was aan de Oekraïnse kant van de Oekraïns-Poolse grens. Dus je hebt hier niet een direct artikel 4 scenario. Dat moet je overigens niet iedere keer inroepen, want dan wordt het ook weer sleets.
0: Ja, dat zegt Rutte ook, hè? Ja.
1: Ja, dan wordt het steeds. Ik ga ervan uit dat in de NAVO-raad, op ambassadeursniveau, en als het verder zou gaan op ministerieel niveau, gesproken wordt over wat moet hier het antwoord zijn. Maar ik zeg dan nogmaals, de NAVO is een politiek-militaire organisatie, niet alleen een militaire club. Daar zal dan politiek debat over moeten ontstaan. En ja, u kunt zich voorstellen, geografie doet er veel toe in de internationale betrekkingen, dat in Griekenland en Italië en Spanje is Oekraïne verder weg dan in Estland, Letland, Litouwen en Polen, als u begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Maar nou hoorden we Rutte net ook in ons nieuwsoverzicht zeggen, ja, de eenheid van Europa zal niet gebroken worden. Als ik u zo hoor, dan is die eenheid in ieder geval, als het over tegenmaatregelen gaat, vrij ver te zoeken. Is dat niet precies wat Poetin met dit soort dingen wil aantonen?
1: Nou, hij zal baat hebben bij verdeeldheid, maar zonder dat Rutte wordt tegengesproken, zijn de woorden van Rutte het staand NATO-beleid. Dat kan hij doen als secretaris-generaal. En voordat hij dit soort dingen zegt, heeft hij zich ervan vergewist dat de politieke steun er is. De vraag is alleen, als de NAVO verder ook zou willen escaleren, en ik heb net gezegd dat is een hele moeizame discussie, dan is dat niet in anderhalf uur in de middagvergadering geregeld.
0: Nee. En is het probleem niet ook dat de tijden ook wat de manier van oorlog voeren betreft inmiddels zo veranderd zijn? Hè? We hebben de hybride oorlogsvoering met nou, wat we nu in Europa zien gebeuren. Er zijn al heel veel dingen terug te voeren op Russische sabotageacties enzovoort. Die richtlijnen die zijn daar niet voor bedacht. Hè? Moeten er gewoon niet eens nieuwe richtlijnen komen?
1: Nou, dan denkt u even met mij aan het woord hybride oorlog. Wat bedoelen we daar nou eigenlijk precies mee? Dat is niet altijd even helder. U noemt een aantal hybride oorlogsdaden, onderzeese kabels, GPS-signalen van vliegtuigen. Er is in het NAVO-verdrag oorspronkelijk natuurlijk niet in eerste instantie rekening gehouden met een politieke discussie naar aanleiding van hybride middelen.
0: Nee.
1: Want die NAVO was in de Koude Oorlog natuurlijk om de Sovjet-Unie buiten te houden. En daar waren alle plannen op gericht. In mijn tijd was het een expeditionaire NAVO in Afghanistan en elders. Ook een ander scenario. En nu is het een heel complex hybride scenario. En het is niet helemaal duidelijk en helder hoe de NAVO zou moeten reageren. Daar is nog geen concreet script voor. En dat zal dus in politieke discussies en debatten binnen de NAVO verder moeten worden uitgewerkt.
0: Ja. Wij kunnen niet in het hoofd van Mark Rutte kijken. En u zei net, nou, als hij zoiets zegt, dan heeft hij zich er heus van vergewist dat die eenheid er is. Maar wat zou u hem dan op dit moment als NAVO-chef adviseren?
1: Nou, wat Mark Rutte nu doet, daar ben ik van overtuigd. Dat is op grond van deze hernieuwde provocatie, intimidatie. En wat u net terecht constateerde, het zaaien van verdeeldheid, de poging om verdeeldheid te zaaien in het westerse kamp, in het NAVO-kamp. Een politieke discussie entameren die binnen NAVO overigens al plaatsvindt over de hybride oorlog, de middelen die Poetin inzet, de intimidatie waarvan hij zich bedient en hoe daar een antwoord op moet komen.
0: Ja.
1: En dat zou dus kunnen, maar ik heb gezegd, ik herhaal, dat is een politiek heel gecompliceerde discussie, doordat van onze kant ook zou worden geëscaleerd. Dat zie ik op korte termijn niet gebeuren.
0: Nee, nou goed. Er zat ook wat Russische sabotage op de lijn, maar we hebben u goed kunnen verstaan. Ik dank u, meneer de Hoop Scheffer.
2: Brussel bij nacht.
3: Brussels by night.
0: Ja, en vanavond niet uit Brussel, maar uit Straatsburg. Want deze week staat in het teken van de jaarlijkse toespraak van commissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Maar er is nog iemand die de aandacht trekt in Straatsburg. En dat is de Canadese premier Carney, die deze keer de eregast is in het parlement. Chris Ostendorf is dus in Straatsburg. Goedenavond, Chris.
4: Zeker, ook als eregast.
0: Oké, okay, ja, natuurlijk. Nee, ja,
4: nou,
0: nee,
4: zo zie ik het zelf dan maar.
0: De vlaggen gaan uit als jij binnenkomt. Hey,
4: nee hoor.
0: Voor we het over die State of the Union gaan hebben, eerst even aansluiten op waar we het net over hadden met Jaap de Hoofd Scheffer, die droneaanval van Rusland op de trein. Daar worden ze in Straatsburg ook een beetje onrustig van, neem ik aan.
4: Ja, zeker. Ja, er zat een Europarlementariër van Volt in die trein. Je noemde dat net al. Die loopt hier natuurlijk hier nu in Straatsburg ook rond. Er zaten diplomaten in die trein, meerdere EU-diplomaten. Mensen die op en neer reizen ook vaker naar Kiev om zaken te doen met Kiev. Het gebeurde op 2 kilometer van de Europese EU-grens. Dus ja, dit raakt de EU en die dreiging is concreet. Maar ik moet ook wel zeggen, echt al heel lang concreet hoor.
0: Hmm. Ja, want er zijn natuurlijk al eerder aanvallen geweest. Vorig jaar in Polen 12 drones die zomaar de grens overkwamen.
4: Nee, precies. Ja, dit is voor de EU echt een hele letterlijke déjà vu, om maar in Franse Straatsburg-sferen te blijven. Want even terug, elk jaar in de EU-vergaderkalender is deze septemberweek de week van de grote speech van de commissievoorzitter, ja, van der Leyen. Precies een jaar geleden waren we ook hier voor haar speech. En die werd toen ineens overschaduwd door toen het nieuws dat er Russische drones het Poolse luchtruim waren binnengevlogen. Nou, dat verhaal klinkt heel bekend met wat er nu gebeurt. En toen reageerde de NAVO door ze met hele dure F-35's uit de lucht te schieten. Weet je misschien ook wel. Ook Nederlandse gevechtsvliegtuigen, ja, waren daar toen bij betrokken.
0: Ja, en wat kunnen we nu woensdag verwachten? Ik bedoel, misschien gaat het een beetje ver om te denken dat Poetin deze aanval gepland heeft vanwege de speech van von der Leyen. Maar wat denk jij? Gaat ze erop terugkomen?
4: Nou, bij alles kun je trouwens denken, het is wel heel toevallig. Hè? Het is toevallig, ja, als Europa een belangrijke speech is, dat er dan droneaanvallen zijn. Toevallig nu weer een belangrijke speech. Toevallig nu weer Russische droneaanvallen. Ik weet niet of hij op de vergaderkalender van von der Leyen let. Maar misschien ook weer wel. Toch wel handig om nog even terug te halen wat er dan vorig jaar gebeurde. Von der Leyen reageerde toen heel direct op die droneaanvallen. Er moest een dronewall komen, weet je misschien nog wel.
0: Ja.
4: Europa zal elke centimeter van het grondgebied verdedigen. Zo klonk toen heel ferm. Ja, inmiddels zijn we een jaar verder en een illusie armer. Een drone wall, die bestaat gewoon niet.
0: Nee.
4: Dat wekt namelijk de suggestie dat je elke drone kunt detecteren en elimineren uit de lucht schieten. De praktijk laat zien dat dat heel moeilijk is en dat Europa dus nog steeds kwetsbaar is, ook voor Russische aanvallen.
0: Ja, precies, want in Roemenië vliegen de drones hier zo'n beetje om de oren inmiddels.
4: Ja, goed. Er gebeurt wel wat, hoor. Het is natuurlijk niet alleen de EU die reageert, ook de NAVO. Ook op Europees terrein wordt er volledig geïnvesteerd ook in antidroontechnologie. Ja. Er worden goedkope leningen voorzien aan EU-landen, waarmee voor 7 miljard aan antidroontechnologie wordt aangeschaft. Maar ja, het echte grote werk, je sprak net met Jaap de Hoop Scheffer, dat moet bij de NAVO gebeuren. En de NAVO begon ook al een jaar geleden met Eastern Sentry, noemen ze dat, de Oost-Europese schild.
0: Ja.
4: Bondgenoten leveren sindsdien echt wel meer gevechtsvliegtuigen, meer helikopters en meer slimme antidroontechnologie.
0: Ja, maar goed, verder moet daar nog veel vergaderd worden bij de NAVO, hoorden we net ook. Oké, verder even over die State of the Union speech van von der Leyen later deze week. Is dat de Europese Prinsjesdag? Hoe moet ik het zien?
4: Ja, dat is best interessant. Het is misschien een beetje afwijking van mij, maar ik vind het wel boeiend om naar zo'n speech te kijken. En trouwens, handige tip voor de luisteraars, de NOS zendt hem ook live uit op internet. Om 9 uur woensdagochtend, dus als je niks te doen hebt. En je bent geïnteresseerd wat er allemaal op ons afkomt. Nee, maar serieus, het is eigenlijk zoals de troonrede, maar alle beleidsterreinen van Europa komen even langs. En je weet wel welke beloftes de Europese Commissie voor volgend jaar weer gaat doen.
0: Oké, en wat verwacht je?
4: Ik verwacht vooral veel lessen uit de zomer. Je moet terugdenken aan wat er is gebeurd in Marokko bij Ceuta. De grote aantallen migranten die toen naar de overkant zwommen, probeerden Europa te bereiken. Dus het gevolg zal zijn, von der Leyen zal inzetten op versterking van de grensbewaking Frontex. Denk ook terug aan de lange hete zomer, de hittegolven, de vele bosbranden. Aha. Ik verwacht dus ook nieuw beleid voor klimaataanpassing. Variërend van, zullen we niet wat meer blusvliegtuigen aanschaffen, tot hoe verdelen we ook in Europa het schaars rivierwater in de Rijn of in de Donau. En er komen ook voorstellen voor een leeftijdsgrens voor sociale media. Nou, noem maar op, er komt een uur lang beleid over ons heen.
0: Oké, en wat moeten we daar dan van denken, van dat soort beloftes? We gaan dit doen, we gaan dat doen. Als je nou even teruggaat naar vorig jaar en kijkt wat er gebeurd is, hoe geloofwaardig zijn die beloftes?
4: Ja, er zijn heel veel journalisten die dat ook doen. Kritisch daar de loep op leggen en kijken wat is er van waargemaakt. Nou, daar valt nog best wel veel op af te dingen. Want veel politieke beloftes zijn prachtig uitgesproken, maar moeilijk in de praktijk. Maar de commissie die slaat ook terug. Want we kregen van de week ook in de app een mooie full-color folder met, ik denk, 5 pagina's aan beloftes. Die zijn ingelost. En dat is heel mooi door de commissie overzichtelijk neergezet met announced en delivered.

0: Zei ik het al, er is een eregast. Hoe zit dat precies? Wat komt meneer Carney doen?
1: Ja, de Canadese premier Carney. Natuurlijk geen Europeaan, maar ligt ver weg aan een andere continent. Maar hij is de gast bij de toespraak van von der Leyen woensdag. Spreekt ook donderdag in de plenaire zaal. Was trouwens ook wel even gedoe over, want von der Leyen zelf zou er donderdag eigenlijk niet zijn. Dat was een beetje gênant. Maar ze komt dus toch. Ze heeft de agenda aangepast. Ze gaat ook netjes luisteren naar de speech van Carney. Is denk ik ook wel interessant voor haar. Want als je het hebt over bevlogen sprekers. Hij is degene, Carney, die in januari dit jaar in Davos indruk heeft gemaakt. Omdat hij degene is die Trump durft tegen te spreken. Dat doet hij nu ook in de handelsoorlog. Maar toen al was hij bezig om echt op te staan tegen Trump. Terwijl de meeste EU-landen en de NAVO vooral probeert Trump te paaien, zei Carney toen al, slijmen heeft geen zin.
2: There is a strong tendency for countries to go along, to get along, to accommodate, to avoid trouble, to hope that compliance will buy safety. Well, it won't.
1: Ja, een waarschuwing toen al van deze Canadezen. Er is een sterke tendens, zegt hij, bij landen om je maar aan te passen, mee te buigen met Trump. Probeer maar ruzie te voorkomen in de hoop dat je, als je een beetje instemt met Trump zijn plannen, dat je veiligheid koopt. Nou, dat gaat niet werken, zei hij toen. Dus ik denk dat Carney deze boodschap ook wel hier in Straatsburg deze week zal herhalen. Maar hij komt ook nog met wensen.
0: Oké, wat voor wensen?
1: Ja, we lazen het al in de Wall Street Journal dit weekend. Hij stuurt aan op een soort geassocieerd lidmaatschap van de EU. Dat bestaat trouwens niet. Als je lid wil worden van de EU, dan moet je op het Europese continent liggen. Nou, dat ligt Canada niet en dat geassocieerd lidmaatschap is er niet. Maar ja, er kan van alles gebeuren. Het is politiek. Hij wil heel graag zoveel mogelijk aansluiten met de Europese Unie. Het gaat om handel, defensie, investeringen, grondstoffen. Hij zegt ook, we hebben gedeelde waarden. We hebben enorme rijke voorraad aan die grondstoffen, zeldzame aardmetalen. Dus kom erop. Hij is open voor business, zomaar zeggen.
0: Nou, wie wil zo'n partner niet?
1: Nou, de EU. Ja. Oh. Cynisch gezegd, de Europese Unie is niet de gemakkelijkste bruid op de wereldwijde huwelijksmarkt, moet je wel beseffen hoor. Europa heeft al een vrijhandelsakkoord afgesloten met Canada. Sinds 2017 is dat voorlopig in werking. Maar er zijn enorme agrarische belangen in Europa en wel 10 landen weigeren tot op nu toe dat akkoord ook te ratificeren. Carney heeft vandaag nog weer gezegd dat hij hoopt dat die landen zich gaan bedenken, omdat hij handelspartners nodig heeft, omdat hij de VS als handelspartner het recht kwijt te raken. Ja. Dus ja, Carney die komt hier naar Straatsburg met zijn charme, met een geopolitieke wake-up call, denk ik ook, maar ook met een boodschappenlijstje. Hij wil zaken doen, maar het is wel de vraag hoe happig de EU daarop is.
0: We gaan het volgen later deze week. Dankjewel, Christo Ostendorf.

0: Paul Weller, No Tears to Cry. Dit wordt toch niks, is de titel van het nieuwe boek van sportschrijver Michel van Egmond, die inmiddels ruim 20 boeken op zijn naam heeft, waaronder al 5 over de mannen die ook nu weer zijn hoofdpersonen zijn, oud-profvoetballers René van der Gijp en Wim Kieft en voetbalmakelaar Rob Jansen. Michel van Egmond, welkom.
1: Dank je wel.
0: Ja, ik heb je boek gelezen en begrijp het niet verkeerd, want ik heb heel veel hardop gelachen, maar wat heb ik eigenlijk gelezen? Wat was het idee voor dit boek?
1: Het idee was dat jij je als lezer een beetje zou mee vermaken.
0: Dat is
1: gelukt. En dat als je die bladzijde, die eerste bladzijde had gelezen, dat je dan ook zin had om een mond te slaan en dan de tweede bladzijde te beginnen. Dat is ongeveer het enige doel wat ik heb met die boeken.
0: Ja, maar je schrijft een boek over Kieft. Goed, dan is het onderwerp Kieft. Je schrijft een boek over Van der Gijp, dan is het onderwerp Van der Gijp. Maar wat was hier het onderwerp?
1: Ik had niet echt een onderwerp, behalve dat ik wel weer zin had om over voetbal te schrijven. Mijn vorige boek, Writer's Block, ging nauwelijks over voetbal. Ik maak dus die podcast met die mannen. En op de een of andere manier brengen die mannen mij altijd in situaties.
0: Ja, wacht even, die mannen, podcast, dat moeten we nog even vertellen aan de luisteraar die dat nog niet weet.
1: De podcast Kieft Jans Egmond Gijp.
0: Oké.
1: Die maak ik elke maandag en elke donderdag met de heren. En op de een of andere manier brengen die mij altijd in situaties waardoor ik bij mezelf denk, ik moet eigenlijk wel een hele rare sportschrijver zijn. Wil ik dit niet allemaal eens een keer op gaan schrijven?
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld René van der Gijp bracht mij in een situatie waardoor ik opeens een hele dag door heb gebracht met Boris Becker en zijn vrouw.
0: Ja, want die was in Nederland zijn boek te presenteren.
1: Ja, precies. En René
0: kwam er vandaag inside.
1: Precies. En René van der Gijp wilde hem graag ontmoeten, want die heeft zijn hele leven Boris Becker gevolgd. En toen dacht ik, ja, daar wil ik eigenlijk wel bij zijn. En voordat ik wist, zat ik in een busje met de familie Becker. En heb ik eigenlijk een hele dag en een halve nacht doorgebracht met ze. En toen dacht ik eigenlijk van, toen ik thuis kwam, had ik sowieso al automatisch begon ik daar aantekeningen van te maken. Dat is toch een beetje beroepsdeformatie wat je dan hebt. En de volgende dag ging ik daarmee door. En ik kreeg zin om te schrijven en ik maakte een beginnetje. En voordat ik het wist, was ik op weg.
0: Ja.
1: En zo gaat het vaak met die verhalen.
0: Ja, want zo leest het ook. Ik bedoel, die wekelijkse podcast is een ragfijn rood draadje in het boek. Het begint ermee en het eindigt op Curaçao, waar jullie er een paar opnemen. Niemand weet waarom eigenlijk.
1: Nee, weet ik nog steeds niet. Nee.
0: Maar dat is er door meander je ogenschijnlijk lekker het ene verhaal vrij associërend aan het andere
1: is
0: verhaal.
1: Zo, ja.
0: Schrijft het zich ook zo?
1: Ja, ik heb het wel een beetje, wat je zei al, ik heb al veel over ze geschreven. 2 boeken over Gijp, 2 over Kieft, 1 over Jan. En ook nog 2 over dat programma waar Van der Gijp in zit. Dus ik had niet meer zo'n zin in een soort psychologisch portret van de heren. Maar ik zag het meer als een soort kapstok.
0: Ja.
1: Voor allerlei andere voetbalverhalen die ik graag wilde vertellen een keer. En in die podcast van ons, die is vrij chaotisch van aard. Daar komt regelmatig een goede anekdote voorbij. Maar die wordt zelden helemaal afgemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Dus de naam Ruud Geels valt wel eens. Of de naam Atemos, ik zeg maar wat. En daar worden wel een paar goede dingen over verteld. Maar er valt eigenlijk veel meer over te vertellen. Dat heb ik eigenlijk in dat boek willen doen.
0: Ja, waardoor het ook veel meer is geworden dan een verhaal over die jongens en die podcast. Je zegt het al, er komen allerlei figuren uit de voetballerij langs. Atemos, maar ook een voetballer als Aantje Mansveld, Ruud Geels. Nou ja, te veel om op te noemen. Het is daarmee ook een portret van een hele wereld op zich, hè?
1: Ja, van een wereld die bijna niet meer bestaat. Van een voetbalwereld waar je best wel met een romantische blik op terug kan kijken. De wereld die wij, zeg maar, ik en de andere mannen van de podcast nog wel hebben meegemaakt. De wereld voor het internet.
0: Ja.
1: Voordat de oliedollars hun intrede deden in het voetbal. En het allemaal, het klinkt nou wel heel erg als een oude man, maar het is, toch is het een beetje zo. Een minder grote kloof was tussen de voetballers en de buitenwereld.
0: Ja, wat maakte die wereld zo leuk? Wat is er verdwenen met die wereld?
1: Wat er is verdwenen is, zeg maar, voor iemand zoals ik, een schrijver, het contact met de voetballers zelf. Dat is eigenlijk onmogelijk geworden. Als je die zou willen spreken, ik zou niet weten waarom je dat zou willen trouwens, want de meeste voetballers hebben vrij weinig te vertellen. Maar als je dat zou willen, dan ben je toch veroordeeld tot saaie persconferenties. En dan krijg je toch al snel de indruk dat je in Straatsburg of zo zit, of in Brussel of in Washington. Die sfeer heeft het dan. Terwijl je er natuurlijk veel meer aan hebt als je een keer met een voetballer de stad in kan en samen kan gaan eten en eens een keer de tijd kan hebben voor een verhaal.
0: Ja, maar ik Dat gaat over jouw werk. Maar ik krijg ook de indruk dat die voetballers stonden er toen ook heel anders in. Als Wim Kieft en Van der Gijp vertellen over hun eigen tijd als voetballers. Ja, dan gaat het toch vooral ook over, veel over drinken en roken en uitgaan. En...
1: Ja, Van der Gijp zegt ergens in het boek van wij waren profs, maar we bleven het voetbal als amateurs. Toen hij nog bij Sparta speelde. En later is dat eigenlijk bij PSV ook zo geweest. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ik denk niet dat René van der Gijp in zijn carrière één dag heeft nagedacht over welke voeding die tot zich nam, bijvoorbeeld. En ik denk ook niet dat de mensen vroeger bij Wim Kieft met een diëtist hadden moeten aankomen.
0: Nee.
1: Dus dat is wel in die zin een andere tijd. En daarom vind ik het ook leuk, vind ik het ook opvallend dat onze podcast, en ik hoop dit boek ook, maar met name onze podcast, wordt heel goed beluisterd door jonge mensen. En die geven wel eens een complimentje of die zeggen er wel eens iets over. En dan vraag ik altijd van, wat vind je daar nou zo leuk aan? Want we hebben het over voetballers die je helemaal niet kent. Je hebt dat allemaal niet meegemaakt. Maar zij zien het echt als verhalen uit een wereld die waarvan ze zich gewoon eigenlijk verwonderen dat die überhaupt bestaan heeft.
0: Ja,
1: ze kunnen het bijna niet geloven dat het waar is.
0: Nee, en over voeding gesproken. Zou je een fragment willen voorlezen? Ik heb gevraagd of je op pagina 98, geloof ik, wil beginnen.
1: Ja, ik ben daarin met Wim Kieft...
0: Ja, jullie zijn ergens naar een voetbalclub in Den Landen... waar jullie in de kantine de mensen gaan vermaken.
1: Ja,
0: zeg
1: een poging
0: maar.
1: Gaan doen, ja.
0: Ja.
1: Anderhalf uur later is het met een diepe zucht en een lichte oprisping... dat Kieft zich uit de auto wurmt in een dorp... waarvan hij bij aankomst op slag de naam al is vergeten. In het schijnsel van het kunstlicht begeeft hij zich enigszins hinkend naar de voetbalkantine... waar we straks samen zullen proberen een bescheiden gezelschap te vermaken... met wat verhalen uit de voetbalwereld. Ik hoop niet dat we weer op zo'n kruk moeten zitten. In verband met je knie? Nee, in verband met mijn billen. Ik krijg een houten kont van die barkruk en jij niet? Binnen heten drie vriendelijke bestuursleden ons welkom. De voorzitter komt straks ook nog. De ontvangst is hartelijk, de stemming is verwachtingsvol... in de kantine zitten alle 140 clubsponsors al klaar. Maar eerst is er koffie, in de bestuurskamer... waar op de grote vergadertafel een mandje staat met paprika-chips... zakjes autodrop en Haribo-snoepjes. Je zou zoiets eerder verwachten op een kinderverjaardag... maar Kieft kan het wel waarderen. Net nadat hij de eerste dropjes in zijn mond heeft gestopt... komt er iemand van de organisatie binnen. Er zijn drie barkrukken, zegt de man. Ik hoop dat dat in orde is. Kieft steekt lachend zijn duim op. Ja hoor, zegt hij. Prima. Hij graait grijnzend verder in zijn zakje autodrop... en doet er drie tegelijk in zijn mond. Daarna neemt hij een paar flinke teugen uit zijn flesje Cola Zero. De voorzitter komt binnen. Handen worden geschud. Al snel vertelt hij over de club en over het dorp. Dat het 3000 inwoners heeft, dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden... dat het vrouwenvoetbal floreert en dat de velden er piekfijn bij liggen... voor de tijd van het jaar. Kieft zegt ook iets wat niemand verstaat. Pas als ook het laatste autodropje is doorgeslikt... wordt duidelijk wat hij nu precies bedoelde. Ik zei, vroeger had je hele lekkere drop, maar die vind je bijna nergens meer. Ja, ja, zegt de voorzitter. Als de autodrop op is, eet hij eerst een handjevol Haribo-snoepjes... en scheurt vervolgens een zakje paprika-chips open. Inmiddels is er een lange stilte in de bestuurskamer gevallen. Ja, ik heb een beetje honger. En ik ben ook nogal mateloos, eerlijk gezegd. Maar dat was jullie misschien al opgevallen.
0: Ja... Het is heel erg geestig. Het is niet per se flatteus. En verderop in het boek beschrijf je nog ook heel uitgebreid zijn dwangneuroses. Mm-hmm. Tien keer checken of de kraan niet lekt of de deur wel dicht is. Vindt hij dat eigenlijk prima, dat je dat allemaal optikt?
1: Ik ben enorm verwend met de hoofdpersoon over wie ik al zo lang schrijf. Dan moet ik eerlijk zeggen, geen van hen heeft het boek nog gelezen. Althans, niet van tevoren. En ze hebben het volledig aan mij overgelaten. Dus het is een verrassing voor hun wat erin staat.
0: Hmm.
1: En ik probeer natuurlijk wel een beetje rekening met gevoeligheden te houden. Maar ze laten me mijn gang gaan.
0: Ja, want er zijn wel dingen die je niet opschrijft.
1: Tuurlijk, dat is altijd zo.
0: Maar als je over Kieft schrijft... je houdt echt van die man, hè?
1: Ja, maar ik hou van alle drie.
0: Ja.
1: Zeker. Ja, we zijn vrienden.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat ook de kracht van de podcast is. Dat mensen dat op de een of andere manier wel voelen. Dat we elkaar graag zien elke maandag. En nog steeds om elkaar moeten lachen. Terwijl we constant dezelfde verhalen aan elkaar vertellen. Dat is het gekke.
0: Ja, en ook keihard zijn voor elkaar.
1: Ja, ja, ja. Dat wel, ja, ja. Het is, ja.
0: Want de titel van het boek heb je ook aan Wim Kieft te danken.
1: Ja, ik belde Wim Kieft op met het lumineuze idee om een podcast te beginnen. En dat legde ik aan hem voor. En de eerste reactie was, dat wordt toch niks. Wie zit er nou te wachten op die ideetjes van jou? En toen wilde ik antwoord geven en toen zei hij, niemand. Maar hij heeft toch ongelijk gekregen, want we doen er elke week 200.000 mensen een pleziertje mee. Dus,
0: Ja, en het heeft in ieder geval een heel leuk boek opgeleverd. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Michel van Egmond. En dan, Lolita van Vladimir Nabokov is een van de meest omstreden romans van de 20e eeuw. Over een oudere man die geobsedeerd raakt en seks heeft met een 12-jarig meisje. Dat in de beeldvorming vaak als de verleidster wordt gezien. Voor de toneelvoorstelling Fuck, en dat uurtje van Fuck is dan dus een sterretje, Lolita van het Zuidelijk Toneel zette Annette Bremen het boek naar haar hand en koos een ander narratief. En voor die versie van een nog altijd zeer actueel vraagstuk over seksueel grensoverschrijdend gedrag kreeg ze dit weekend de jaarlijkse toneelschrijfprijs toegekend. Annette Bremen, welkom.
2: Dankjewel.
0: En van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Kende je het verhaal al? Had je het boek al gelezen?
2: Ik denk dat ik echt twee keer in mijn leven begonnen ben en het niet uit heb gelezen. Maar toen Silke van Kamp, de regisseur, bij mij kwam met de vraag, wil jij dit verhaal vertellen vanuit het perspectief van Lolita of Dolores Hayes, zoals ze eigenlijk heet.
0: Ja.
2: Toen zei ik, dan wil ik eerst het boek lezen.
0: Ja.
2: En toen had ik dat gelezen en toen heb ik ja gezegd op haar vraag.
0: En wat gebeurde er met je toen je dat boek las, eindelijk, van voor tot achter?
2: Ik was Silke's idee was eigenlijk, waarmee zij bij mij kwam, was vooral om eigenlijk ook de nadruk te leggen of eigenlijk te onderzoeken van die seksualiteit van dat meisje zelf, wie zij is zonder Humbert eigenlijk, de mannelijke verteller van het boek.
0: Dat is de oudere man, ja.
2: Precies. En toen ik het las, was ik zo, wat me heel erg aangreep, ook naast dat uitgangspunt, was dat ik dacht, hoe kan het dat ik zo'n beeld heb van Lolita, terwijl ik denk dat ik de films niet heb gezien, ik had het boek niet gelezen, maar ik had daar wel dat beeld wat jij net beschrijft van het verleidelijke meisje.
0: Ja, dat is waar ook een het begrip Lolita
2: guilty pleasure
0: voor staat.
2: Precies,
0: ja,
2: dat ik dacht, hè, maar waar komt dat vandaan? En dat was ook wat Silke er zo aan fascineerde. Ja, dat het gewoon een boek over seksueel misbruik is. En dat dat zo anders, dat dat ergens in onze,
0: ja,
2: dat bij iedereen, wat ik ook in de tekst heb verwerkt, dat het in ieders hoofd wel iets van associaties heeft die eigenlijk bijna niks meer met het boek te maken hebben.
0: Nee, want vertel heel even, ik zei het al, een oudere man die geobsedeerd raakt door een meisje van 12 en seks met haar heeft. Ja. Maar wat is het verhaal precies?
2: Hij is een Europese professor, huurt een kamer in het huis van de familie Hayes eigenlijk. Dat is Lolita met haar moeder. En je volgt dus in het boek inderdaad vanuit zijn perspectief hoe hij geobsedeerd raakt door haar. Haar moeder sterft, hij werpt zich op als haar stiefvader, misbruikt haar, ja, maakt echt misbruik van haar. En zo ontvouwt het verhaal zich.
0: Ja, en wat belangrijk is, want je zegt het in een bijzin, maar het hele verhaal is zijn perspectief.
2: Precies, en wat we vergeten ook, of wat vaak vergeten wordt, is dat het boek van Nabokov begint met een voorwoord waarin een fictionele redacteur ons vertelt, dit is een onbetrouwbare verteller, of eigenlijk hier is een gek aan het woord, maar dit manuscript geven we toch uit. En je vergeet dat gewoon als je het, het is vergeten.
0: Ja. Want wat denk je dat Nabokov daarmee heeft willen zeggen? Heeft hij ons willen waarschuwen? Of wat voor mening lees je daarin?
2: Ik denk dat hij veel meer op de hand was van Dolores, zoals ik haar noem, omdat dat haar naam is en niet Lolita.
0: Ja.
2: Maar dat hoe het boek in onze cultuur terecht is gekomen, en zeker ook met de verfilmingen, het perspectief van Humbert als waar is aangenomen, terwijl hij eigenlijk heel goed kadert, dat is het niet. We moeten op de hand van Dolores zijn en niet van Humbert.
0: Ja, ja. Toen je ging schrijven, je zegt al dat je dat deed naar aanleiding van een verzoek van de regisseur, ja, Silke van Kamp. En had je een kijkrichting? Wist je wat je moest gaan schrijven? Of gaf ze je helemaal de vrije hand? Hoe ging dat?
2: Ik denk dat wat wij allebei best wel goed kunnen, is dat er wel bepaalde richtingen lagen. Want haar uitgangspunt was ook dat is heel belangrijk. Kea Klaasje-Kwestro speelt Dolores, maar
0: ja, die heeft de Theodor gekregen dit weekend. Ja,
2: dat is fenomenaal.
0: De grootste toneelprijs van Nederland.
2: Absoluut. Joep van der Geest zit daar ook op het toneel. zwijgend, Humbert Humbert, moet luisteren. En dat was Silke's idee ook vanaf het begin. Dat is natuurlijk al een heel spannend uitgangspunt. Dat
0: we gaan de situatie omdraaien.
2: Ja, precies. Ja. Geweldig. Er zit een zwijgende man en die moet 2 uur lang luisteren naar een vrouw die hem gaat vertellen wat haar verhaal is.
0: Ja.
2: We hebben het dan samen eigenlijk in zo'n gesprek of in zo'n eerste... waar je het over hebt van voordat ik ga schrijven, is dan eigenlijk inderdaad van, oké, wat maakt dat personage Dolores eigenlijk mee in dat boek? Wat zijn die situaties? Wat is de kleur waar we nieuwsgierig naar zijn? Maar ook dus dat ik dus de richting had eigenlijk van dat hij op het toneel is, dat zij heel duidelijk de aanwezigheid van het publiek erkent en dat hele culturele verhaal.
0: Ja, ze breekt
2: verhaal
0: af en toe zelfs door die vierde wand
2: vanaf
0: heen.
2: Vanaf het begin zegt zij gewoon, jullie komen toch naar mij kijken? Je hebt toch gewoon betaald om naar mij te komen kijken? En dus dat ik
0: waarmee je als kijker in de zaal eigenlijk ook meteen in die positie van lezer wordt geplaatst. Ja. Hè? Die zich verlekkert aan dat meisje van 12.
2: Absoluut, ja. En daar maakt ze de hele tijd, daar speelt ze vanaf het begin mee. En ze betrapt je op gedachtes.
0: En hoe ontwikkelt zo'n schrijfproces zich dan bij jou? Doe je onderzoek? In hoeverre blijf je bij het verhaal? Of hoe vrij ga je daarmee om?
2: Nou, in dit materiaal was gewoon ontzettend gul. Omdat er zoveel was om uit te putten. Je hebt dat boek vanuit zijn perspectief. Maar dan vervolgens heb je ook nog een hele leven van haar wat niet in dat boek staat en waar wij lekker over konden fantaseren eigenlijk, Silke en ik. En ik heb heel erg geput uit, dat was eigenlijk een goudmijn. Er is een podcast, die heet de Lolita podcast van Jamie Loftus, een Amerikaanse comedian. En zij heeft eigenlijk mijn onderzoek gedaan. Dus ik heb die podcast geluisterd. Ja, en hoe dat dan gaat, dan ga je aantekeningen maken. En dan ga je alles googlen wat je in die podcast hoort. En dan verzand je in essays en op websites. En ja, ik ben dan echt een spons. Ik wil alles weten tot ik denk, nu zit ik helemaal vol tot de nok. En dan kan ik gaan schrijven.
0: En je had, of je dat geluk moet noemen. Ja, dat klinkt een beetje raar in dit verband, maar in diezelfde tijd speelde de zaak van die Franse mevrouw Pellicot.
2: Precies, ja.
0: Dat jarenlange misbruik en het proces tegen Marco Borsato.
2: Ja.
0: Dat heeft jou ook allemaal geïnspireerd.
2: Ja, Marco Borsato was later. Maar daar werd wel later nog in de krant inderdaad een keer aan gerefereerd. Maar Giselle Pellicot was echt tijdens het schrijfproces. En dat was ook Silke die zei van, ik denk... dat is eigenlijk ook wat Dolores nu in de voorstelling zegt. De schaamte moet van kant wisselen. En dat is natuurlijk het punt wat Pellicot in die zaak maakte. En daarin heeft hij... daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt ook. En dan helpt... de tijdsgeest is dan ook een motor, denk ik. Daar kwamen heel veel dingen bij elkaar. En heeft ook echt het vuur aangewakkerd, denk ik. Of nog meer dan het vuur er al was.
0: Ja. Nou, las ik toevallig, toen ik me hierop zat te bereiden... dat nieuws van Sydney Sweeney, die in een advertentie naakt als sporter optreedt en alle ophef die dat dan weer oproept. En dan denk ik, hoe lang heeft het zo kunnen zijn dat we Lolita zo gezien hebben? En B, zijn we eigenlijk al veel verder?
2: Ik denk, hoe ik er de afgelopen weken ook veel over heb gesproken, en ook de gedachten die ik heb gehad, is dat er een hele hardnekkelijke bloedlijn eigenlijk in onze, niet alleen in onze cultuur is, maar in vele culturen, van waarin jonge meisjes als objecten worden gezien. En ik hoop, ik heb goede hoop dat dit stuk helpt in een andere beeldvorming daarover. Maar ik ben ook bang dat we er nog niet helemaal vanaf zijn.
0: Nee.
2: En dan,
0: Wat heeft het aan reacties opgeleverd tot nu toe? Even kort.
2: Ik vond het dus mooi dat in de Volkskrant een keer een ingezonden brief stond, waarin iemand zei, een lezer die schreef van, iedereen die bij de zaak Marco Borsato betrokken is, moet naar Fuck Lolita toe. En dat we zoveel reacties hebben gehad van allerlei mensen, van allerlei leeftijden, allerlei achtergronden, die of zeiden, ik heb gehoord wat ik al die tijd heb gevoeld, maar nog nooit zo verwoord heb gezien. Of ik heb hier nog nooit op deze manier over nagedacht. Ik voel me zo betrapt. En ik denk dat daar het begin ligt van verandering.
0: Dankjewel. En in ieder geval is Lolita gezien wat ze eindelijk wilde. En het stuk is gezien en de actrice
2: Zeker.
0: Is gezien en jij bent gezien. Annette Bremen. Dankjewel en nogmaals gefeliciteerd.
3: Het is 11:55.
0: Het is traditie inmiddels op Prinsjesdag. Het protest van de organisatie Republiek. Voorheen bekend als het Republikeins Genootschap. Maar de nieuwe mascotte van de Republikeinen mag niet mee naar Den Haag. Een 10 meter hoge en 6 meter lange blauw-paarse opblaasdinosaurus. Emilie van der Vijver, voorzitter van de organisatie Republiek. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, hij heet Wim, hè, de dino. Waarom mag Wim niet mee van de politie?
4: De paarden zouden daar nog wel eens van kunnen schrikken. Al dus de gemeente Den Haag.
0: Okay.
4: De paarden van de stoet.
0: Ja.
4: Waar de koningin rijdt. Ja.
0: Nou ja, het is ook niet niks, hè? Een blauw-paarse dino van 10 meter lang en, ja, of 10 meter hoog en 6 meter lang.
4: Het is een hele, hele vriendelijke dinosaurus. Hij kijkt buitengewoon vriendelijk de wereld in en nodigt vooral uit tot gesprek. Dat is het doel van de dino, niet om paarden af te schrikken of koningen bang te maken. Zeker niet.
0: Nee, maar goed, dus een beetje de vraag of de paarden dat ook begrijpen natuurlijk. Maar hoezo?
4: De paarden worden zelfs met vuurwerk vandaag getraind op het Haagse strand.
0: Zeker.
4: Dus ja, daar hadden we natuurlijk best onze dino naast op kunnen blazen als dat had geholpen.
0: Om ze vast te laten wennen, ja.
4: Ja, precies.
0: Ja, nou ja. Maar hoezo eigenlijk een paarsblauwe dino? Waar staat Wim voor?
4: Wim staat eigenlijk voor het, wat ons betreft, erfelijke troonopvolging. Een eigenlijk achterhaald concept. Dino Wim hoort als dinosaurus in het museum thuis. En de erfopvolging wat ons betreft ook.
0: Okay, ja. Maar u bedoelt het niet persoonlijk? U bedoelt niet dat koning eigenlijk een blauw-paarse dino is?
4: Nee, we hebben ook helemaal niks persoonlijk tegen de koning. Nog zijn gevolg. Absoluut niet. Het gaat ons er echt om dat we het gesprek over onze democratie kunnen voeren.
0: Ja.
4: En daar willen we graag toe uitnodigen.
0: Ja.
4: Een derde van de Nederlanders staat niet achter erfopvolging. Nou, nee. Ik denk dat dat een stem is die ook op juist de opening van ons parlementaire jaar gehoord mag worden.
0: Ja, en nemen jullie nu iets anders mee om het gesprek los te maken? Een iets minder grote zachtroze olifant of zo?
4: Ja, een olifant in de kamer of meer.
0: Bijvoorbeeld.
4: De olifant in de stoet.
0: Ja.
4: Dat zou mooi zijn. Die hebben we helaas niet. We hebben gewoon nu ouderwetse protestborden bij ons. Een hele hoop leden van Republiek. En daar staan we in het protestvak. En we zullen van ons laten horen.
0: En dat staat erop?
4: Maar ik vind het natuurlijk wel heel jammer. Nee, dat we Dino Wim missen.
0: Oké. Okay.
4: En dat waar is Wim?
0: Ja, waar is Wim?
4: Hopelijk dat hij een volgende keer wel mee mag.
0: We gaan de paarden aan Wim laten wennen. Oké.
4: Ja, dat lijkt me een heel goed plan.
0: Ik wens u toch een mooie Prinsjesdag. Dank u wel, mevrouw van der Vijver van de organisatie Republiek. En dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Op weg naar school word je van je fiets geduwd. En op school maak je geen deel uit van de groep. Uitgescholden worden is dagelijkse kost voor je. En wat je ook doet of laat, ze gaan alleen maar nog harder tekeer. Hoe voelt het om jarenlang gepest te worden? Hoe lang duurt het voordat je gaat twijfelen aan jezelf? En wat draag je mee naar die ellendige periode? Vanuit de Tulhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met drie mensen die jarenlang werden gepest.
1: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Wat dacht je van Japan?
5: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
4: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
5: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: NPO Radio 1.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 89.3 FM.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. En de boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt.